0: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessche brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug, van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Enige.

Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessen brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug, van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Namorgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessebrug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug, van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: 6 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessche brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessen brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug, van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessebrug in de A20 rijden.

0: er weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man is gisteravond neergestoken bij de Kralingse Plas in Rotterdam. Het gebeurde even voor 9:30 op het Lange Pad, vermoedelijk na een ruzie. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Volgens de politie heeft niet alleen de verdachte, maar ook het slachtoffer een mes bij zich gehad. Het mes van het slachtoffer is in beslag genomen, dat van de verdachte is nog zoek. Meerdere auto's zijn vanochtend in brand gevlogen in een parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde. Vanwege de rook moesten de bewoners van tientallen omliggende huizen hun huis uit. Het vuur ontstond vermoedelijk in een elektrische auto in de garage aan de Bas Pauwestraat. Het vuur sloeg over naar nog eens 4 auto's. De brandweer heeft alle auto's naar buiten gereden om ze te kunnen blussen. Nog niet alle bewoners kunnen al terug naar huis. De brandweer moet eerst kijken of er geen schadelijke gassen in hun huizen hangen. 3 festivals in Rotterdam gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Burgemeester Schout heeft de vergunning van het Nou is Klaar Fest

0: werd in Houston 0-0 tegen Saudi-Arabië. Eerder wisten de Kaapverdianen Spanje op 0-0 te houden. Tegen Uruguay werd het 2-2. In de knock-outfase neemt Kaapverdi het op tegen Argentinië. Ook België is door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Voor de Belgen scoorde Trossard 2 keer... en de andere goals waren van De Bruyne, Lukaku en Salemakers. Het is nog niet bekend tegen wie België het volgende week woensdag moet opnemen. Het weer, het is vandaag opnieuw zeer warm, met tropische temperaturen tussen de 31 en 34 graden. De zon schijnt weer uitbundig, maar er is ook kans op wat bewolking en mogelijk valt al de eerste onweersbui later vandaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Maurice Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kaapverdianen zijn vannacht in Rotterdam de straat opgegaan om te vieren dat hun land door is naar de tweede ronde van het WK voetbal. Auto's reden toeterend door de straten en fans staken vuurwerk af. Kaapverdiërs schreef geschiedenis door in Houston gelijk te spelen tegen Saudi-Arabië. Het werd 0-0. Eerder wisten de Kaapverdianen Spanje op 0-0 te houden en tegen Uruguay werd het 2-2. En zo eindigde Kaapverdië als tweede in groep H achter Spanje.
1: Hey, hoe mooi is dit?
2: Geweldig. Echt geweldig. Geweldig. Ik ben zo trots. Ik ben echt zo trots.
3: Zeker, zeker.
2: Ja, ze hebben het echt heel rot weer gedaan. Ja, echt.
1: En nu feesten.
2: En nu feesten. Kijk maar om je heen. Er is een en al feest. En dat zal de komende tijd nog hopelijk zo blijven.
0: In de knock-outfase neemt Kaapverdië het over een week op tegen Argentinië. Ook België is door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen met 5-1 van Nieuw-Zeeland en eindigden als groepswinnaar. Tegen wie de Belgen spelen straks is nog niet bekend. De bewoners van twee flatgebouwen rond de parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde zijn weer thuis. Vanochtend in alle vroegte zijn ze door de brandweer geëvacueerd nadat enkele auto's in de parkeergarage aan de Bas-Pauwestraat in brand waren gevlogen. Het vuur was vermoedelijk ontstaan in een elektrische auto en was overgeslagen naar nog eens 4 wagens. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft alle auto's naar buiten gereden om ze te kunnen blussen. Hoe de parkeergarage aan de Bas-Pauwestraat eraan toe is, is nog niet bekend. Personeel van kinderdagverblijf Bellefleur in Schiedam is op non-actief gesteld nadat er een kind na sluitingstijd alleen was achtergebleven in het pand. Ouders kwamen

0: juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
1: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
2: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
0: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: Studio De Wit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is weer online en te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in de Drechtsteden. En we hebben een veel programma met actualiteiten. En zometeen gaan we eerst spreken met directeur van de ambulancedienst Hans Janssen. Van ja, hoe is de hitte gevallen? Zijn er meer ambulances uit moeten rukken of niet? Maar eerst muziek.

0: De temperaturen lopen op. En ja, hoe gedragen mensen zich? Hebben ze last van klachten? Worden mensen onwel? Ja of nee? Ja, aan wie kun je dat beter vragen dan aan de directeur van de ambulance dienst Zuid-Holland-Zuid, Hans Janssen? Moeten de ambulances vaker uitrukken of niet? Goedemorgen, Hans Janssen.
1: Goedemorgen.
0: Ja. De vraag is inderdaad, we horen overal dat iedereen gewaarschuwd wordt om binnen te blijven, water te drinken. Maar mensen kunnen ook onwel worden. In Parijs bijvoorbeeld doen ze relatief veel meer hartstilstanden voor dan gebruikelijk. Maar hoe is dat hier in deze regio, Zuid-Holland-Zuid?
1: Nou, om te beginnen is er natuurlijk geen causale samenhang aan te tonen tussen datgene wat zich aandient als ziektebeelden en de hitte. Er is immers geen onderzoek naar gedaan. Maar ja, wat we wel zien is dat het inderdaad drukker is dan normaal.
0: Het is drukker dan normaal.
1: En dat manifesteerde zich met name gisterenmiddag. Toen was er echt een duidelijke toename van het aantal ritten te constateren. Veel hittegerelateerde klachten. Veel cardiale klachten, veel meer benauwdheidsklachten. En aansluitend de avonddienst richting nachtdienst tot een uur of half drie, twee uur half drie. Dus heel vroeg vanochtend.
0: Ja,
1: ja, dan zijn het vooral veel meer de korte lontjes, alcohol gerelateerd, verdovende middelen gerelateerd. Ja. En dat met dat warme weer heeft dan vaak een wat bijzondere mix van in het gedrag van mensen, ja, laat het zo maar zeggen.
0: Ja, dus je kan eigenlijk zeggen, oorzaak en gevolg, warmte heeft invloed op het gedrag van mensen. Zeker wanneer ze alcohol gebruiken of andere dingen gebruiken, dat dan inderdaad het lontje duidelijk korter is dan een normaliter. En tegelijkertijd stel je ook vast dat nou, het is wel drukker. En dan komt benauwdheid en hartklachten, die komen dan wat meer naar voren toe. En dat maakt dat je de ambulance ook wat vaker moet uitrukken.
1: En zo is het.
0: Ja, het is een overduidelijke vraag van wat adviseer je de mensen?
1: Nou, hetzelfde wat de autoriteiten in Nederland ons adviseren. Veel drinken.
0: Ja.
1: Zorg voor een goede hydratie. Niet in de palle zon en zeker niet op de kritieke uren tussen 12 en 4 uur. Kijk om naar elkaar. Let op elkaar, let op mensen die zich plotseling iets anders aan gedragen of even de weg kwijt lijken te zijn of wat suffig overkomen. Dat zijn meestal de eerste tekenen van hittegerelateerde aandoeningen. En voor het overige, ja ramen dicht overdag. Ik doe het zelf ook thuis. En dan s'avonds, als het wat koeler is, dan zet ik alles open.
0: Ja.
1: En dan duurt het nog een hele tijd voordat het weer een beetje koel is in je eigen huis. Maar dat is wel de beste remedie, denk ik.
0: Ja, we moeten ons gewoon aanpassen aan de omstandigheden.
1: Ja, helaas is dat de feitelijkheid van vandaag de dag.
0: Ja, nou, in ieder geval, de boodschap is duidelijk. Kijk vooral naar elkaar om. Let op, inderdaad, als mensen inderdaad of niet meer te zien zijn of ander gedrag vertonen dan normaliter. Dat kan door de warmte veroorzaakt zijn. Kan veroorzaakt worden door dat mensen inderdaad te weinig drinken. Maar heb begrip en kijk om naar elkaar. Dat is de boodschap.
1: Dat is hem helemaal.
0: Goed zo. Hans Janssen, dank je wel. En ik wens je een goed weekend.
1: Graag gedaan en een mooi weekend ook.
0: Dank u.

0: Ja, dat het warm is, dat weten we intussen. Dat gaf directeur Hans Jansen van de Ambulance Dienst Zuid-Holland-Zuid ook aan. En we moeten daarop letten. En ja, dat heeft natuurlijk ook invloed op het spoor. Mensen gaan reizen, soms vallen de treinen uit, of wat dan ook. Maar het verhaal van Remco Polak, dat was wel heel bijzonder. Want die ging reizen vanuit Parijs. En de trein die kwam nooit hier aan. Goedemorgen, Remco Polak.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, een bijzondere barre treinreis heb je moeten ondergaan een paar dagen geleden.
1: Ja, zeker. Dat begon al met een enorme vertraging. En ja, we waren slechts 20 minuten onderweg vanaf Parijs. En kwamen we stil te staan. En ja, de stroom viel uit. Er werd omgeroepen dat er een technische storing was en dat ze gingen proberen dat op te lossen, zodat we weer verder zouden kunnen rijden. En nou goed, wij allemaal wachten. Airconditioning stopte mee. En ja, dan na een minuut of 15 in 38 graden in de volle zon in zo'n metalen trein werd het al snel, denk ik, een graad of 45, 50. Waardoor op een gegeven moment mensen toch wel ja, een beetje in paniek gingen raken, benauwd kregen. En je hoorde maar niks, geen informatie, dus je wist helemaal niet wat ze nou aan het doen waren, of we verder gingen rijden, ja of nee. En vervolgens, na een drie kwartier, werd er omgeroepen dat ze de deuren gingen openzetten, om wat frisse lucht naar binnen te krijgen. Nou ja, er was natuurlijk geen frisse lucht, want het was 38 graden buiten. Maar we mochten de trein niet uit in verband met de veiligheidsoverwegingen. En ja, daardoor ontstond ja, toch wel tumult in de trein. En gingen mensen uiteindelijk toch allemaal de trein uit. En zijn we allemaal buiten gaan staan. En hebben we daar van 8 uur tot 1 uur 's nachts naast die trein gestaan. Op een gegeven moment gingen mensen
0: Voor de luisteraars, er was geen station in de buurt. Jullie stonden gewoon in the middle of nowhere.
1: Ja, klopt. En ja, er werd ook geen water uitgedeeld of zo. Dus op een gegeven moment gingen de mensen de koelkasten plunderen. Dus er liepen mensen met druveltjes, fles champagne, wijn, water. En eigenlijk werd het op een gegeven moment nog gezellig ook. Want ja, iedereen ging elkaar helpen. En want er waren ook mensen ja, die wat slechter te been waren. En dus zo ging dat.
0: Ja, dan ontstaat er een soort gemeenschappelijke broederschap, hè? Gemeenschappelijk lijden, zoals dat dan mooi mag uitdrukken. De koelkasten worden geplunderd om maar het vocht binnen te kunnen krijgen. Nou goed, alcohol en warmte, het kan ook. Bent u er nog? We gaan nog even een keer proberen, Hans. Ja, we gaan nog even een keer proberen, want de telefoon is uitgevallen. Even dan muziek, Hans, en dan proberen we Remco Polak weer aan de telefoon te krijgen.

0: En we hebben Remco Polak weer aan de telefoon. Goed, ja, Remco, klopt het?
1: Ja, ik ben er weer.
0: Ja. Maar goed, we hadden het over broederschap. Nou ja, het doet bijna aan de Parijse revolutie denken. Hè, dat mensen elkaar vinden, gelijkheid, equalité. Ja. En samen plunderen we. En om het vocht te voorzien in de trein van de Eurostar, die gestrand was in the middle of nowhere, even buiten Parijs. Hoe ging het verder? Want ja, je moet elkaar toch helpen, dat zei je ook. Hoe hoog is dan de frustratie binnen bij de reizigers?
1: Nou ja, er waren mensen bij, die gingen uiteraard helemaal door het lint, omdat er gewoon geen informatie kwam.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk het grootste probleem. En na een uur of twee kwam er ineens allemaal politie en hulpdiensten. En die begonnen toen met water uit te delen. Maar dat was pas 2,5 uur zo'n beetje later. Dus toen stonden we er al heel lang.
0: Ja.
1: En mensen werden, niet allemaal hoor, want er werd ook verschrikkelijk gelachen. En iedereen, dat mensen zoiets hadden van ja, het is heet, het kan gebeuren. En maar het duurde allemaal zo lang. En uiteindelijk om 1 uur kwam er dan een andere trein aan, die ernaast kwam te staan.
0: Ja.
1: En het heeft toen nog 1,5 uur geduurd voordat iedereen in die trein zat. Want dat ging met groepjes en dan was er 1 deur geopend. Ook allemaal in verband met de veiligheid gaven ze aan. En wat ik overigens ook begrijp.
0: Ja.
1: En het was eigenlijk achteraf een heel avontuur. Ja.
0: Ja. Ja, hoe is dat avontuur afgelopen? Want de trein, jullie konden weer in de trein en toen? Want uiteindelijk, het is diep in de nacht.
1: Er werd toen omgeroepen, want de trein zou dus niet meer verder rijden dan Brussel. Terwijl die naar Amsterdam moest rijden.
0: Ja.
1: En toen werd omgeroepen dat mensen per taxi naar huis gebracht zouden worden. En wij hadden zoiets van, ja, dat zal wel, want het zijn zoveel mensen in deze trein. Dus ik had daar niet zoveel vertrouwen in. Maar inderdaad, wij kwamen op Brussel aan om 3:15. En daar stond iemand te schreeuwen dat de mensen die naar Amsterdam moesten, die moesten links gaan staan. En de mensen richting Rotterdam moesten rechts gaan staan. En de mensen die dan naar Amsterdam moesten, die gingen in grote touringcars. En dan zag je achter dranghekken stonden allemaal taxichauffeurs. En wij zijn met zo'n taxichauffeur meegegaan met z'n vieren. En die heeft ons toen naar Dordrecht gebracht. Dat wij om 4:15 thuis kwamen. Ja.
0: Goed, in ieder geval dat stukje service, dat stelde in ieder geval gerust. Hoe is het verder afgelopen? Je bent met een taxi van Brussel naar Dordrecht gegaan. En dan denk je van, nou, hoe nu verder? Treinkaartje, zijn jullie gecompenseerd?
1: Dat is heel mooi geregeld allemaal. Ze betalen 100% van de ticket terug. En we hebben nog een voucher van 150% gehad aan de hand van de ticketprijs.
0: Nou,
1: En we hebben een noodpakket gehad met tonijn en olijven. En om de pijn wat te verzachten toen we aankwamen in Brussel.
0: Ja. Goed. Caviar, champagne, dat zat er ook bij?
1: Nee, helaas niet.
0: Nee. Maar het is in ieder geval een heel avontuur. Als je er middenin zit, is net als met de storm. Ja, daar overzie je het niet. Maar terugkijkend zeg je van, het kan gebeuren. Maar ze hebben het toch keurig opgelost.
1: Ja. En op een gegeven moment was het ook wel het vervelende dat die toiletten die gingen op een gegeven moment overlopen. Dus mensen gingen ook zoeken van waar kan ik mijn behoefte doen. En dat was ook wel een vreemde gewaarwording, moet ik zeggen.
0: Ja, dus er is een behoorlijke stank achtergebleven.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, Remco Polak, dank dat je verhaal hebt hier willen mededelen. En ik wens jou een heel goed weekend. En de volgende keer weer met de trein.
1: Dit najaar zijn wij voornemens naar Londen te gaan weer met de Eurostar.
0: Ja, dan kan je midden in de tunnel stilstaan. Oké. Dat wil je ook niet. Ja.
1: Oké.
0: Goed zo. Remco, dank je en een goed weekend, man.
1: Tot ziens. Hetzelfde. Ja.

0: Ja, vorige week was ik getuige van de film Mama Q in het filmtheater De Wit. En, ja, een verhaal, bijzonder verhaal, wat zich afspeelt zeg maar een stukje in Nederland en een reis van Jakarta naar de Molukken. En dat speelde zich precies op dezelfde dag af dat het herdenkingsbeeld in Rotterdam werd onthuld op de Lloydkade voor de Molukkers. En na afloop van de film had ik een gesprek met de regisseur van de film. En dat is Sven Peetoom. Luister naar dit interview. Ik sta hier in het filmtheater De Wit met Sven Peetoom. En Sven Peetoom is de regisseur en de maker van de film Mama Q. Een film die zich afspeelt, zeg maar, deels een klein stukje in Nederland. En dan vervolgens een reis naar Jakarta, van Jakarta naar de Molukken. Toevallig zien we die film vandaag op de dag dat Rob Jetten namens de Nederlandse regering excuus aan de Molukkers heeft aangeboden voor de wijze waarop ze behandeld zijn door de opeenvolgende regeringen. Ik ging met gedachten naar de film, Sven, van nou, het wordt een heel Indisch verhaal. Gaandeweg dacht ik, nou, ik zit hier naar een universele film te kijken, een universele situatie. Verhouding, moeder-dochter. Moeder praat niet, dochter wil weten, maar laat ook vervolgens beantwoord in negatieve zin het gedrag van de moeder. En de voorgeschiedenis wordt dan uiteindelijk gevonden in Indonesië. Was dat ook de bedoeling om het zo te brengen?
1: Absoluut. Dus kijk, ik maak verschillende films binnen het kader van Indonesië, de Indische geschiedenis, de Molukse geschiedenis. Dus dat is de arena waarbinnen ik werk. Dus ik heb de film Indisch Vijg en het is wel een schip gemaakt waar ik echt binnen Indische families keek wat het verzwegen verleden met hun gedaan hebben. Bij deze film wilde ik concreet een moeder-dochterrelatie verkennen en uitzoeken waar nou zo'n slechte verhouding en waar dat zwijgen toe leidt. En ik wist ook niet waar dat toe zou leiden. Dus jij
0: benoemde, het was een avontuur voor jou.
1: Exact. Dus jij benoemde nu net dat het iets universeels is. Dat wist ik ook van tevoren niet zeker. Maar ja, het is een verhaal wat gaat over intergenerationeel trauma. Het is een verhaal wat gaat over gedwongen migratie, over huiselijk geweld. En helaas is dat iets wat veel verschillende gezinnen ook zullen herkennen. Maar het gaat ook over de drang tussen twee familieleden. In dit geval een moeder en een dochter die wel naar elkaar toe willen komen, maar nog niet de tools hebben om dat te doen. En daarvoor een reis naar Indonesië.
0: Het deed me ook denken aan het bekende verhaal van twee magneetjes. De positieve en de negatieve. Die werden tegen elkaar, willen wel naar elkaar komen. Ze duwen elkaar af. En dat hoorde je in de film ook zeggen. Ik wil naar je toe komen, maar je duwt me af. Op het moment dat de camera niet draaide, vertoon je weer hetzelfde gedrag tegen de moeder. Nou is de dochter expressief in de vorm van dansen. Een moeder heeft een bepaalde houding. Maar is dit ook wel kenmerkend, los van het universele aspect ervan, wat je ook wel bij de Indische, met de Molukse gemeenschap ziet, dat men niet weer kan praten?
1: Nou, veel mensen van de Indische en de Molukse gemeenschap en ook de Indonesische gemeenschap, die hebben een best wel heftige geschiedenis meegemaakt. Hè? Dus het zijn allerlei verschillende verhalen. Dus het Molukse verhaal is in die zin wel echt anders dan het Indische verhaal. Maar ze hebben een gedwongen tocht moeten maken naar de andere kant van de wereld. Een nieuw vaderland gekregen, waar ze niet met open armen integendeel werden ontvangen. En ik denk dat dat er voor heeft gezorgd dat heel veel Molukse Indische mensen hun toch hun trauma's weg hebben moeten drukken en toch hebben moeten doorzetten. Ze moesten zich aanpassen. Ze moesten een nieuw leven opbouwen in een nieuw land. En dat hebben ze gedaan. En ze zijn ook ontzettend goed geïntegreerd. Weet je. Ze voelen zich hier thuis, maar tegelijkertijd is er een heel groot onbesproken pijn wat ze hebben weg moeten drukken en wat dan toch bij de volgende generaties naar boven komt.
0: Moeder en dochter, het is geen acteren wat je ziet. Ze zijn zichzelf. Was het niet lastig om als regisseur, als filmmaker, zo'n intiem, eigenlijk heel privé gebeuren, daar getuige van te zijn?
1: Ja, misschien wel, maar het is ook een beetje mijn baan. Je gaat om met mensen en met een intieme verhaal. En dat is precies wat ik wil laten zien. Dus tuurlijk moet je dichtbij komen. Maar als je dichtbij komt, dan vind je ook de waardevolste dingen. En de reden waarom het zo'n mooie film is geworden, wat mij betreft, is ook omdat zij mij dat vertrouwen hebben gegeven. En ik hun vertrouwde daarin. En dat daardoor je zulke intieme verhalen kan laten zien.
0: Met mooie beelden geladeerd. Niet zozeer dat Jakarta nou zo mooi was. Maar de tussenbeelden die je hebt geschoten van de dochter die mooie dansbewegingen maakt. Maar ook inderdaad op de Molukken zelf.
1: Zeker, ja. En ik vind het een genot om in Indonesië en in de Molukken te filmen. Want er is zoveel rijkheid aan natuur, aan gelaagdheid, aan verkeer, aan dieren, aan mensen. En het wordt me makkelijk gemaakt door het land zelf, laat ik het zo zeggen.
0: Ik zou zeggen, succes met de verdere vertoning van deze film. En de verdere films die je op stapel hebt staan.
1: Dankjewel.

0: Ja, afgelopen donderdagavond vond de laatste voorstelling plaats van PFAS Forever, het muziektheaterstuk. Gebaseerd natuurlijk op de PFAS-ellende hier in Dordrecht, maar ook elders in Nederland. 6 voorstellingen hebben er plaatsgevonden. En in de enorme warme omstandigheden vond de laatste voorstelling plaats. En na afloop interviewde ik toeschouwers en de regisseur. Mag ik u wel vragen, u bent publiek, u was bij de laatste voorstelling van PFAS Forever. Hoe heeft u dit ervaren?
1: Heel mooi, heel mooi. Ja, supermooi, ja.
0: Ja. Wat vond u zo bijzonder aan?
1: Het hele verhaal. En hoe iemand zit opgeven van de waarheid te brengen. En tot wordt hij weer in de grond gestampt. Eigenlijk, maar ja. Dat moest ik doorvechten, ja.
0: En hoe vond u het?
2: Ja, ik vond het heel goed gedaan.
0: Ja?
2: Ja.
0: Erg zwaar?
2: Ja, omdat het warm was.
0: Ja, dat was een bijzondere dag, hè? Ja.
2: Dat was een hele bijzondere dag.
0: Ik ga even verder vragen. Dan mevrouw, u bent hier ook. U bent bij het publiek. Hoe was het voor u?
3: Nou, ik vond het wel... interview hem maar. Hij heeft er een goed verhaal over. Indrukwekkend.
0: Ja?
3: Dat zeg je, ja, indrukwekkend. Ja. Ja. Ja. En heel vergelijkbaar met allerlei andere narigheids in Nederland. Met die andere fabrieken. Ja, is goed gedaan.
0: En terecht dat het toneelstuk opgevoerd werd.
3: Tuurlijk, tuurlijk. Zeker. Ja, hoor.
0: En hier de oude stadsdichter van Dordrecht. Marieke van Leeuwen. Ja, Marieke, jij weet alles van theater. Hoe heb jij dit gevonden?
4: Ik vond het een fantastische avond. In het begin dacht ik even van wat gebeurt er. En vond ik het wat veel aan dialoog, aan uitleg ervan. Maar misschien is dat ook nodig. Hoort dat bij zo'n stuk, zo'n inleiding. Maar het ging echt stijgende lijn. Het werd ook heel theatraal af en toe en leuk gespeeld. En herkenbaar. Oh, wat erg.
0: Ja, pijnlijk herkenbaar, hè?
4: Pijnlijk herkenbaar.
0: Ja. Nou, dankjewel. Even verder. Even kijken. Dag, mag u wat vragen? U was hier bij het publiek. Hoe was het om dit bij te wonen?
5: Nou, het was heel bijzonder. Ik heb het een aantal keren bij mogen wonen omdat ik mee heb mogen zingen. Deze mensen waren voor het eerst.
0: Ja? En degene die voor het eerst waren, hoe hebben die het ervaren?
6: Ja, heel, heel bijzonder, heel leuk. Ja.
0: Wat vond u er bijzonder aan?
6: Nou, dat het toch eigenlijk een groep mensen is die dit niet normaal doen. Niet allemaal. En dat die dat toch allemaal met z'n allen voor elkaar brengen.
0: Ja.
6: En toch een onderwerp toch goed voor het voetlicht brengen.
0: Ja. Kon ze wel boeien?
6: Ik vond het wel boeiend, ja. Ja.
0: Ja. En u, mevrouw? U staat te knikken, maar waar knikt u voor?
7: Echt leuk, hoor. Ja. Echt leuk. Ja, en dat dan gewoon iedereen zo mee kan doen. Ja. En, ik vond het leuk.
0: Goed, nou, in ieder geval geen verloren avond.
7: Nee, en mijn dochter zong mee in het koor. Dus...
0: Ja, daar kom je ook voor, hè? Ja, natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Ja. Goed, ik ga even verder. Ja. Bedankt, meneer. U was hier vanavond ook. Wat, toeschouwer?
8: Nee, ik ben van het koor.
0: Ik ben van het koor. Ja, voor de eerste keer of de zesde keer?
8: Nee, voor de vierde keer, denk ik. Of zo.
0: Hoe is het om zo'n productie mee te werken?
8: Nou, dat is heel erg leuk. Ja, dat is echt heel erg leuk. Maar daarmee het oefenen is heel erg leuk.
0: Ja. Ja. Ja. En dan hier in een open ruimte?
8: Ja, maar in de kunstkerk was ook wel heel erg mooi, hoor.
0: Ja.
8: Dat, ze hebben het eigenlijk wel heel mooi opgelost elke keer weer.
0: Ja. Ja. Ja, dat is wel toevertrouwd, hè, aan degene die het organiseren.
8: Ja. Ja.
0: Maar goed, in ieder geval... het is over.
8: Ja, het is jammer, hè?
0: Ja, hè?
8: Ja, ja. Maar het was een mooie laatste avond.
0: Ja, een zomerse avond.
8: Prachtig weer.
0: Goed. Ja. Ja. Ja. Veel plezier.
9: Hoe ga je nou echt werken?
0: En dan zie ik hier de hoofdrol spelen.
10: Ja. Is het nu echt?
0: Het is echt, Guus.
10: Ja,
0: ja 6 voorstellingen. Voor jou natuurlijk kat in het bakkie als ervaren acteur.
10: Ja,
0: maar
10: de laatste was even vol emoties.
0: Ja.
10: Ja,
0: het was eigenlijk een bijzondere avond, hè?
10: Het was een hele bijzondere avond. Die heb ik, die was voor mijn broer, die helaas overleden is.
0: Ja, precies vandaag, hè?
10: Vanochtend, ja.
0: Ja.
10: Ja. Dus dat had hij heel graag gewild.
0: Ja.
10: En ik ben blij dat ik het nog heb moeten doen. Dus het was voor hem.
0: Ja.
10: Ja.
0: Nou.
10: Nou, het was geweldig. Maar, vol emoties in dit geval.
0: Ja, echte emoties.
10: Maar ik deed het ook voor hem.
0: Ja.
10: Dat had hij graag gewild.
0: Goed. Ja. Mocht hij het kunnen zien, dan zal hij van jou genoten hebben.
10: Ik weet dat hij er kijkt.
0: Goed zo.
11: Hallo.
0: Ja, dan hebben we hier de regisseur.
11: Ja, de regisseur. Een blije regisseur.
0: Ja.
11: Ja.
0: Hoe is dit?
12: Ja, ik weet niet dat we ook nog even een voorgroep werden. Ik ben wel een beetje ontroerd of zo. Ook dat het de laatste keer is en dat we met zoveel mensen dit voor elkaar gekregen hebben. Het is eigenlijk wel heel erg bijzonder.
0: Ja. Als je nou terugkijkt, hè, dat zijn 6 voorstellingen, het is gerepeteerd. Soms fragmentarisch, hè, iedereen op zich. Had je van tevoren verwacht dat je het zo zou uitmonden zoals het nu uitgemond is?
12: Nou, ik had het wel gehoopt natuurlijk, maar omdat het zo fragmentarisch was, had ik wel een soort, want dat heb ik nog nooit gedaan op deze manier, een soort zorg, komt het wel bij elkaar? En ik merkte wel dat we een aantal voorstellingen nodig hadden, maar we zijn er gewoon helemaal aangekomen. En daar ben ik gewoon heel blij mee. Vandaag ook, alles viel in elkaar. Ja, natuurlijk Guus die even...
0: Ja, maar bijzondere omstandigheden, dat vertelde hij ook net.
12: Ja, bijzondere omstandigheden, wat me ook raakt of zo, extra raakt nu. Ja.
0: Ik denk dat dat iedereen wel geraakt heeft.
12: Ja, zeker. Ja.
0: Nu ben ik begrepen dat dit misschien wel de laatste voorstelling was, maar dat er misschien nog... Dat het toneelstuk internationaal gaat.
12: Ja, we zijn aan het onderzoeken samen met een Vlaamse jurist die hier de voorstelling had bezocht. Of we ook in Mechelen of in het Vlaamse Zwijndrecht kunnen gaan spelen, waar de M3-fabriek staat. Ja. Dus, en dat zou dan 12 september worden.
0: Goed,

0: Ja, het WK voetbal in volle gang, zoals dat heet. Met verrassende ontwikkelingen soms. Met Curaçao, met Kaapverdië. En Kaapverdië notabene een ronde verder. Wat niemand ooit gedacht en verwacht had. Dus eiland, tenminste geloof ik 9e of 10e eiland in Rotterdam. De grootste Kaapverdische gemeenschap wordt ook feest gevierd. Maar in de schaduw van het wereldkampioenschap voetbal gaat natuurlijk het gewone voetbal hier in Nederland ook weer opstarten. In Dordrecht aan de Kromme Dijk, ja. We hebben alweer wat ontwikkelingen gehad, de trainer gezocht, trainer vertrokken. Maar goed, vandaag gaat de bal rollen, Corrado de Franke, de clubwatcher van FC Dordrecht.
1: Goedemorgen, ja, inderdaad, een oefenpotje, de eerste oefenpot. Het is wel erg warm, moet ik zeggen, dus dat wordt ook denk ik de nodige hydration breaks tussendoor.
0: En dan tussendoor reclame.
1: Dat weet ik niet, dat kunnen we misschien niet ertussen krijgen in de beelden, maar en ik weet ook niet of er een scheidsrechter rondloopt met een soort halve camera op zijn bril. Dus dat
0: is het ook moet benieuwd, ook even trouwens, kijken. Hè? Camera op, ja.
1: Ja, dat zijn nogal wat. We kunnen wel de nodige parallellen trekken, maar nee, zo Amerikaans zal het er niet aan toe gaan straks op het hoofdveld van DFC. Dat overigens ook niet zo groot is als het gemiddelde WK-stadion, denk ik, maar wel heel knus en heel gezellig. Dus, ja.
0: En de oefenpot, tegen wie?
1: Tegen Schalke 04-2. Dus ja, het tweede van Schalke, jong Schalke. Het zijn heel veel jonge spelers in ieder geval waar FC Dordrecht straks tegen gaat spelen. Wellicht niet geheel toevallig dat er eigenlijk tegen heel veel jonge ploegen geoefend gaat worden deze voorbereiding. Want daar had FC Dordrecht het afgelopen seizoen en eigenlijk ook best wel veel seizoenen toch wel vaak wel moeilijk tegen. Tegen jong ploegen, ook in de keukenkampioendivisie. Dus wellicht dat er daar niet geheel toevallig voor gekozen is om ook tegen veel jonge ploegen te gaan oefenen. En ze doen als eerste tegen jong Schalke, mag je ook wel gewoon zeggen. Schalke 04-2, ja, je kan het allerlei namen geven die je wil, maar jong en talentvolle Duitsers in ieder geval.
0: Talentvolle Duitsers, en wie weet zit daar nog een talent wat later doorbreekt. Want ja, ook bij Dordrecht zijn er talenten geweest die nu internationaal doorgebroken zijn, hè?
1: Ja, zeker. Nou ja, we hebben van de week even een quizje op de redactie gehouden van de ex-Dordspelers die ooit op een WK zijn verschenen. En aan het begin van vorige voorbereiding stond Devren von Veel nog bij FC Dordrecht op het veld. Maar ja, nadat hij 4 officiële duels had gespeeld, dacht NEC, die willen wij hebben. Dus Von Veel was, ik geloof, een maand of 4 na zijn aankondiging alweer weg aan de Kromme Dijk. En heeft dus op het WK gespeeld namens Curaçao tegen onder meer Duitsland. Dus dat was toch wel bijzonder om te zien. Zo snel kan het gaan.
0: Ja, en goed, in ieder geval, ik zal niet zeggen dat FC Dordrecht nou een kweekvijver is, maar er kunnen mensen doorbreken.
1: Ja, zeker. Ja. En dat zien we in de staf. Dat zien we bij de spelers inderdaad. Daniel van Vianen, kind van de club, op zijn 14e overgekomen vanuit de polder, vanuit Groot-Ammers. En heeft een mooie transfer gemaakt naar Excelsior. En ja, zulke volgende stappen zien we steeds meer bij FC Dordt. Waaronder ook Dirk Kuyt, die dacht, weet je wat, ik ga weer eens terug naar Turkije.
0: Dirkie maakt altijd hele mooie ontwikkelingen door. Als speler was het altijd, moest hij zich bewijzen. Wil dacht vrienden trainer te worden bij Feyenoord. Het leek toch niet voldoende op waarde geschat te zijn, zoals hij dat zelf ervoer. Maar vervolgens inderdaad zijn trainerschappen die kenden uit pieken en dalen. In Dordrecht is het niet helemaal succesvol geweest als je terugkijkt over de hele periode. Of dat alleen aan Dirk lag, dat is nog maar de vraag.
1: Nee, ja, ik denk dat je ongeveer naar je kunnen hebt gepresteerd. En velen wilden wel voor de play-offs gaan, maar ja, dan heb je ook in een seizoen te veel selectiewisselingen om dat toch nog te doen slagen. De opvolger van Dirk is in ieder geval wel bekend. Hij staat vanaf komende maandag op het veld. Paul Nuiten hebben we het dan over. Voor velen toch, ik heb tegen wat mensen gezegd en toen kreeg ik al toch de vraag wie te horen. Paul Nuiten dus de afgelopen seizoenen actief in de jeugdopleiding van Ajax. Onder 19 onder meer gecoacht. En ook de afgelopen 8 KKD-wedstrijden, keukenkampioen-divisie-wedstrijden. Toen Oscar Garcia, die Spanjaard, doorschoof naar Ajax 1. Omdat daar natuurlijk ook de nodige wisselingen waren in Amsterdam. Heeft hij de laatste 8 duels van jong Ajax gecoacht afgelopen seizoen. Dus daar kent Dordt hem wel of niet van. Het was niet tegen Dordt dat hij heeft gecoacht. Maar Ja. Dat wel,
0: maar zo geweldig dat Jong Ajax het ook niet.
1: Nee, Jong Ajax kwam afgelopen seizoen ook wel echt veel tekort. En ook echt piepjonge spelers, jongens van 16 en zo. En dan is de KKD een leuke kweekvijver. Maar ik kan me nog herinneren dat Jong Ajax KKD kampioen werd. Promoveren mochten ze natuurlijk niet. Dat was in een tijdperk nog van Brobby en Gravenberg en noem allemaal maar op.
0: Dan heb je het over, zeg maar, supertalenten.
1: Ja. En tegenwoordig schuiven die ook al wel veel sneller door naar Ajax 1.
0: Ja, met alle gevolgen van 10.
1: Ja, dat is ook wel weer een beetje de keerzijde. Maar het heeft ook wel een reden natuurlijk dat je die jongens snel Eredivisie minuten wil geven. Maar ja, Paul Nuiten dus. Straks dus nog niet bij de misschien wel aanwezig. Geen idee, maar in ieder geval nog niet in het coachvak. Komende maandag leidt hij zijn eerste training. En dan komende zaterdag, volgende week zaterdag, 4 juli hebben we het dan over. Ja, de oefenpot tegen Feyenoord op de open dag dus van Dordt.
0: Jong Feyenoord, oud ouder.
1: Nou ja, de waarheid ligt ergens in het midden. Feyenoord zal met Feyenoord 1 komen. Maar wellicht dat er zullen nog een paar jongens zijn die niet in actie komen. De supersterren. Wellicht dat die ook een wat kortere zomer hebben gehad. Dus er zal veel talent speeltijd krijgen. Net als vorig seizoen. Maar de eerste helft, ook vorig seizoen. En het seizoen daarvoor stonden wel redelijk wat wat namen in. Die we ook wel in de Eredivisie toen in actie zagen.
0: Ja, en met nieuwe trainers, hè?
1: Ja, ook dat nog. Ja, er is echt enorm veel aan het schuiven geweest. Mark Ruil natuurlijk, moet het er ook nog even benoemen, die de afgelopen seizoenen namens Feyenoord ook mede vormgever was van de Dordtse selectie. Is ook naar Excelsior gegaan. Nou ja, die heeft dus Daniël van Vianen gehaald. En zo zien we eigenlijk inderdaad van de nieuwe Feyenoord trainer tot de nieuwe Dordt trainer. Heel veel verschuivingen. En er zullen er ook nog wel wat gaan komen, denk ik.
0: Ja, verwachtingen.
1: Voor komend seizoen. Ja, het is nog wel even de vraag hebben. We hebben nu natuurlijk nog geen enkele minuut oefenwedstrijd gezien van Dordt. Aanvallend zal er echt nog wel wat bij moeten. Want nu nog veel jeugd. Natuurlijk, jeugd heeft ook wel talent. Maar er moet nog wel echt wat bij voorin. Want FC Dordt gaat weer gewoon 4-3 spelen. In tegenstelling tot de afgelopen half jaar. Maar de play-offs hebben. Het kan altijd. Afgaande op de Feyenoord-huurlingen. Die hebben nu ook nog niet in actie gezien. Dus dat is ook nog wel lastig. Zou het een seizoen kunnen worden zoals vorig seizoen. Maar dan misschien net wel met een goede afloop.
0: Goed.
1: Zoiets. Daar hou ik het dan maar even op.
0: Maar goed, voor jou wordt het weer afzien. Nu de hittegolf. Die hebben ook andere omstandigheden. Het stadion zelf is nog steeds niet wind- en waterdicht, hè?
1: Nee, daar een dak op zit, dan moet er ook een keer het WK zijn gespeeld, denk ik. Het is niet zoals in het AT&T Stadium in Dallas. Maar dat zal ook niet gaan gebeuren, ook denk ik. Nu natuurlijk wel concreet de plannen om de businessclub aan te gaan pakken. Maar het zal een... De critici zullen zeggen pleisters plakken worden. En de optimistische supporters zullen zeggen stapje voor stapje aan een wat beter en vrijer stadion werken.
0: Goed. In ieder geval, jij gaat straks naar FC Dordrecht. Heb je er zin in?
1: Ik heb er wel zin in. Ik moet zeggen, deze hitte heeft me wel een beetje lam geslagen. Dat is ook de reden dat ik nu nog in een voetbalshirt zit. Met zo weinig zweet als mogelijk aankomen op de redactie. Nou, dat is wel aardig gelukt. Maar straks zal het toch wel pittig worden. Als zat er net wat bewolking voor.
0: Ja, vanavond onweer, hè?
1: Ja, dat ook. Zodra ik klaar ben. De samenvatting staat in ieder geval vanavond online op onze YouTube en online kanalen. En daarna duik ik nog even lekker in de tuin een zwembadje in.
0: Goed zo, in een kikkerbadje.
1: Ja, precies. Ja, 1,80.
0: Veel plezier.
1: Dankjewel. Okay.
0: Hey, Hans, muziek.

0: Ja, straks aan de politieke stamtafel gaan we daar verder op in. De wisselingen, coalitieakkoorden. En in Papendrecht is ook al bekend hoe het college daar gaat uitzien. En van de week was er dus een presentatie van het coalitieakkoord bij Papendrecht. En onze Papendrechtse correspondent, Hans Hulswit, was daar samen met Leo Stolk. En die maakte daar de volgende opnames. Het interview met Nikita de Ruiter, de PVV-wethouder. De jonge PVV-wethouder, die daar inderdaad onder andere asielzoekers in haar portefeuille heeft.
1: Nikita, je wordt wethouder, onder andere van asiel. Is dat een nieuwe portefeuille eigenlijk? Want die hadden we toch niet?
2: Nee, volgens mij hadden we de portefeuille vluchtelingenopvang.
1: Ja, nou ja, dat is dan ongeveer hetzelfde. Ja. Daarnet in de presentatie heb je duidelijk het verschil gemaakt tussen statushouders en asielzoekers. Daar is ook een heel duidelijk juridisch verschil tussen. Hoe zit het nu wat jullie betreft met de opvang van de statushouders in de Seringenstraat?
2: Ja.
1: Gaat dit college ook het besluit uitvoeren dat het vorige college, of het huidige college moet ik nu nog zeggen, genomen heeft?
2: Ja, dat wel. Ja, zeker. Zeker. Dat besluit is genomen door het nu nog zittende college. Dus dat, daar moeten we wel mee aan de slag, ja.
1: En tijdens, ga ik terug op asielzoekers, met name de minderjarige asielzoekers die we hebben vlakbij bij de Meent. Je hebt in de tijd gezegd, we gaan kijken binnen een jaar of we dat kunnen verplaatsen.
2: Ja. Ja.
1: Hoe realistisch is dat binnen Papendrecht?
2: Is het realistisch? Kijk, het zou mooi zijn als dat kan. Hè? Maar is het realistisch? Als ik er nu over nadenk, nee. We gaan het monitoren, hè? Dat hebben we ook gezegd. We gaan strak op zitten om te kijken van is deze plek wel geschikt?
1: Mm-hmm.
2: Nogmaals, wij vinden dat niet.
1: Nee.
2: Maar daar gaan we wel op monitoren. En nogmaals, het contract wordt gewoon niet verlengd.
1: Is jou bekend eigenlijk van problemen die zich tot nu toe hebben voorgedaan rondom de
2: wetteringszingel? Zeker, ja. Vorige week is er nog een brief uitgegaan aan de omwonenden, omdat er heel veel geluidsoverlast is.
1: Ja.
2: Dus er is wel eens degelijke problemen.
1: Nou hoor ik ook vertellen, wat er waar is, ik weet het niet. Dat omwonenden, zodra er jongeren op fatbikes rondfietsen, die heb ik daar zelf ook gezien, dat dan meteen naar de opvang gewezen wordt. Terwijl de kans dat die fatbikes hebben niet zo groot is. Dat het waarschijnlijk ook andere jongeren zijn.
2: Dan zou ik dus zeker even aanraden om bij de weteringssingel te kijken, want die hebben ze wel degelijk.
1: Okay.
2: Maar er is inderdaad een verschil tussen de asielzoekers en we hebben ook een jongere groep die de boel op de ring terroriseert.
1: Zeker.
2: En daar wordt vaak niet echt onderscheid in gemaakt. Ja. Die worden gelijk bij de asielzoekers geplaatst.
1: Omdat soms een kleurtje hebben natuurlijk.
2: Nou ja, dat wil ik niet per se zeggen. Nee. Want ze zijn zeker niet allemaal met een achtergrond.
1: Een achtergrond.
2: Ja, precies.
1: Okay. Ja.
2: Dus nee. Maar in ieder geval, ja, weet je, er is een probleem op de Meent. Door de jongeren. Het zijn gewoon Papendrechtse jongeren. Dus, ja.
1: Nog eventjes, hè, want jullie zetten als college meer in op veiligheid. Zichtbaarheid van BOA, zichtbaarheid van politie. Die zitten ook allemaal met krappe bezetting.
2: Ja,
1: als ze op bepaalde plekken meer zichtbaar worden dan nu, worden ze op andere plekken dan minder zichtbaar? Want ja, we kunnen er niet een hoop bij bedenken.
2: Nee, dat snap ik.
1: Blikken Gent open trekken gaan niet.
2: Was het maar zo, dat zouden wij heel graag willen, maar dat gaat helaas niet. Dat betekent niet gelijk dat ze op andere plekken niet zichtbaar zijn. Hè? Maar er zijn gewoon probleemwijken waar gewoon meer zichtbaarheid moet komen. En er zijn ook wijken waar niet zoveel speelt. Maar daar lopen ze ook. En wij zouden dan liever zien dat ze meer naar de wijken toe gaan waar wel problemen zijn.
1: Aan welke wijken denk je waar dan meer?
2: Kraaihoek, Centrum. Ja.
1: Oké, dus Molenvliet, om maar eens iets te noemen.
2: Is ook een probleem, ja. Wat ik begrepen heb, is dat daar zeker ook bij het winkelcentrum Wilgedonk, daar ook wel wat problemen zijn, ja.
1: Oké, hoe kijk je naar de samenwerking met de andere collega's van andere partijen? Jij bent helemaal nieuw in de politiek, hè? Hoe lang zit je nou in de raad? Twee maanden?
2: Wat is het? Ja.
1: Zoiets. Daarvoor was je gewoon Papendrechtse burger.
2: Ja.
1: Dat ben je trouwens nog steeds.
2: Ja.
1: Ook als je wethouder bent.
2: Klopt.
1: Dit zijn voor een deel meer ervaren politici.
2: Ja.
1: Hoe ga je daar je staande houden als nieuweling, noem ik het maar.
2: Ja, dat snap ik. Het is een samenwerking. En ik heb hartstikke veel te leren, absoluut. Maar juist omdat hun zoveel ervaring hebben, nemen ze mij daar lekker in mee. En dat gaat hartstikke goed.
1: Oké.

Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De bewoners van twee flatgebouwen rond de parkeergarage in Rotterdam-IJsselmonde zijn bijna allemaal weer thuis. Alleen de bewoners van één appartement kunnen nog niet terug naar de brand in de parkeergarage aan de Bas Pauwestraat vanochtend vroeg. Ze hadden een raam opengelaten, waardoor hun huis vol zwarte rook was komen te staan. Vanochtend vroeg ontruimde de brandweer beide appartementencomplexen nadat enkele auto's in brand waren gevlogen op de begane grond van de parkeergarage. Het vuur was vermoedelijk ontstaan in een elektrische auto en was overgeslagen naar nog eens vier auto's. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis nadat ze rook hadden ingeademd. De brandweer heeft alle auto's naar buiten gereden om ze te kunnen blussen. De begane grond van de parkeergarage is voorlopig ontoegankelijk, net als de tuin op het dak ervan. Kaapverdianen zijn vannacht in Rotterdam massaal de straat opgegaan om te vieren dat hun land door is naar de tweede ronde van het WK voetbal. Auto's reden toeterend door de straat en fans staken vuurwerk af. Kaapverdië schreef geschiedenis door in Houston gelijk te spelen tegen Saoedi-Arabië. Het werd 0-0. Eerder wisten de Kaapverdianen Spanje op 0-0 te houden en tegen Uruguay werd het 2-2. En zo eindigde Kaapverdië als tweede in groep H achter Spanje. In de knock-outfase neemt Kaapverdië het nu over een week op tegen Argentinië. Ook België is door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Meerdere festivals in Rotterdam en Schiedam gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de vergunning voor het Nauws Klaar Festival, het Buitengewoon Festival en het I Love Urban ingetrokken. En in Schiedam gaat de poppenhuisbeurs in de Margriethal niet door, net als het wijkfeest Groenoord. Vandaag geldt bij ons code oranje. Het is weliswaar niet zo heet als gisteren, maar het is nog altijd ongezond warm. Festivals waarbij te verwachten is dat bezoekers alcohol en drugs gebruiken, kunnen daarom beter niet doorgaan. Net als festivals waarbij geen maatregelen mogelijk zijn om bezoekers te beschermen tegen de hitte. Vandaag geldt in vier provincies nog code rood. Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Een peperdure Porsche is bij een eenzijdig ongeluk gisteravond in de vangrail gereden op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht. Over een afstand van 150 meter lagen brokstukken op de weg en een van de wielen van de Porsche was afgebroken. De bestuurder is zwaar gewond geraakt en moest met spoed naar het ziekenhuis. De nieuwwaarde van de Porsche was bijna 3 ton.

0: Kerk aan de Papendrechtse Brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/n3.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: Ja, en welkom in het tweede uur Studio De Wit. En dan of een hoofdthema of een hoofdgast. En eigenlijk heb ik het vandaag een beetje twee in één. Want ik heb Tanja de Jonge. En Tanja de Jonge die houdt zich met PFAS, heeft zich bezig gehouden. En ze is vertrekkende wethouder. Ze is al vertrokken trouwens. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Tanja de Jonge. Ja, 4 jaar zijn voorbij gevlogen.
1: Zeker, ja. Ja. Als je begint, denk je, oh ja, 4 jaar. Dat is een hele periode om van alles te gaan doen.
0: Ja.
1: Halverwege denk je nog, oh ja, even opletten. En voordat je het weet, denk je, nou ja, er zijn alweer verkiezingen en het is afgelopen. Ja.
0: Ja. Ja, dan zit je een afscheidsmaaltijd met het oude college.
1: Klopt, ja. Ja, hebben we van de week gehad. Ja, ja, mooie afsluiting van de 4 jaar met de vertrekkende mensen. En degenen die doorgaan, ook leuk om even terug te kijken.
0: Ja, ja, ja. Ja. De 4 jaar zijn zo voorbij gegaan. Maar het is wel zo dat in die 4 jaar hebben we jou wel leren kennen. Een echte wethouder die zich met milieu bezighield. Nu wordt het weer bij de VVD ondergebracht. Nou, we weten hoe de VVD-kamerfractie erin staat, maar dat komt later in de politieke standtafel nog wel even terug bij het interview met Maarten Burgergraaf. Jouw betrokkenheid als wethouder voor die milieuzaken was opvallend groot. Zelfs alle Nederlandse gemeenten kon je nog bewegen om met jouw standpunt mee te gaan. Hoe kijk je er zelf nu allemaal op terug?
1: Ja, nee, dit is inderdaad wel heel fantastisch waar we gekomen zijn. We zijn er nog lang niet, hè, want dat is natuurlijk wel een klein beetje de zorg die je dan wel hebt van er moet nog veel meer gebeuren. Hoe gaat dit verder? Maar als je kijkt waar we gestart zijn 4 jaar geleden, was eigenlijk van ja, er loopt de rechtszaak tegen Gemoes. En ja, die moeten we afwachten en dan kunnen we kijken wat er gaat gebeuren. Ja, en dan duik je in zo'n dossier en dan denk je, ja, wacht even, een rechtszaak, er is hier gewoon heel veel aan de hand. En dat is niet alleen de rechtszaak, dus er moet echt gewoon veel meer aandacht voor komen. Ja. Langzaamaan neem je dan stapje voor stapje, probeer je dat hele vraagstuk in kaart te krijgen en wie er allemaal bij betrokken zijn. Ja, en toen hadden we wel door, dit is iets veel groters.
0: Ja, het is eigenlijk verbazend, hè? Ik bedoel, jij bent erin gedoken. Het kenmerkt jou misschien ook wel wie jij bent, hè? Je wil het leg van het naadje van de rand weten. Politiek gezien was het blijkbaar voor een heleboel colleges onvoldoende interessant om daar echt mee aan de slag te gaan.
1: Ik denk dat de combinatie was. Mijn voorganger was er ook wel mee bezig. Heeft ook die rechtszaak gestart. En je zag ook dat er langzaamaan ook steeds meer informatie kwam over die PFAS en wat dat nou voor stoffen zijn en wat dat mogelijk voor gevolgen had, zowel voor het milieu als voor de gezondheid. Misschien ben ik daar inderdaad wel dieper in gedoken, want inderdaad, ik wilde gewoon weten wat er aan de hand was. En nou ja, zeker, jullie weten, nee, ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen. Ik heb 23 jaar van mijn leven in de Westerschelde rondgebracht. Ja, ook een en al PFAS. Dus ja. Persoonlijk misschien ook nog wel een drive om te snappen van wat is hier nou precies aan de hand. En daardoor ja, zijn er eigenlijk veel meer alarmbellen afgegaan. En zag je ook de gesprekken met de inwoners die je had. De actiegroep bestond natuurlijk al. Ja, door die gesprekken krijg je wel het gevoel van dit moeten we heel serieus gaan nemen. Want dit is gewoon ja, niet eens een Dordtse zaak, niet eens een regionale zaak. Landelijk, zelfs Europees, misschien wel wereldwijd als je hem helemaal door gaat trekken.
0: Ja, ja, want ik heb ook nog interviews gehad met professor Jacob de Boer. En die was er heel duidelijk in, je moet dit verbieden. Maar verbieden op lokaal, dan nemen we Nederland, dat heeft onvoldoende zin. Wil je het echt aanpakken, zou je minimaal Europees moeten doen. En dan zie je die stroperigheid weer. Recent werd er een Amerikaanse lobby, die was bij de Tweede Kamer. En daar waren keurig een aantal Kamerleden, zoals dat heet. Ik kreeg niet in dat ze nou goed beseften wat er nou aan de hand was. Mm-hmm. Het was dus een Amerikaanse lobbygroep. Die eigenlijk op nam voor geen boers. Mm-hmm. Al die, daar namen ze het voor op. En ook een blijkbaar wat naïeve VVD-Kamerlid. Die het ook in ontvangst nam en daar heel content mee was. En vervolgens was geconfronteerd van, weet je, inderdaad van de motie die de VVD. Daar wist je niks van. Dus ja, ik heb het in dat de politiek af en toe teleurstelt in de verwachtingen.
1: Ja, je probeert ze zo goed mogelijk mee te nemen. We nodigen altijd alle Kamerleden uit van kom een keer naar Dordrecht, naar onze regio. Dan kun je zelf de verhalen horen, kun je ook de inwoners ontmoeten.
0: Ja.
1: Sommigen die maken daar gebruik van. Sommigen inderdaad die denken, nou ja, laat maar, ik weet wel genoeg. En dat is inderdaad jammer. En ik begrijp dat ze het heel druk hebben in die Tweede Kamer, genoeg te doen. Maar dit zou toch eigenlijk wel, als je milieu in je portefeuille hebt, zou dit vraagstuk echt wel bovenaan je agenda moeten staan. Want dit treft gewoon heel Nederland. Ben je Kamerlid voor. Maar wij zullen altijd blijven informeren. Wij sturen vanuit Dordrecht en de regio heel vaak een brief naar de commissies. Van weet dat dit aan de hand is. We hebben laatst ook weer richting Europa. Hebben weer reactie geschreven op het onderzoek dat is geweest. Naar aanleiding van het voorstel wat daar is ingediend. Van joh, blijf opletten. Het is belangrijk om echt wel goede grenzen te gaan stellen aan het gebruik. En het liefst gewoon gaan verbieden.
0: Ja. Je ziet ook dat maatschappelijk gezien dat er ook dingen gebeuren. Dan weet je van, het is niet een toneelstuk, muziek. Maar dat komt dus zeg maar vanuit de Dordtse bevolking zelf. Je ziet dat het wel gaat leven. Dan zal ik niet zeggen dat heel Dordrecht daarmee bezig is. Maar is dit een teken aan de wand?
1: Ja, dit is zeker een teken aan de wand. Omdat mensen, denk ik, veel meer zijn gaan beseffen van, hey, dit raakt ook mij. Voorheen kon je het nog een beetje op afstand houden. Van, dat zit daar op de staart. En misschien daar dat vuiling zit. En eigenlijk in Sliedrecht, ja. Als we het heel plat slaan. Die hebben de meeste pech met de windrichting. Dan is het een beetje ver van je bedshow. Maar door alles wat we nu weten, en sommigen hebben ook meegedaan aan bloedonderzoeken, en weten inmiddels van, ja, maar ik heb ook PFAS in mijn lichaam. Ik weet dat het in de grond zit, waar ik het liefst ook zou willen tuinieren. En dan komt het wel heel dichtbij. En we kunnen nog steeds die oorzakelijke verbanden niet goed leggen tussen ziek zijn of en de PFAS. Maar mensen beginnen daar wel veel meer vragen over te stellen. Dus ik denk inderdaad van dat we daar ook echt wel nu een groeiende groep gaan krijgen.
0: Ja.
1: Hier in de regio. Maar ook landelijk zie je dat er veel meer vragen worden gesteld door inwoners. Ja. Ja.
0: Wat moet de marketingkreet zijn? Het begint in Dordrecht of het begint in Nederland?
1: Misschien het stopt in Dordrecht. Misschien een mooi alternatief voor de campagne. Nou ja, het begint in Dordrecht. Ik denk dat we dat wel waar hebben gemaakt met inderdaad flink op de trom te roffelen. Van dit vraagstuk moet aandacht gaan krijgen. Er moet iets gaan gebeuren. Ik denk dat we niet kunnen stoppen met steeds deze boodschap toch bij mensen onder de aandacht te brengen. We hebben inderdaad weer een kabinetswissel, dus daar moet je het onder de aandacht brengen. Maar ook Europees zijn we nog steeds bezig, ook met de inwoners samen. En je probeert ook veel meer samen te werken met eigenlijk allerlei andere instanties die vergunningen afgeven. Van joh, letten jullie ook alsjeblieft heel kritisch op wat je nou allemaal toestaat. De gevolgen liggen in de toekomst.
0: Ja. In jouw portefeuille heeft gezeten. Je bent nu gestopt als wethouder. Laat je het nu los, dit onderwerp?
1: Nou, nee, dat kan ik gewoon niet. Alleen het is wel even de vraag van welke rol kan ik gaan vinden daarin. Dus ik ga ook komende tijd gesprekken houden met diverse mensen die actief zijn in de PFAS. Beweging, zal ik het maar even noemen. Van joh, wat valt er te doen vanuit de expertise en het netwerk dat ik heb? Om te kijken van kan ik nog wat betekenen? Ja,
0: goed.
1: Ja.
0: Ik denk, mijn persoonlijke mening, ik denk dat je wel degelijk nog wat kan betekenen.
1: Mm-hmm.
0: Jouw inzet is in ieder geval duidelijk geweest hoe jij ermee om bent gegaan. Je was wethouder in Barendrecht. Van Barendrecht naar Dordrecht. Je collega Chris Chris van Benschop is gelijk weer een andere functie geschoten. Maar ik zit tegenover een werkeloze ex-wethouder. Hoe zit dat?
1: Klopt, ja. Ik heb besloten dat ik echt na 8 jaar wethouderschap eerst even wat rust pak. Het is een flinke baan. Je staat altijd aan. Je bent 24/7 bij je bezig. Ook zeker als het nodig is, dan sta je klaar ook. Dus ik heb besloten van, ik ga eerst even wat rust pakken. De zomer door, lekker op vakantie met gezin.
0: Ja, willen ze nog wel op vakantie? Want
1: ja, als je een mooie reis voor de neus houdt, dan komt dat wel goed. Nee, dus stilzitten kan ik niet. Er zullen genoeg bakjes koffie gedaan worden de komende tijd. En ik heb nog altijd wat nevenfuncties die ik doorzet. Ja.
0: Pak me zo op. Ja, een interessante nevenfunctie wil ik dus het ook nog even met jou over hebben. We gaan eerst even naar, kijken naar de tijd, naar je eerste nummer. Want je hebt een drietal nummers aangeleverd en het eerste nummer. Weet je het uit je hoofd?
1: Nee, ik weet niet welke volgorde jullie hebben gedaan.
0: Is de bekende kreet Hans. Vertel
2: ja, want Hans weet het wel. Het is The Cure met Close to Me. Wil je daar nog iets over zeggen of gaan we hem gewoon meteen draaien?
1: Gaan we lekker draaien. Ik ga naar Rock Werchter waar ik ze weer live ga zien.

0: Ja, dit was Kuur van Tanja de Jonge. En dan gaat ze binnenkort een rockwest. Waar was dat?
1: Rockwest, daar ga ik naartoe.
0: Ja, daar gaat toch heen, hè?
1: Ik had eigenlijk kaarten voor Pinkpop. Maar dat had ik net even over. Door een reis die ik ging maken, ging dat niet door. Ja, maar gelukkig heb ik van de week kaarten voor Rockwest. Ik wil ze toch echt weer een keer even live zien.
0: Goed, dus je gaat helemaal naar België.
1: Ja, helemaal naar België. Ja, als reserve Belg.
0: Vlakbij de 3M-fabriek, hè?
1: Ik rij heel hard door.
0: Tanja, even afronden het verhaal van de wethouder. Zowel Chris van Benschop als jij hebben op een gegeven moment gezegd van... we stoppen ermee. Ik stel met elkaar plaats beschikbaar voor Kitty Kruger. Want die was van de lijst afgevoerd. Er was gewoon, laat ik gewoon eerlijk zeggen... binnen GroenLinks, Partij van de Arbeid... de spelletjes die er gespeeld werden... die waren in ieder geval onduidelijk. En die leidden gewoon tot persoonlijke beschadigingen... waarvan je zegt van, nou, moet je dit wel willen? En dan brengt... Chris werd geen lijsttrekker. Er werden ineens allerlei dingen kaarten geschud. Uiteindelijk, som van het getal is dat jullie zeiden van... nou, voor mij, ons hoeft het niet meer. Kitty heeft nog een poging gewaagd, maar heeft het niet gered. Dan ontstaat een nieuwe situatie. Ben je nog lid van Pro of GroenLinks?
1: Ik ben nog altijd lid van GroenLinks. En het gaat automatisch over naar Pro van op 1 juli. Dus daar ben ik nog wel lid van. Ja. Kijk, de rancune zit niet bij de partij in zijn totaliteit.
0: Het is meer het amateurisme van de kandidatencommissie.
1: Lokaal hebben we gewoon onze dingen gehad... waardoor wij hebben gezegd, ja, dat past zo niet bij ons... zoals wij willen besturen, zoals wij als persoon ook in het leven staan. Ja, dan trek je zelf je grens.
0: Ja.
1: En helaas was het in dit geval de conclusie van... ja, dan gaan wij onze naam niet verbinden aan deze lijst en aan deze club.
0: Nee, dat is duidelijk. En dan ga je voor de kwaliteit en normen die je daarvoor hebt.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja. Maar goed, dat hoofdstuk is afgesloten. Dordrecht is twee bestuurders kwijtgeraakt die goed gefunctioneerd hebben. En die nog verder hadden willen gaan. En uiteindelijk is dit de keuze van... die maakt.
1: Ja.
0: En, maar goed, jij verlegt ook grenzen. Hè? Je beperkt je niet tot Dordrecht, je beperkt je niet tot Nederland. Recent werd je nog gesignaleerd in Soedan. Ja. Wat moest je daar doen?
1: Ja, dat was een heel bijzondere reis. We zijn in Zuid-Soedan geweest, maar wel heel dicht bij de grens met Soedan. Ik zit in de Raad van Toezicht bij Oxfam Novib. En daar vinden ze het ook fijn dat je meegaat als er projectbezoeken zijn. En dat vind ik ook terecht. Want je moet ook begrijpen wat het werk inhoudt van deze hulporganisatie.
0: Ja.
1: Toen kwam de vraag van Zuid-Soedan, zou je mee willen? En dan denk je inderdaad in eerste instantie van jeetje, dat is wel een heel bijzondere situatie. Maar toen dacht ik, het is de realiteit die we in de wereld hebben. En als je die niet onder ogen wil zien, dan ben je ook geen waardig lid van een raad van toezicht. Dus ik heb inderdaad ja gezegd. Dus we zijn vorige week een week in Zuid-Soedan geweest. En we zijn dus naar het gebied gereisd, vlakbij de grens... waar de vluchtelingen van de vreselijke oorlog in Soedan binnenkomen... opgevangen worden in eerste instantie in een transitiecentrum. En dat is de bedoeling dat ze dan doorgeplaatst worden... naar de echte vluchtelingenkampen. Maar het zijn zoveel mensen. En de mensen zitten soms al 3 jaar ook in zo'n kamp te wachten... totdat ze doorgeplaatst worden. Zijn vluchtelingen die binnenkomen, die denken... ja, ik wil gewoon terug naar Soedan, weet je. Ik ga gewoon ergens in the middle of nowhere ga ik een dorpje bouwen. Maar daar is gewoon helemaal niks. Er is geen water, er is geen eten. Dan denk je echt, jeetje, ja.
0: Wat ga je dan betekenen?
1: Ja, dat is best wel lastig en tegelijkertijd wel mooi. Kijk, de hulporganisaties die er actief zijn... zorgen ervoor dat de mensen wel in die basale behoeften kunnen voorzien. Dus vanuit Oxfam Novib hebben we ervoor gezorgd dat er watervoorzieningen komen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat we de water... straks is er weer regenseizoen, dat opgevangen wordt... en dat dat via pompen en verdelings...
0: Een soort waterputten.
1: Ja, waterputten.
0: Ja.
1: Dat zijn hele grote soort zwembaden die aangelegd worden om het water op te vangen. Wat we daar ook doen dan, en juist in het droge seizoen... is dat we ervoor zorgen dat er schoon water... vanuit de steden daar naartoe vervoerd worden. Want je moet je voorstellen, ze wonen echt ergens waarvan je denkt... ja, hoe kom je daar überhaupt? En dat is straks ook niet meer bereikbaar als het regenseizoen begint. En die mensen ja, doen alles te voet. Ja, het is bijna niet voorstelbaar hoe zij kunnen overleven daar.
0: Ja.
1: En, ja.
0: Ze leven heel bazaal. Met weinig kunnen ze veel.
1: Dat is echt heel knap. Ja, wat dat betreft moeten wij hier in het westerse Europa weer even goed naar
0: onszelf. Hier zijn we redelijk decadent.
1: Zeker, zeker. Ja. Ja. Hittegolfje, ach. Juist. Niet te veel zeuren. Daar is het 40 graden in de woestijn, weet je. Dus, ja. Nee.
0: Maar goed, dat is een perspectief. Ga je daar meer mee doen?
1: Dat weet ik nog niet. Ik heb voorheen ook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt. Dus ik heb wel tegen de ontwikkelingssamenwerking al aangezeten. Het is wel iets, ja, dat is misschien mijn aard van het beestje. Als je zoiets ziet, dan voel je van, ik moet iets gaan doen. Ik wil iets gaan doen. Dus ik sluit het niet uit.
0: Nee, ja. Nee. Maar je bent in principe, je hebt je ontwikkeld tot bestuurder.
1: Ja.
0: En bij het ministerie van Buitenlandse Zaken had je een andere rol.
1: Zeker, was ik accountant, hè?
0: Ja.
1: Controleerde ik al die financiën, ja.
0: Ja, de rekenmeester.
1: Precies, ja.
0: Maar goed, je hebt nu ontwikkeld tot bestuurder. Is dat de kant ook waar je gewoon je kwaliteiten verder wil gaan toepassen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik merk gewoon dat me dat goed gaat. Dat ik er ook heel veel plezier in heb om te kunnen helpen. Met organisaties een bepaalde kant op te bewegen. Maar steeds wel vanuit die gedachte van, goh, wat is de toegevoegde waarde van deze organisatie voor een samenleving? Dus steeds ook wel die verbinding zoekende van waarvoor bestaat een organisatie en wat zou die moeten doen? Ja, ik vind het ook erg leuk om in die netwerken rond te lopen en te kijken met wie kun je wat voor elkaar gaan krijgen en hoe kun je elkaar helpen,
0: ja,
1: om hogere maatschappelijke doelen te bereiken. Ja,
0: geen toekomstige burgemeester?
1: Ja, die vraag krijg ik vaak. En om eerlijk te zijn ben ik ook al een paar keer gevraagd. Tot nu toe heb ik daar nee op gezegd. Omdat ik het wethouderschap gewoon interessanter vond.
0: Ja.
1: Goed, ja, nu ligt het open. Hij staat op het lijstje om eens verder te gaan verkennen.
0: Ja, ja. Dordrecht is een soort springplank voor mensen die zich op die manier willen gaan ontwikkelen.
1: Dat is waar.
0: Of het nou echt altijd zo'n leuke taak is. Een halve Sinterklaas, hè?
1: Nee, dat is waar ik over moet gaan nadenken. Ja. Ga ik de inhoud loslaten? Want ik ben natuurlijk ook wel erg van de inhoud waar we het net over hadden. En ik moet eens goed gaan afwegen van wat houdt het nou precies in. Dan ga ik daar ook mijn energie in kwijt kunnen die ik toch nog steeds heb. Ja,
0: ja. Ja. Ja, want je bent een energiek iemand. Tussentijds heb je ook niet stilgezeten. Wethouder, prima. Maar ondertussen nog een promotieonderzoek. Ja. Gepromoveerd. Vervolgens inderdaad sporten. Nou, we wisten al dat je wat hard liep. Maar vervolgens ga je in een soort bulsessie sporten waar je jezelf afmat tot en met. Waarom?
1: Ja, waarom? Ja, je wordt uitgedaagd. Sterker nog, wat betreft de Hyrox werk gewoon ingeschreven door mijn thuisfront van jij doet mee. Ik zeg, ik weet niet eens wat het is. Zo begon het.
0: Dat ga je maar ervaren.
1: Ik denk, oké. Dus ik ben inderdaad even gaan kijken wat houdt het in. De sportschool ingegaan en toen dacht ik, dit is eigenlijk best wel heel leuk. Hardlopen is ook fantastisch, want je trekt je schoenen aan en je gaat. En hier ben je toch eigenlijk wel meer op het fysieke uitgedaagd van, goh, met hoeveel kilo kun je sjouwen of kun je duwen en trekken. En dat was eigenlijk best wel leuk om te doen. En eerst leef je dan naar zo'n datum toe, denk je, nou, ik heb het gehad. Maar ja, als je het met je zoon doet, dan wil je dochter natuurlijk ook een keer met je. Dus er kwam al een tweede keer aan. En uiteindelijk was zelfs dat heel de familiedag van, die tante kan ook wel wat. Dus toen hebben mijn neef en nicht gezegd, nou, moet je ook maar even mee naar de Strong Viking Obstacle Run. Oftewel door de modder, erover, af van alles klimmen en klauteren. Ja, je doet gewoon mee.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Uitdagingen. Ga je graag aan?
1: Ja hoor, ja. Soms misschien zeg ik te snel ja, dat ik denk, waar ben ik nou weer in?
0: Maar dat is enthousiasme, hè?
1: Dat is enthousiasme, klopt.
0: Ja, dat enthousiasme heb je ook, zo hebben we je ook leren kennen. Dat je gewoon ook, zo hebben de mensen je ook leren kennen, zeg maar, in het verhaal van die PFAS, dat die groeperingen jouw betrokkenheid gevoeld hebben. Althans, dat is zo uitgesproken.
1: Mm-hmm.
0: Er was ook even een knelpuntje in de periode. Klokkenluider.
1: Ja.
0: Ruben Schild, die klapt uit de school als commissielid. Dat lijkt me als portefeuillehouder op dat moment toch wel pijnlijk.
1: Ja, dat is ook heel pijnlijk geweest. Dat heeft me echt ook veel verdriet gedaan eigenlijk. Dat je bezig bent en heel hard werkt aan de goede zaak. En vanuit de bestuurlijke kant doe je dat op een integere manier. En daar hoort ook bij dat je belangen soms ook van je eigen gemeente voorop moet stellen. Waardoor je niet alles gelijk in de openbaarheid kan vertellen. Dat doe je heel afgewogen, want in principe hebben we altijd gezegd, alles is openbaar en transparant, tenzij het niet anders kan. Ja, we zitten hier in een dossier waar je echt wel de tenzij hebt. Als je in een rechtszaak zit, als je moet onderhandelen met zo'n partij, ja, dan is het niet handig om je kaarten op tafel te leggen als je nog bezig bent. Dat is gewoon het nadeel van de gemeente en het nadeel van de inwoners. We proberen daar gewoon een goed resultaat nog uit te halen. Ja, en dan doet het wel heel pijn dat iemand eigenlijk zegt van slechte bestuurder, houdt zaken achter en zelfs opmerkingen als eigen belang hebben. Toen dacht ik echt van ja, dit is zo niet waar ik voor sta. Waarom gebeurt dit eigenlijk?
0: Maar heeft dat met emoties te maken, denk ik? Ja, mensen voelen onrecht, althans zo wordt het geïnterpreteerd. We spelen natuurlijk in die periode ook het verhaal dat de TV, de landelijke publieke omroep, daar mee kwam. Er gebeurde eigenlijk een hele hoop in die periode.
1: Klopt, het was inderdaad een vrij rumoerige periode. Kijk, waar ik het meest van baal is, dat in dit geval de betreffende persoon was ook al onderdeel van ons politiek bestuur.
0: Ja.
1: En je kan mij altijd aanschieten, bellen. Had dat eerst gedaan. Had eerst even bij ons komen ophalen van hoe zit dat nou precies en hoe werkt het en waarom doen jullie dat? En die kans heb ik nooit gekregen. Weet je, het was ineens werd ik geconfronteerd in de krant met een interview met deze persoon.
0: Ja.
1: En dan sta je gewoon met je rug tegen de muur en het enige wat je mag doen is je verdedigen.
0: Ja.
1: En dat voelde niet goed. Dat je denkt, ja, zo zou ik zelf nooit een wedstrijd en respect voor hoe hij of waar hij voor wil staan. De persoon zelf neem ik dit in die zin niet kwalijk dat ik denk van, nou, ik zag ook een jonge bevlogen iemand waar ik later nog wel goede gesprekken mee heb gehad en het ook wel nog uitgepraat hebben. Maar de consequenties die heeft hij denk ik gewoon niet helemaal meegenomen in zijn afwegingen om te handelen.
0: Nee, ik heb hem hier ook al eerder als gast gehad en daar gaf hij ook aan inderdaad dat hij dat niet overzien heeft.
1: Ja.
0: Het aardige is natuurlijk dat theatervoorstelling die pas opgevoerd is 6 keer. Nou goed, jij komt er niet precies in voor. Je wordt door een waarnemer, word je waargenomen.
1: Ja, dat was heel leuk om te zien.
0: Maar de klokkenluider komt er ook in voor. Hè? Ja. In vorm van even komen aanfietsen en die dan uiteindelijk zegt van hou je daar niet mee bezig en alle dingen meer. Dan heb ik het idee van ja, je ziet daar gewoon een aantal dingen gebeuren. Het zijn natuurlijk een soort persiflages. Maar tegelijkertijd denk ik van ja, dit was wel de essentie van waar het om ging. Hardwerkende wethouder. Dan een waarnemend wethouder die eigenlijk als een soort Tweede Kamerlid reageert. Voor een prijs voor een klokkenluider. Maar moest beloven nooit meer de klok te luiden. In dat hele gebeuren, had jij een politieke verantwoordelijkheid, je had een bestuurlijke verantwoordelijkheid en liep je soms op eieren.
1: Ja, dat doe je inderdaad. Ja. Je hebt je eigen persoonlijkheid. Ik vind er ook wat van.
0: Ja.
1: Maar ik zit in een rol als bestuurder. Dus je moet echt vanuit die rol kijken van wat kun je en wat kun je niet. Daar ben ik ook altijd wel duidelijk in geweest. Van, ja, vraag mij niet om elke zaterdag dat emmertje komen doen. Ook al zou ergens in mijn hart ik het van harte willen. Maar
0: je was liefst met een shovel aankomen.
1: Precies, heel die berg van de gemeente daar neergegooid. Maar het voordeel natuurlijk van mijn functie was dat je weer met hele andere ingangen bij verschillende mensen. Inclusief het bestuur van Gemoer, want daar heb ik echt veel gesprekken mee gehad. Dat kun je dan weer wel doen en daarmee kun je zelf dus wel bepalen. Maar ook met, ik ben echt wel, ook de voorstelling vond ik echt wel goed. Dat ik denk van, het raakte de essentie van het vraagstuk waar we mee bezig zijn. Het wordt neergezet op een heel begrijpelijke wijze. Want dat is ook nog wel eens de uitdaging van hoe ga je zoiets complex met zoveel kanten voor mensen neerzetten. Dat vond ik wel heel goed aan de voorstelling. En weet je, de historie hoef je ook niet weg te poetsen. Nee, er is een klokkenluider geweest. En er zijn mensen die heel uitgesproken zijn. Ja, prima. Laat dat ook al een plek hebben in de historie. Het hoort erbij. En laat sommige mensen ook vooral doorgaan met waar ze mee bezig zijn. Hoor. En inderdaad, toen ik het hoorde, dacht ik, er zit wel een klein complimentje in. Dat mijn vervanger zei van, ja, die collega die er hele dagen mee bezig is.
0: Ja, dat was niet mis te verstaan. En dat is ook wel overgekomen. En na afloop heb ik van de voorstelling, de laatste voorstelling, heb ik nog wat mensen in het publiek ook geïnterviewd. Dat was eerder in de uitzending al te beluisteren. Dan zie je toch wel degelijk dat mensen bewust er naartoe gekomen zijn.
1: Ja,
0: het was geen kunstmin-voorstelling. Het was gewoon een bijna. Nou, zeg het, puur theater, zoals theater ooit begonnen is op straat.
1: Ja, precies. Ja, in de openbare ruimte.
0: Juist.
1: Ja.
0: We gaan even weer onderbreken met muziek. Ik durf bijna niet meer te vragen, weet je het al?
1: Ja, zijn er nog twee. Ik denk dat jullie nu raccoon hebben. Met... Ja. Nee?
0: Ja. Kijk even
2: als jij een raccoon wilt, dan krijg je raccoon. Nee, maar geen probleem.
0: Raccoon.

0: Nou, dat is een mooie slotzin, hè? I love you more. Ja, ja, ja, dat is een zwijmelplaat, glas wijn erbij.
1: Ja, dat is toch nog even de emotionele kant van de afscheid.
0: Ja, ja, ja, ja, afscheid nemen doet pijn, zeggen ze altijd.
1: Altijd, en, altijd, ja. Ja, ja.
0: En, Dordrecht toch een beetje in je hart gesloten de afgelopen 4 jaar?
1: Ja, zeker, zeker.
0: En dan ga je terug naar een dorp.
1: Ja,
0: waar je moet voorstellen aan je gezin.
1: Ja, precies. Hé, hey, moeders is er weer. Schuif een beetje op. Ja, nee, ja, dat huis heb ik altijd aangehouden. Dus ja, in het kader van het stoppen van de dubbele woonlast. En ben ik daar naar terug gegaan. Maar nee, Dordrecht is zeker een plek in mijn hart. De stad, de mensen. Ik heb altijd gezegd, ze zijn veel te bescheiden. Maar ik zie langzaam aan de trots komen. Want als je ziet hoe mooi de stad aan het worden is. En de stad, zeg ik altijd, is voor mij het hele eiland. Hè, want ook de Biesbos en het buitengebied. Ja, dat is toch fantastisch dat we dat hier hebben.
0: Ja, ja, je zegt het al, Dordtenaren zijn bescheiden. Rotterdam zeggen ze het gewoon.
1: Ja.
0: Ja, en in Dordt hebben ze iets van, nou, eerder van het negatieve, hoewel dat wel aan het veranderen is.
1: Ja, zeker.
0: Ik weet nog wel dat ik pakweg in het eind jaren 70 in Dordrecht kwam wonen. En dan denk ik van, nou, ik stond naar het standbeeld te kijken. Nou, op een gegeven moment is er niks. Ja, ja, Jan en Kees, dat was het. Ja,
1: Jan en Kees.
0: En verder was er heel veel verpauperd, maar je ziet nu gewoon die trotsheid komen. Maar dat is denk ik ook onder invloed van de mensen die van buiten naar binnen gekomen zijn.
1: Dat kan, maar ik denk ook dat we veel meer vertellen ook over de historie van de stad en erin investeren met elkaar. De ondernemers, de gemeente, maar je ziet ook inwoners die steeds meer met initiatieven komen van mogen we dit of dat in onze wijk doen.
0: Ja.
1: En dat doe je toch omdat je zegt van hey, het is hier fijn wonen en ik wil er ook gewoon een mooie omgeving van maken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat speelt allemaal bij. Kijk, er zijn partijen die de polders willen gaan bouwen, de stad willen uitbreiden. Er zijn partijen die de polders heilig verklaard hebben.
1: Ja.
0: En ja, dat is wel leuk natuurlijk, maar die periode, dat mis je allemaal, die discussie die nu gaat gebeuren. Dus,
1: ja, dat is wel jammer dat je daar niet meer bij betrokken bent. Dat je toch de richting niet meer mee kan geven waar je deze stad graag naartoe zou willen geven. Naar Leiden, ja. Ja, ja. Ja.
0: En je hebt ook een aantal verschillende voorzitters van het college gehad, hè?
1: Ja, ja, ik heb het 3 gehad in die 4 jaar. Dat,
0: wethouder met wisselende contacten.
1: Ja, precies. Ja. Maar in dit geval gewoon netjes allemaal.
0: Ik zeg niet dat die netjes was.
1: Nee,
0: maar al met al, het is, bestuurlijk gezien is Dordrecht denk ik wel een interessante stad. Omdat er een hoop gebeurt.
1: Ja, ja.
0: En nog een hoop moet gebeuren. Maar op een of andere manier spelen ze wel redelijk altijd stabiel. Iets wat ze gaan door de ondergrens heen.
1: Het is wel spannend geweest de afgelopen jaren financieel. En daar zitten we nog wel in. Dus ik hoop ook echt dat het nieuwe college weer de weg kan vinden. Dat we vanuit de financiën niet al te klem blijven zitten. Maar wat je ziet, wat we inderdaad wel allemaal hebben kunnen doen. Dat is wel echt mooi. En daar is ook wel hard aan gewerkt door een ieder om ervoor te zorgen dat we met andere partijen het samen konden doen. Dat we heel veel subsidies hebben kunnen weten binnen te halen op landelijk niveau. Waar we af en toe wel eens van andere gemeenten kregen. Hoe kan Dordrecht nu weer iets krijgen? Ja, het is toch lobbyen, goede voorstellen en laten zien wat we net eigenlijk zeggen. Een stad die echt weer groeit en bloeit. Ja, en dat is natuurlijk interessant om partijen bij te betrekken.
0: Ja. Op een of andere manier heb ik de indruk gekregen dat Dordrecht zich ook meer landelijk is gaan ontwikkelen. Dat hebben we ook gezien daarbij rondom jouw activiteit. Peter Heikoop was natuurlijk ook al zo'n prachtig verkoper van de portefeuille waar hij mee bezig was bij de VNG.
1: Ja.
0: Hij zou je makkelijk een tweedehands auto hebben kunnen verkopen, zo enthousiast was hij.
1: Ja, dat kan ik niet zo goed misschien.
0: Nee, maar je hebt dus wel het VNG om te krijgen.
1: Ja, nee, zeker. Eigenlijk met 2 dossiers. Met Milieu en PFAS had ik heel veel te maken met VNG en met andere gemeenten. Want op den duur ben ik ook andere gemeenten gaan benaderen waarvan ik wist dat die ook in zo'n echte hotspot van PFAS zaten. Leeuwarden, Sittard-Geleen. En zijn we eigenlijk veel meer gaan optrekken. En dat heeft ook enorm geholpen om het verspreiden van de boodschap voor elkaar te krijgen. krijgen. Maar op energie heb ik ook heel veel samengewerkt. Ik zat ook in de G40, was ik voorzitter van de duurzaamheid. Ook daar hebben we echt heel veel voor elkaar kunnen krijgen. Door elke keer die gesprekken aan te gaan, de VNG erbij te betrekken. Naar die ministeries toe, er moet echt wat gaan gebeuren, want onze steden lopen vast. Ja, dat is ook wel waardevol van die functie. Ja. En, daardoor staat Dordrecht / Drecht steden echt op de kaart bij heel veel
0: gemeenten. Die vermalendijde Tweede Kamer.
1: Ja, we hebben ze nodig, Ben. Ja. We kunnen er niet omheen.
0: Ze doen. Er zijn partijen die wel doen, maar ze kijken naar bijvoorbeeld de VVD. Wat die niet de VVD hier zegt, unaniem, het moet opgelost worden. VVD in de Tweede Kamer en de bewindslieden van de VVD.
1: Je weet dat ik ook bezig ben geweest met een poging om in de Tweede Kamer te komen. Omdat ik echt vind dat die verbinding tussen landelijk en regionaal, lokaal, die moet echt veel sterker. We hebben echt gemerkt dat als we Tweede Kamerleden of ministers of staatssecretarissen naar Dordrecht hebben gehaald, in de regio hebben gehad, dat ze veel meer besef krijgen van goh, wat is er nou echt merkbaar van het werk van het Rijk. En dat ze dan ook echt wel vroegen van geef ons input om de zaken in te brengen in het debat. En dat zouden we echt willen, dat veel meer Tweede Kamerleden erop uittrekken. Want ze zijn volksvertegenwoordigers. Ga naar het volk toe. En luister vooral.
0: Maar een aantal die vinden het prima als ze in het huis van het volk zitten en vervolgens s'avonds naar huis kunnen gaan.
1: Ja, helaas is niet bij iedereen de motivatie om dat te doen. Maar volgens mij kunnen wij als lokale partijen, als lokale bestuurders alleen maar blijven volhouden om die boodschap af te geven van: je doet het uiteindelijk voor alle inwoners van Nederland. Dus zorg er ook voor dat je goed geïnformeerd bent van wat het effect is van voorstellen die in de Tweede Kamer liggen.
0: Ja, en de provincie?
1: De provincie. Dat vind ik altijd een
0: moet
1: lastig
0: je over
1: orgaan.
0: Nadenken,
1: ja, dat vind ik altijd een lastig orgaan, ben ik heel eerlijk in. soms hebben ze een heel duidelijke opdracht over waar ze over gaan en waar zij voor staan. En soms is het ook zoekende van waar ligt nou de verantwoordelijkheid en de bevoegdheden op bepaalde zaken. Zijn zij daar nou van of zijn ze eigenlijk meer een schakel tussen het landelijke en het echt lokale? Dat is iets wat ik wel eens lastig vond ook. Volgens mij ben ik ervan als gemeente.
0: Ja.
1: Maar had je toch ook wel weer met gedeputeerden te maken, dat je daar moest afstemmen van maar jullie besluiten blijkbaar ook over een deel van de onderwerpen.
0: Ja, een deel van de onderwerpen zit ook in die vergunningen.
1: Dat zit in die vergunningen in dit geval. Hè. Ja. Voor gezag dat in de PFAS, maar ook in bodem, wat natuurlijk hier ook wel heel erg met elkaar samenhangt. Was het echt wel even zoeken soms van wie gaat nou over wat. En dan moet je denk ik ook even reëel met elkaar zijn van wie kan het ook het beste uitvoeren. Kijk, de vergunningen, dat zijn wij kwijt en dat is ook prima. DCMR is helemaal gespecialiseerd erin. Wij zijn er wel kritisch op, want we hebben nog steeds adviesrecht. Elke keer als er een aanvraag kwam, hebben we altijd van het adviesrecht gebruik gemaakt om te laten weten wat wij ervan vinden en hoe wij vonden dat het eigenlijk gedaan zou moeten worden. Je bent niet meer degene die de besluit neemt uiteindelijk. Ja.
0: Ja. Wat moet de provincie er niet tussenuit?
1: Een persoonlijke antwoord.
0: Uiteraard. Je bent Tanja de Jonge.
1: Ik ben nu gewoon Tanja de Jonge. Klopt. Ik denk dat er inderdaad wel een keer goed kritisch gekeken moet worden naar het hele bestel van hoe organiseer je dat nou het beste in Nederland. Want we hebben best nog wel veel lagen en organen wat niet per definitie de efficiëntie ten goede komt. En daar zou denk ik nog wel eens een keer goed naar gekeken moeten worden van wat beleg je nou waar. Soms is ook heel eerlijk gezegd een gemeente te klein om bepaalde slagkracht te hebben. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Mm-hmm. Dan moet je ook met elkaar naar kijken van hoe kun je het dan beter organiseren.
0: Regionaal.
1: Precies, regionaal.
0: Heb je ook geen commissaris van de Koning nodig?
1: Nee, dat is waar. Zijn we Wouter weer kwijt. Dat is wel zonde. maar soms moet je ook gewoon herkennen, althans dat vind ik, dat wij lokaal echt zo dicht op onze inwoners en op de ondernemers staan, dat jij wel het overheidsorgaan bent die het beste kan inschatten en besluiten van dit is nu nodig.
0: Ja. Als je kijkt naar de landelijke politiek, je kijkt naar de Tweede Kamer, en dan zie je inderdaad dat men veel verder afstaat van. Op het moment dat je bezig bent met gemeentepolitiek, is het concreet.
1: Ja.
0: En weten vaak bestuurders wel waar ze mee bezig zijn. Ze hebben een directe gemeenteraad die de straten controleren, de vuilnisbakken controleren. Van alles doen waardoor gewoon echte dingen die heel concreet zijn op tafel komen. Dat is gewoon het hele grote verschil met het abstracte denken van de Tweede Kamer. En jij wilde de Tweede Kamer in.
1: Ik had echt de hoop om die abstractie in de Tweede Kamer wat kleiner te gaan maken. En ze daar te gaan helpen met van weet nou wat er echt in die gemeente speelt. En op lokaal niveau aan de hand is. Ja, ja. Ja, ja. Is hem niet gehoord, is ook prima station gepasseerd.
0: Nee, maar goed, je bent nog niet verloren. Ik bedoel, je bent nog jong.
1: Relatief.
0: Ja, je bent nog jong. Ik bedoel, je kan nog alle kanten heen. En wat dat betreft... ja, dan komen er weer volgende verkiezingen aan. Over 4 jaar.
1: Over 4 jaar, ja. Ik heb nog even om mijn campagne uit te denken.
0: Ja.
1: Ja, ja, nou, daar ga ik nu nog niet over nadenken. Nee, ik ga gewoon eens even kijken wat er op mijn pad gaat komen. Wat goed voelt. Waarvan ik denk, hier kan ik echt wel weer mijn ei in kwijt. En weer wat moois gaan doen voor de samenleving.
0: Je beziet het leven als de Engelse cakewalk. Op de kermis, die treden die zo omhoog gaan. En ik kijk wel welke tree ik pak.
1: Ja, op dit moment heb ik die rust wel om dat te kunnen doen, inderdaad. Ja, ja, ja.
0: Ja. Want, we zijn richting het einde van het programma. Welke dingen hebben jou geraakt, zeg maar, als bestuurder? Terwijl je in Dordrecht ook met mensen in contact bent geweest. Want ik neem aan dat je geen ijskonijn bent.
1: Ik ben absoluut geen ijskonijn, nee. Nee, ook al probeer ik het wel van elkaar te scheiden. Kijk, wat mij ook hier raakt in Dordrecht... en dat heb ik eigenlijk ook al in mijn werk altijd verweven... is, we hebben hier ook echt nog wel groepen mensen... die echt in armoede leven en echt hard bezig zijn... om hun leven ook leuk te maken. En dan denk ik, wat kunnen wij doen om deze mensen te helpen? Want ik geloof er ook in als je hen ietsje verder kan brengen... dat ze minder zorgen hebben en minder... hoeven na te denken over de kinderen en alles. Dat het ook een positief effect zou kunnen hebben op onze hele samenleving. En dat raakt me dan wel dat ik denk... we leven in een land als Nederland... waar we eigenlijk toch het best heel goed hebben. Hoe kan het toch dat we groepen mensen hebben... die eigenlijk een beetje buiten de boot vallen... en niet zo goed mee kunnen... Ja, en dat raakt me altijd als ik ergens ben. Dat ik denk van, dit moet toch eigenlijk in Nederland gewoon niet kunnen.
0: Nee, maar het gebeurt wel.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan kom ik bij de slotwoorden die je in de raad uitsprak. Wees een beetje lief voor elkaar.
1: Precies, wees lief voor elkaar. Kijk naar elkaar.
0: Had je dat tegen de raad? Want er zitten hier een paar raadsleden die zitten nu zomaar eens uitgestreken smoel te kijken van.
1: Zeker ook. Zeker ook, het begint ook in de gemeenteraad. Zij zullen het ook samen moeten doen. Alleen voor je eigen belang gaan... gaat daar ook niet het meest effectieve voor de stad opleveren. Dus wees lief voor elkaar in de debatten, in de samenwerking. Wees lief naar de organisaties die echt hun beste beentje hier in Dordrecht voorzetten... om ook ervoor te zorgen dat het allemaal goed gaat. Wees lief ook voor iedereen die je tegenkomt.
0: Ja. Nou, ik vind het vond het een mooi slotwoord. Ik was er getuige van en dacht van dit is mooi. Want we kunnen wel zeggen, je moet op het bot gaan en proeven. Het vlees proeven. Maar dat wil niet zeggen dat je het af moet bijten.
1: Precies, nee.
0: Goed. Tanja de Jonge, het was genoeg om jou hier in de uitzending te hebben als gesprekspartner.
1: Ja, dat was leuk.
0: En ik wens je alle goeds. In ieder geval, wij hebben hier politiek gezien van jou genoten de afgelopen 4 jaar. Er zijn natuurlijk spannende momenten geweest, maar je bent er altijd goed doorheen gekomen. En tussendoor nog gepresteerd om te promoveren. Dat zeg iets over het college. Ik bedoel, hebben ze niet genoeg te doen daar?
1: Was het maar waar. Nee, ze hebben het hartstikke druk.
0: Ik wens jou heel veel succes met in de toekomst. En sterkte met de integratiecursus thuis.
1: Ja, dankjewel. Ik zal het zo even overbrengen.
0: Dankjewel.
1: Dank jullie wel allemaal. Ja.

0: van 12 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht in het centrum van Rotterdam een man van 19 getaserd. De man had het op de Hennekeinstraat op een lopen gezet om te ontkomen aan een preventieve fouillering. Maar ver kwam hij niet. Op de Aard van Nesstraat konden agenten hem aanhouden na een stroomstoot. En toen bleek waarom hij was weggerend. De man had ruim 1000 euro aan cash geld bij zich. De politie heeft het geld in beslag genomen en onderzoekt de herkomst ervan. En de 19-jarige mag zich later verantwoorden voor de rechter. Bewoners in Schravendeel demonstreren vanavond opnieuw tegen de aanhoudende onrust in het dorp. Al een tijdje is er overlast door groepen jongeren die 's nachts door de straten lopen en aan autoportieren voelen. Ook zouden fietsende meisjes worden lastiggevallen. Vorige week werd nog een jongen met een verstandelijke handicap belaagd. Daarna zijn er meerdere vechtpartijen geweest. Er zijn 5 jongeren aangehouden uit Schravendeel en Papendrecht. De inwoners van Schravendeel zijn er klaar mee. Burgemeester Witte van Hoekse Waard hoopt dat de demonstratie vanavond op het weegje rustig verloopt. Mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien erin een verklaring voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe dat kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Om de oorzaak te achterhalen is een vervolgstudie nodig. Internationale media zijn vol lof over de WK-stunt van Kaapverdië. Dat door is naar de volgende ronde. Het Belgische Nieuwsblad spreekt van een delirium voor Kaapverdië. Het Kaapverdische sprookje blijft duren en wordt alleen maar mooier, schrijft de krant na de 0-0 tegen Saudi-Arabië afgelopen nacht. De blauwe haaien ruiken Argentijns bloed, valt te lezen in de Britse krant The Guardian. Een historisch resultaat gekenmerkt door passie, trots en pure moed, schrijft Gazzetta dello Sport. Sommige commentatoren grijpen het succes van Kaapverdië aan om te pleiten voor het verder uitbreiden van het WK. Een van de kleinste WK-teams stuurt Uruguay, een van de grootste landen, naar huis. Wat een moment, zo schrijven ze. Valt te lezen in de Telegraaf. Het weer, het is vandaag opnieuw zeer warm. Temperaturen oplopen tot 34 graden. Veel zon, maar in de loop van de middag toenemende bewolking en kans op een eerste onweersbui. Vanavond neemt de kans op zware onweersbuien verder toe. Dan kan het ook gaan regenen, hagelen en zijn zeer zware windstoten mogelijk. Koud wordt het niet, 20 graden vannacht. Morgen opnieuw periode met zon, kans op een bui en dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan file op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens 2 kilometer met daar ongeveer een kwartier extra reistijd. Dat komt door grenscontroles. Verder rijden er geen treinen tussen Heerlen en Valkenburg. Dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nou,
1: jazeker.
0: Dave Dekker.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: Wit. Drechtstad FM.
1: Ja, welkom in derde uur Studio de Wit. Dan zitten we hier aan de politieke stamtafel. We krijgen straks twee...

0: jij mijn vriendin.
1: Nou, daar kan ik nog een hoop over zeggen, maar daar ben ik het wel helemaal mee eens.
0: Je bent online, hè?
1: Ja, net als jij. Ik zou zeggen, politieke stamtafel.
2: Welkom in het derde uur van Studio De Wit. En we zitten hier aan de politieke stamtafel. Er waren wat technische problemen en een uitvoeringsstoornis van onze technicus. Wij praten over het coalitieakkoord. En we gaan ook nog luisteren naar de eerste reacties van de nieuwe wethouders. En beginnen met de reacties van de wethouders. Gaan we in gesprek met een aantal fractievoorzitters van de partijen, van de coalitiepartijen, maar ook van de oppositie. En eerst nu het interview met de wethouders.
3: Man, gefeliciteerd.
4: Dank. Nou ja, we moeten nog geïnstalleerd worden. Hè?
3: Je moet nog geïnstalleerd worden, maar je bent ook nog niet uitgetreden als wethouder.
4: Ook dat. Ik ben hoe dan ook wethouder.
3: Juist. Wat, de portefeuille is een klein beetje veranderd. Ja. Waar ligt voor jou de grootste verandering?
4: Nou, de grootste verandering is denk ik dat ik had natuurlijk bouw. Dat verstaan we alles onder rond klimaatadaptatie. En daar komen een heel aantal elementen die daar echt bij horen bij. Dan heb je het over het buitengebied, over de biesbos, natuur- en milieueducatie, maar ook biodiversiteit. En het stadspark. En dat zijn allemaal componenten die eigenlijk heel goed bij elkaar horen. En wat ik dus echt wil gaan doen, is dat als één geheel beschouwen. Omdat ik echt denk dat daar het geheel beter van wordt en de stad ook.
3: Ja. Klimaat. Hebben we dan ook te maken met GMO's?
4: Nou, dat zit dan echt in de duurzaamheid, milieukant. En dat ligt dan bij mijn collega Maarten.
3: Ja, ik naartoe. We spreken elkaar later nog. Dank je wel. Ja. Mark Merks, het wethouderschap wordt voortgezet. Iets andere portefeuille.
5: Klopt.
3: Ja. Sport is weg.
5: De sport is weg. Maar goede handen over. Margaret, die neemt het over. Ik ben het team en alle verenigingen en alle professionele sportaanbieders ongelooflijk belangrijk voor wat we de afgelopen 4 jaar hebben bereikt. Er ligt een heel mooie basis. En Margaret staat te popelen om daar op verder te bouwen. Dus er is gewoon

0: goede handen. Ja.
1: Zwaartepunt in de totale portefeuilles die je nu toebereeld hebt gekregen?
0: Ja, ik weet niet of er een zwaartepunt is. Hè. Kijk, wat ik daarnet al vertelde is dat je alle mooie plannen die we hebben moeten betaald worden. En het geld in, wordt verdiend door de ondernemers. Tegelijkertijd willen wij de lasten zo laag mogelijk houden. Dus economie is natuurlijk een hele belangrijke sector. Zeker in deze regio met de maritieme maakindustrie. Ongelooflijk veel mooie banen en uitdagingen, zowel theoretisch als praktisch. Maar ook tegelijkertijd de wijken. De wijken moeten we heel zuinig op zijn. Daar moeten we echt in investeren. En daar hebben we ook geld voor vrijgemaakt. Niet alleen door het West, maar ook de andere wijken. Dubbeldam, Stadspolders, Sterrenburg. Waar ook geïnvesteerd moet worden. En de handhaving. Ik ben zo ongelooflijk blij dat de uitbreiding we de afgelopen 4 jaar incidenteel gefinancierd hebben. En een aantal mensen dachten nou, na dit jaar houdt het van mij erop. Dat we deze mensen gerust kunnen stellen. Nee, het houdt van jullie niet op. Jullie gaan gewoon, kunnen gewoon, als je het tenminste natuurlijk goed functioneert, hè, maar dat geldt voor iedereen.
1: Handhaven, dat zal nog vaker terugkeren in deze 4 jaar.
0: Het is een constant terugkerend thema en de roep om meer handhaving is altijd aanwezig. Wordt steeds luider, maar we zullen moeten roeien met de riemen die we hebben. Maar ik ben blij dat we een riempje extra erbij gekregen hebben.
1: Maarten Burggraaf, de binnenstad is nog steeds het belangrijkste punt. Masterras, dat soort dingen. Ja, wat is er anders in je portefeuille?
2: De portefeuille, ja, ik zet inderdaad een aantal dingen door, zoals de stadsontwikkeling, de gezellige stad, dus binnenstad, evenementen, toerisme. Ik ga ook nieuwe dingen erbij doen, dat is energie en milieu. En op energie is dat in het kader van stadsontwikkeling ook wel een belangrijk issue. Ja, de netcongestie hebben we inmiddels allemaal wel over gelezen. Ja, dat is echt wel een beperkende factor in de ontwikkeling van de stad. Dus wel erg belangrijk dat we daar, we kunnen niet alles zelf aan de hand, maar dan kunnen we wel vanuit de gemeente samen met ook de bedrijven in helpen om dat zoveel mogelijk te verzachten eigenlijk en daarop voor te bereiden. En milieu is natuurlijk ook een belangrijke.
1: Dan kom je vanzelf weer uit toch? Moers, hè? Want dat gaat over in jouw handen.
2: Ja, dat klopt. Ja, nou goed, daar hebben we natuurlijk de afgelopen jaren de raad en het college een hele duidelijke koers gevaren. En dat zal in deze periode zeker niet veranderen. Het is belangrijk dat uiteindelijk daar nul uit de pijp komt. Geen PFAS meer wordt.
1: Maar daar denkt de VVD-fractie in de Tweede Kamer een beetje anders over.
2: Wij doen er vanuit de raad en het college alles aan om zowel de Kamer als te overtuigen dat het echt belangrijk is om daar strenger in op te opereren.
1: Maar goed, het lijntje naar de Tweede Kamer is er wel.
2: Zo is het.
1: Dank je. Wim van der Kruijf, wethouderschap wordt voortgezet. Het coalitieakkoord is vandaag gepresenteerd in hoofdlijnen, zoals dat heet. Het moet nog naar de gemeenteraad. Financiën zijn de belangrijkste zaken, natuurlijk voor de gemeente. De bezuinigingen komen eraan. We weten gewoon dat er broekriem aangehaald moet worden, hoewel Dordrecht een gezonde stad is. Ligt de zwaarte of het accent op wat de financiën betreft?
3: Het accent zit er vooral in dat we proberen, als we dingen gaan dat wel structureel te doen. Desnoods een tandje lager. Dat zie je op een aantal punten ook wel. De dingen die steeds uit de spaarpot betaald werden, nu toch wel echt gewoon uit lopende inkomsten betaald worden. Daar ben ik heel blij mee. Ik denk de allerbelangrijkste opgave die zit echt op de houdbaarheid van de zorg en de houdbaarheid op de voorzieningen die we hebben op het sociale vlak. Ik ben heel blij dat we gewoon het schuldenbeleid kunnen continueren op het niveau wat we nu hebben. En dat hebben we Dordrecht echt op een hoog niveau. Dus dat is goed nieuws voor de mensen die dat nodig hebben. En die hebben het echt nodig. En de beweging die we gaan inzetten is als je kijkt naar de zorgkosten. Dat we de voorzieningen vooral ten goede laten komen van de mensen die dat het hardst nodig hebben. En dat is vaak de meest complexe zorg. Een aantal dingen hebben die wat lichtere zorg betreffen. Dat je zegt, nou, misschien moeten we daar dan toch wat rustiger mee aan gaan doen. Of misschien wel, ja, het is een beetje de randen opzoeken met de wachtlijsten gaan werken. Waarvan je ook weet, het is niet zo dat mensen of gezinnen daarvan omvallen als je dat een tandje minder doet. En als je tegen mensen zegt, kijk ook even wat je misschien zelf kunt doen. Of samen met je gezin of je kind, buren, nou ja, hulp voor elkaar gaan doen. Dat is echt wel de grote boodschap. Niet alleen voor Dordrecht, maar ik denk voor het hele land. Als je naar de zorg kijkt. We zullen ook elkaar wat meer moeten gaan helpen. Want het krijgt het niet allemaal meer gedragen.
1: Nee, de overheid krijgt het niet gedragen. Het is een landelijk probleem. En tegelijkertijd, de mantelzorg staat al enorm onder druk. Nog meer beroep erop doen. Dat zal denk ik ook niet voor iedereen makkelijk zijn.
3: Nee. Maar wat je ook bij mantelzorg ziet, en dat herken ik, want dat nadert inderdaad de grens, of bij een aantal mensen is het over de grens heen van wat ze kunnen dragen. Maar zie je natuurlijk dat vaak ook mantelzorg wel terechtkomt bij een heel beperkt aantal mensen die dat dan gaan doen. Vaak kinderen of een enig kind die dat ouders doet of andersom. En daar zullen we toch breder draagvlak voor elkaar moeten gaan vinden in deze stad, hoe we dat gaan doen.
1: Dineke Oldewening van een partij die eigenlijk 4 jaar van het toneel was verdwenen. En nu in 1 klap met 3 zetels binnenkwamen. En ja, en vervolgens ook leveren. Dat dacht ik al in 20 jaar niet meer gebeurd was. Zoals de vorige wethouder van D66. Ja, hoe voelt dit?
4: Fantastisch. Het is een glorieuze rentrée. We hebben er heel hard voor gewerkt. We hebben er heel veel zin in.
1: Ja, kunnen we nou verwachten van de wethouder onderwijs die met bekend is?
4: Nou, in het akkoord kunt u al heel mooie plannen lezen. En die gaan we natuurlijk verder uitwerken. Maar wat ik er graag uit zou lichten is dat we een stad willen zijn. En mooie plannen daarvoor gaan uitwerken. Samen met partners in de stad, met scholen, met organisaties. Want ik denk... Dordrecht een unieke ligging heeft, met grote kansen in de maritieme sector. We hebben een prachtige mbo-cultuur. We willen dat eigenlijk uitbreiden naar onderzoek, innovatie, ook op hbo-niveau. Dus we hebben mooie plannen.
1: Ja, maar nu staan we hier op het leerpark, hè? Bedoeld. We hebben ondertussen ook wat koerswijzigingen moeten ondergaan. Het mooie kopgebouw dat staat voor de helft leeg, wat natuurlijk door HBO al helemaal bezet had moeten worden. Het gaat niet altijd even soepeltjes. Ja, dat lijkt me een lastige opgave.
4: Nou, we gaan ons best doen. Misschien is het een lastige opgave, maar we gaan ons best doen.
1: Ja. Welke andere nog in de portefeuille?
4: Ik mag me ook bezighouden met cultuur, wat ik heel erg mooi vind. En met diversiteit en inclusie. En met bedrijfsvoering. Dus er komen heel veel verschillende dingen op mijn bord.
1: Ja, bedrijfsvoering binnen de gemeente, of?
4: Ja, dat is een grote portefeuille met verschillende afdelingen. Maar dat komt allemaal later. Dat vindt u niet in het akkoord, maar ik hoef me niet te vervelen.
1: Marit Stolk, nog geen wethouder. Straks wethouder. Het leven gaat veranderen. Van de oppositie naar de bestuurderszetel. Dat lijkt me lastig.
5: Nou ja, weet je, het is een andere rol die je gaat krijgen. Normaal ben je kaderstellend en controlerend. En nu ga je beleid maken en uitvoeren.
1: Ja. De vraag is al gesteld in de zaal. Ouderenzorg, kom in je portefeuille, wat te verwachten was natuurlijk. En eraan gekoppeld natuurlijk van de ouderenzorg is net zoals veel andere snippet over de derde portefeuilles. Voor een soort coördinator nu, ouderenzorg? Of hoe moeten de luisteraars zich dat voorstellen?
5: Nee, er komt een integraal beleid, wat ik net ook al aangaf in de zaal. Het ouderenbeleid is nu versnipperd over diverse wethouders. Wat we nu gaan doen is integraal beleid maken op ouderenzorg, maar ook om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te proberen te houden. Want als je mensen zelfredzaam maakt door te sporten, door te bewegen, in hun eigen omgeving te laten mooi oud worden, ja, dat vraagt wel wat. En dat betekent ook dat je soms achter de voordeur moet kijken. En daarvoor vind ik mobiliteit ook ontzettend belangrijk, want mobiliteit is niet alleen maar het van A naar B. Maar mobiliteit betekent voor ons ook doen. Een bezoekje brengen aan familie. Een bezoek bijvoorbeeld aan het ziekenhuis. Mobiliteit vraagt meer dan alleen maar van A naar B.
1: Goed, mobiliteit. Sport zit er ook bij. Je bent zelf een sportmens, zoals dat heet. Wat gaan de sportverenigingen merken?
5: Nou, de sportverenigingen gaan merken, kijk, er ligt al een mooi akkoord. Alleen we gaan het met deze coalitie nog verder intensiveren. We hebben structureel, het was eerst incidenteel geld. En we gaan nu structureel geld, ook voor de periode A, dit coalitieakkoord, €250.000, dus in een periode van 4 jaar, 1 miljoen extra investeren in de sport. verenigingen. En wat we natuurlijk ook willen, is dat de vrijwilligers die daar werken, want wij vinden sport en de vrijwilligers is het cement van onze stad. En dat moeten we koesteren en dat moeten we uitbouwen.
6: Goed. Ander punt. Het stond niet zo nadrukkelijk vermeld, maar ik heb begrepen dat jou ook in de portefeuille komt, of niet?
5: Ja, klopt. Ja.
6: Lijkt me een lastige portefeuille.
5: Hoezo vind je dat een lastige portefeuille?
6: Daar is alles over te doen.
5: Ja, maar dat kan je eigenlijk over ieder onderwerp wel zeggen. Jij weet zelf ook, Ben, we zijn aan het toewerken naar een streekomroep. En het toewerken naar een streekomroep, dat vraagt wat. Dat vraagt wat van andere organisaties die in Papendrecht, Sliedrecht, die samenwerking moet tot stand gaan komen. En daar wordt dadelijk ook vanuit het Rijk geld beschikbaar gesteld. Dus ja, het is een beetje gedurig, zeg ik altijd. Maar daar moeten gewoon de angels uitgehaald worden om daar een mooie Drechtstad van te maken. En ik ben enorm trots dat RTV Dordt daarin. Want we zijn een centrumgemeente. En ik vind dat een centrumgemeente hier in de regio, daar hoort een lokale omroep.
6: Goed. Maar of de bruidsgat groot genoeg is?
5: Ja, dat gaan we meemaken, Ben. Alles wat je wil bereiken, daar zit een kostenplaatje aan vast.
6: Goed, we gaan het meemaken.

0: Ja, voor we verder gaan naar het volgende onderwerp, dan gaan we praten met een aantal politici over het coalitieakkoord. En zo'n testtalk voor studio aanwezig zijn en wie er aan de telefoon hangen. Wil ik toch nog even een ander puntje van orde hier aan, naar voren brengen. Afgelopen vrijdag zou op de zeepkist geweest zijn. Dat was ook aangekondigd door de initiatiefnemers van het Huis van het Actief Burgerschap in
1: Crispijn.
0: Ja, en daar zou in ieder geval een aantal punten daar besproken worden. FNV Podium Veelkleurig, Dordt, Stichting Masoi, Dordt, 75 jaar Molukkers in Dordrecht. En een ander punt, hoe veilig is Centraal Station Dordrecht voor vrouwen. Maar zo laat zich wel raden, er ging heel veel niet. En ook door de hitte ging ook in het Huis van het Actief Burgerschap niet door in de buitenwacht. Maar het is verplaatst. Nu is verplaatst naar vrijdag 3 juli wordt het gehouden. En dan is het van 2 uur tot 5 uur. Kunt u zich melden. Het kost niks, maar je kunt praten. En dat is natuurlijk de bedoeling van actief burgerschap ook. En laat u niet weerhouden. En waarschijnlijk zijn de politici ook allemaal massaal aanwezig uit van, maar dat weten we niet. Dat zien we altijd wel als het moment daar is. In ieder geval 3 juli op de zeepkist in de buitenwacht. Huis van Actief Burgerschap, praten over kleurig Dordt, 75 jaar Molukkers in Dordrecht. En hoe veilig is het Centraal Station Dordrecht voor vrouwen? En dan gaan we nu over naar, ik begin even bij de mensen aan de telefoon. We gaan het hebben over het coalitieakkoord dat voor afgelopen week gepresenteerd is. En aan de telefoon heb ik Rolien den Heijer van de VVD. Klopt dat?
2: Morgen. Een beetje vol te houden daar.
0: Hier wel, want hier hebben we airco. Welk strand zit jij?
2: Daar doe ik geen mededelingen over. Maar het is aangenaam, moet ik zeggen.
0: Ja, oké. Nou, we komen er wel achter. En aan de andere telefoon hebben we Abdullah Uzal. Klopt dat?
3: Ja, zeker. Allemaal.
0: Ja, ja, niet in... Niet bij jouw voetbalclub in Liverpool, want de 2K vindt plaats. Dus je bent daar... nou goed, in ieder geval wel bereikbaar. Tegenover
3: mij. Ik moet wel zeggen dat het hier aangenaam is. Omdat we lekker in een bosrijke omgeving zitten.
0: Ja.
3: Dus dan merk je heel snel dat het al wat koeler is. Maar daar komen we zo meteen over. De ambities van deze coalitie zijn als het gaat om klimaatneutraliteit.
0: Ja, goed. Dat wordt een interessante discussie. Want het was afgelopen dinsdag of woensdag. Interessant wat er plaatsvond. Tegenover mij van het CDA, Franciske.
4: Ja, dankjewel. Goedemiddag.
0: En vrucht, ja. En Emre, Hoogduin. D66, hè?
5: Ja. Ja.
0: Als toehoorder zit aan tafel. Hij houdt zijn mond ook dicht, maar hij is wel toehoorder. Leo Stolk van de VSP. En dan naast mij Jacques Tief van Beter voor Dordt.
5: Ja, dankjewel.
0: Welkom allemaal. Telefonisch en hier aan tafel. Het coalitieakkoord is gepresenteerd. Het was een, het heeft de maximale incubatietijd gehad, zoals dat heet. Voldragen, althans, de coalitiepartijen vinden dat het een voldragen coalitieakkoord is. Niet meneer...
2: Ja, zeker weten.
0: Ja.
2: Ik heb daar eerder iets over gezegd dat we inderdaad met de stad, met andere partijen en met een gesprek hebben gevoerd wat tot een wat beknopte visie heeft geleid. En vanuit daar hebben we concrete maatregelen met elkaar afgesproken en daar ook een uitgebreide financiële onderbouwing onder gelegd. Ja, dat kost tijd, maar het is gedegen werk. En ik wil daar ook via deze weg onze formateur Bas Curvers nogmaals voor bedanken. En de hele bevlogen ondersteuning die we vanuit de gemeente hebben gehad. En ieder ander die bij ons aan tafel is geweest om ook bij te dragen aan de totstandkoming van dit akkoord.
0: Het klinkt bijna als de Oscar-uitreiking. Iedereen wordt bedankt voor de inzet.
2: Ja, je doet het ook niet alleen, hè? Dat is ook het hele fenomeen gelukkig geweest.
0: Ja.
2: En dat heeft ook in beslag genomen. Maar ik denk dat we een goed akkoord hebben voor de stad nu.
0: Goed, nou, daar heb ik andere geluiden over gehoord. De coalitiepartijen waren allemaal lovend. Maar dat komt zo meteen nog aan de orde. Ga even naar de partij van het Algemeen Dagblad het beschreef. Een gefrustreerde reactie van GroenLinks PvdA op het coalitieakkoord. Was u gefrustreerd, meneer Abdullah Uzal?
2: Ja, gefrustreerd
3: iets anders natuurlijk. Maar het mag wel duidelijk zijn dat wij een hele andere politieke mening zijn toegedaan. En als we dan door die bril kijken naar het akkoord, dan zien wij heel veel punten waar we niet mee eens zijn. En nou, eigenlijk wordt dus nu ook wel duidelijk waarom deze partijen GroenLinks PvdA er niet bij wilden hebben. Omdat GroenLinks PvdA nooit een handtekening onder dit akkoord zou zetten. Want dit akkoord kiest gewoon nog steeds voor mensen die het al te goed hebben. En het biedt veel te weinig perspectief voor kwetsbare mensen, voor mensen die woning nodig hebben. En dat is op het gebied van woningbouw, ook op het gebied van bestaanszekerheid, maar ook waar ik zojuist aan refereerde, gezonde leefomgeving. En deze periode van het jaar merk ieder jaar steeds heftiger en extremer wordt. En dat maakt dat je dus niet meer kunt wegkijken voor de klimaatcrisis. Dat je klimaatactie ook niet meer kunt uitvoeren. Dat is wel wat deze coalitie doet. En dat is eigenlijk in een notendop waar dit akkoord voor staat. Namelijk, mensen die het goed hebben, daar gaan we volop op investeren. We gaan zorgen voor economische groei. Maar mensen die het moeilijk hebben en die ondersteuning nodig hebben, daar komen we met oplossingen als zelfredzaamheid en wijzen op de eigen verantwoordelijkheid. Dat is niet waar GroenLinks PvdA voor staat.
0: Nou, ik hoor je dus eigenlijk zeggen van, Horst, dit coalitieakkoord is voor de mensen die het eigenlijk al hebben. En dat er onvoldoende vinden wij terug wat ook zou kunnen voor mensen die het niet goed hebben. Nou, er zit hier een aantal partijen hier aan tafel. De vingers gaan hier omhoog.
1: Ja. Mag ik in ieder geval
0: een initiatief van Beter voor Dordt?
1: Ja, dat ik wel ben. Kijk, wat mij eigenlijk. Nou, laat ik even beginnen met de coalitie gewoon te feliciteren met een goed in elkaar gezet coalitieakkoord. Maar heel over zijn. Er zijn een aantal dingen waar wij mee eens zijn. Er zijn ook heel veel dingen waar we niet mee eens zijn. En waar we mee eens zijn, zullen we daar zonder meer mee instemmen. En dingen die waar we mee niet zijn, dan zullen we daar zonder meer ook oppositie tegen voeren. Wat mij eigenlijk opvalt, en meneer Den Heijer, die zei het heel treffend aan de ene kant, maar aan de andere kant praat hij eigenlijk en geeft antwoord. Maar dan wil ik graag een antwoord van meneer Den Heijer. U zegt dat u een coalitieakkoord hebt die een gedegen financiële, en dan komt die, onderbouwing heeft. Als je ziet dat de eerste twee jaar tussen 2027 en 2028 allebei een tekort van 4 miljoen. Een tekort van 4 miljoen, herhaal ik nog. Hoe gaat u nou eens een coalitieakkoord, zullen we zeggen, letterlijk staven? Dat kan gewoon niet. Je moet het ergens vandaan halen. En om alleen maar, nou, daar ga ik verder niet op in. Ik heb wel een oplossing voor. Ik zou graag aan u de vraag willen stellen. Hoe gaat u nou eens gewoon 27, 28, 4 miljoen binnenharken? Om zo maar even te zeggen.
0: Nou, meneer De Heijer, een hele vraag.
2: Ja, ik kan een heel direct antwoord op geven. Ja, we hebben in deze coalitie onderhandelingen ook met elkaar eigenlijk financieel echt 10 principes opgesteld. Waar denk ik de heer Katief zijn vingers bij af kan likken. Waardoor we eigenlijk zeggen ook iets waar de heer Katief warm blijft bezorgen van is in de auditcommissie en ook in de raad de afgelopen jaren. Is dat we eigenlijk veel te veel incidenteel geld uitgeven voor dingen die we structureel doen. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de kritiek van Pro en de Bach. Natuurlijk, ik zou als ik in de oppositie zit ook altijd heel de
0: Even onderbreking voor de luisteraars. Want we spreken nog steeds van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Het is nog steeds geen Pro hier in Dordrecht.
2: Nou ja, ik ga met mijn tijd mee. Hè, dus ik doe mijn best. maar daarin zijn bijvoorbeeld 8 van de 10 punten. Van het 10-puntenplan van GroenLinks PvdA. Die zijn opgenomen. En ook met de reden, omdat je als je op een gegeven moment bijvoorbeeld met zo'n Dordpas gestart bent, en je doet dat al jaren op incidenteel geld, dan moet dat gewoon ook structureel in de boeken komen te staan. En dat betekent dat we inderdaad voor het eerst en laatste jaar, dat is in die jaarschijf, toetsen provincie ons, is de begroting degelijk. Dus we hebben voor het laatste jaar dichtgekregen. Dat biedt veel perspectief. Maar ja, er is ook ruimte om nog met de raad in gesprek te gaan over hoe we met de andere jaren omgaan. Dat lijkt me ook heel gezond dat we dat ook als raad breed doen en niet vanuit de achterkamers in de coalitie dat met elkaar zitten te verzinnen. Dus ik denk dat we daar ook de komende jaren gesprekken over gaan voeren.
1: Meneer Den Heijer, nog steeds geeft u namelijk geen antwoord op de vraag. Want u hebt het namelijk over die 4 miljoen in twee jaar. Dat is een structureel. Hoe kun je nou over structureel praten als het uit de reserves komt. En ik bedoel, het wordt wel een, misschien een financiële conversatie. Maar hoe kunt u dat nou eens gewoon echt glashelder zeggen? Joh, het is structureel. Het kan gewoon niet, trouwens. En reserves zijn namelijk om iets anders te doen. Reserves zijn er om in slechte tijden gewoon dingen ook te kunnen betekenen voor je stad. Dus ik ben echt, geef nou eens gewoon antwoord op de vraag in plaats van eromheen te draaien. Maar dat is nou, natuurlijk ook een oppositiepartij, dat snapt u wel, hè?
2: Kijk, in de eerste en het laatste jaar sluit de begroting. Dus dat betekent dat we niet structureel een tekort hebben. We hebben wel op 2 jaren een uitdaging. Maar ook de heer Katief zal ook de eerste zijn die ook ziet dat de afgelopen jaren hetgeen wat er begroot is, want wij begroten op een sturende manier, betekent dat we de wensen die we hebben, willen we ook op die manier voor elkaar krijgen. In de praktijk zie je dat soms aan het eind van het jaar het toch niet helemaal lukt zoals we het vooraf bedacht hebben. En de afgelopen jaar zie je dat er daardoor ook wat geld over is gebleven. Nou, dat zou in de komende 2 jaar misschien ook mogelijk het geval zijn. Anders moeten we op een andere manier oplossen. En daar hebben we ook de heer Katief met Beter Door het Hart nodig. Om dat samen in de raad met elkaar te bekijken hoe we dat op een goede manier gaan doen. Dus dat zullen we bij de perspectiefnota en de begroting zal het college daar dan ook met maatregelen moeten gaan komen.
0: Nou, die perspectiefnota die wordt nog verder ook besproken. Straks na de zomerreces gaan we natuurlijk weer over de cijfers en de begroting praten. Franciske van Vught, van CDA. Die stond te popelen.
4: Ja, dat klopt.
0: De wethouder financiën, dat komt uit, die komt uit het CDA.
4: Ja, maar ik ga heel even terug naar de vraag van GroenLinks Partij van de Arbeid. Dat de minima er slecht vanaf komen. Daar ben ik het echt niet mee eens.
0: Dat was geen vraag, dat was een opmerking.
4: Ja, maar daar ga ik dus even op in. We hebben er hard ons best voor gedaan om het minimabeleid en armoede, tegengaan van armoede, voor te kunnen zetten. En dat is gelukt. Dus ik denk dat, ja, dat ook GroenLinks Partij van de Arbeid daar eigenlijk gewoon mee te feliciteren is, dat dat uit hun programma is meegenomen voor de komende jaren. En ook de Dordpas, Roland Heijer noemde het al heel eventjes, die wordt structureel. Nou, dat is een middel om het minimabeleid mee door te zetten. Dus dat ziet er eigenlijk best wel goed uit. Dan de wethouder financiën vraag. Nou, die mag al dat soort lastige vragen van de heer Katief gewoon netjes gaan uitleggen. Dat gaat hij ook doen de komende jaren. En ook de heer Katief wil ik graag feliciteren. Want heel veel van het verkiezingsprogramma van Beter voor Dordt is gerealiseerd in dit akkoord.
1: Nou, trouwens, sorry.
4: Dus het is meer wel dan
1: interrumperen. Het is, dat moet ik toegeven. Dat is iets wat er is wel goed gekeken.
0: Is dit een knieval?
1: Geen sprake van. Je moet gewoon ook
4: dit wordt een prettige samenwerking.
1: Dat noemen ze constructief. En als je in oppositie betekent niet dat je altijd gewoon met de hak in het zand en niet met gestrekt been, maar gewoon de werkelijkheid in ogen blijven of ogen blijven zien. En niet vanuit een soort oppositierol van ja, en nou, wat ze ook doen, daar ben ik tegen. Want je doet het eigenlijk uiteindelijk voor de hele stad.
5: Nou ja, en juist daarom is het eigenlijk best een gekke gewaarwording hoe de heer Uzal reageert op het akkoord. Hè? Want zoals de heer Den Heijer terecht zegt, en we zouden het bijna allemaal vergeten zijn, maar 25 april heeft GroenLinks Partij van de Arbeid een 10-puntenplan gepresenteerd, trots aan de stad laten zien. En 8 van die 10 punten van het plan, die staan gewoon in dit akkoord. Dus ik vind het een beetje een rare reactie van GroenLinks Partij van de Arbeid, waarbij ze om zich heen aan het slaan zijn om maar, inderdaad zoals de heer Katief zegt, een andere vorm van oppositie te voeren. Ik zou zeggen, neem een voorbeeld aan Beter voor Dordt. Doe dat constructief. En dan komen we als stad heel wat stappen verder vooruit.
0: Ja, maar wat doet dan GroenLinks Partij van de Arbeid dan niet goed? Abdullah Uzal, u geeft aan van wij zijn de oppositiepartij en wij hebben een hoop kritiekpunten. En hier wordt eigenlijk gezegd door coalitiepartij D66, maar eigenlijk ook een beetje door Beter voor Dordt. Je gaat te veel met een gestrekt been in.
2: Ja, nou, ik kan me op zich wel vinden in de woorden van mevrouw Van Vught. Ik zie ook wel duidelijk een aantal punten van het CDA terug. Zoals de woorden omzien naar elkaar en gemeenschapszin, dat komt best wel vaak terug. En ik ben ook wel blij om te lezen dat deze coalitie ook de kracht, de burgerparticipatie, wil gebruiken. Dat is positief. Ik herken ook vanuit dat opzicht ook wel punten van ChristenUnie SGP. Nou, de VVD heeft heel wat punten binnengehaald als het gaat om handhaving, veiligheid, ook woningbouw. Vooral bouwen in het dure segment. VSP heeft 70 plus OV gratis voor elkaar gekregen. Ja, en dan blijft D66 over. En nou, daar wilde ik ook op interrumperen afgelopen dinsdag. Alleen de burgemeester was streng en die beperkte ons tot 2 maximale interrupties. Maar dat geeft mij voor nu wel.
0: Het was warm, hè?
2: Ja, zeker. Maar het geeft mij voor nu wel de gelegenheid om een aantal vragen aan D66 te stellen. Goed. Want ik zie eigenlijk niks van D66 terug. D66 heeft zich in de verkiezingen geprofileerd en ook na de verkiezingen als de meest groene en duurzame partij van Dordrecht. Nou, dan mag je op zijn minst denk ik wel verwachten dat er op het gebied van klimaat geleverd wordt. En ja, die ambitie die GroenLinks de vorige periode heeft ingebracht van in 2040 klimaatneutraal wordt, die blijft overeind. Maar op het moment dat het moeilijker wordt, dan zegt deze coalitie van ja, woorden als realisme, en we gaan daar pragmatisch mee om en we gaan het uitstellen en we gaan dan minder hard van stapel. En dan vraag ik me echt werkelijk waar af wat D66 gedaan heeft in de coalitieonderhandelingen. En ik krijg heel erg het gevoel alsof D66, en het kan misschien te maken met een beetje gebrek aan ervaring, dat ze de rol van notulisten hebben vervuld in die onderhandelingen. Welke punten heeft D66 nou binnengehaald? En wat gaan zij doen, met name op het punt van klimaatneutraliteit, om deze stad klaar te maken voor de toekomst?
0: Goed, meneer Hoogduin, heeft u opleiding gehad bij Instituut Schroeven als secretaresse?
5: Nee, dat heb ik niet. Nee. Maar ik ben wel heel blij dat de meneer Uzal mij nu de gelegenheid geeft om hier aan tafel uit te lichten wat we wel allemaal hebben bereikt. En ik snap waar de vraag ook vandaan komt. Want ik zou ook een beetje angstig zijn om te zien dat wij als D66 straks met 3 zetels meer gaan bereiken dan GroenLinks met 6 zetels in de vorige periode. Want namelijk wat we allemaal op hebben geschreven in het akkoord. Ik heb afgelopen donderdag nog een algemene afdelingsvergadering met al onze leden bij elkaar gehad. En daar heeft het bestuur ook een analyse op ons verkiezingsprogramma losgelaten. En ik ben de andere partijen waarmee we hebben onderhandeld heel dankbaar. Maar zo'n 90% van wat in ons verkiezingsprogramma staat, dat staat volledig in dit akkoord. Ook als het aankomt, bijvoorbeeld zoals de heer Uzal net zegt, als het op klimaatneutraliteit aankomt. Die mooie ambities om bijvoorbeeld het energielabel naar niveau D te tillen in 2029 voor alle sociale huurwoningen, die gaan wij zelfs versnellen en dat gaan we in 2028 al willen bereiken. Ja. Als het aankomt op de ambities voor klimaatneutraliteit 2040, dan houden we dat streven gewoon in stand. Maar we zeggen wel tegen elkaar, plannen die al ingezet zijn, die zetten we door. Maar we moeten ook realistisch zijn en we moeten ons niet door bepaalde ideologische maten laten
4: Tegenhouden
5: voor wat praktisch is en wat haalbaar is. Dat is echt
0: een coalitiegedrag, hè? Dat wordt aangevuld.
5: Maar dan wil ik toch nog één laatste dingetje zeggen, want ook als het aankomt. En dat was bijvoorbeeld door de Partij voor de Dieren goed uitgelicht tijdens het debat dat we hadden op afgelopen dinsdag. Ook als het aankomt op die zero-emissiezone die in de vorige periode in zijn totaliteit niet door is gegaan. Maar onder andere door notabene GroenLinks zelf is tegengehouden, zeggen wij in dit akkoord, dit gaan we doen wat daar wel onderdeel van is. Dit gaan we daar ook aan doen. Dit gaan we er ook aan doen. Maar dat gaat niet in zijn totaliteit uitlopen tot zo'n zero-emissiezone. En dan zeg ik, dan gaan we nu met onze 3 zetels meer bereiken dan GroenLinks met 6 zetels in de afgelopen periode.
0: Ja, maar dit lijkt een soort kooivechter. Daar zijn we toch niet mee bezig. Ja. Het gaat om de inhoud.
1: Dit is nou iets wat eigenlijk, er is iemand die een wethouder die net afscheid genomen heeft, maar wees lief voor elkaar. Dat betekent niet namelijk dat je niet elkaar de waarheid moet vertellen, maar dat je gewoon ook respect voor elkaar moet hebben en dan niet op de man, de vrouw, maar op de bal. En dat doen we natuurlijk als voetballers, dat is het beste natuurlijk. Anders zal je scheidsrechter zo Maar ik heb even 2 dingetjes. Ik vind Emmer, dat mag ik zeggen, hè? Ik ben niet zo ouder. Dus, nee, kijk, als je het hebt over coalitieakkoord, daar is zo ik zeg niet wollig. Het is zodanig generiek, bijna geformuleerd, dat iedereen eigenlijk kan maken wat hij van wil. Als je soms, serieus, hè, pagina 46, ik noem maar wat, hè, dan heb je het op gang over de polders bijvoorbeeld. Hè, ik zeg maar een dwarsstraat. En dat staat keurig netjes, wij gaan niet bouwen in de polder. Groen en wijd. Maar je kan alles mee, in principe. Alles.
4: Nou, niet alles.
1: Nee, ja,
4: in die zin, niet bouwen in de polder.
1: Precies, dat staat. Hoe en wat en hoe en wat is een heel ander verhaal. Maar dat algemene, dat maakt namelijk dat zo'n coalitieakkoord voor iedereen behapbaar is. Ja,
0: goed,
1: dat is het één. Ik wil er nog één punt
4: maar
1: in.
4: Ik ga hier toch even op in. Want het belangrijkste punt, of je wel of niet bouwt in de polder, dat is afgekaart.
1: Kijk, eens.
4: En dat is volstrekt helder. En ik denk dat de basis is van waarop je verder de raad meeneemt. Het zou ook verkeerd zijn als we alles helemaal dicht timmeren en dan zeggen tegen de raad, dit doen we zo.
1: Nee, je hebt er ongeveer, en nou kom ik in de oppositierol, je hebt er bijna 70 pagina's voor nodig om even vijf partijen bij elkaar te brengen. Dat had ook gewoon een coalitieakkoord op hoofdlijnen kunnen zijn.
4: Nee, maar, we willen juist niet op hoofdlijnen, omdat je dan in de, bepaalde risico's loopt. Omdat je
1: maar ik wilde nog één punt naar meneer Uzal toe, want dat vind ik een hele belangrijke.
0: En wat daarna wil ik laten doorgaan naar de heer Heijen, want dat heb ik ook nog een vraag aan.
1: Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat meneer Uzal wel gelijk heeft als je het hebt over woningbouw. Als je kijkt naar de planvoorraad 2018, stond al. Is dit nog goed? Oké. planvoorraad. 2018 was de planvoorraad al. Hè? 4000, om zomaar, die was er al. Het huidige college die gaat er vanuit 3000. Dat is 1000 woningen minder. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik vind die ambitie vrij, wat mij betreft, heel.
4: Nou, die snap ik. Die lijkt wat meer.
1: Precies. En daar moet ik eerlijk zeggen dat ik meneer Uzal wel volkomen gelijk kan geven. Omdat hij. Dit huidige college borduurt voort op datgene wat in 2018, ik kan u nog sterker vertellen, in een tijd dat Beter voor Dordt zelfs als dagelijks bestuurder daar zat. Dat planvoorraad is op dit moment de leidraad namelijk voor het huidige college. En na 3000 in een situatie waar we nu met echt heel veel problemen zitten.
4: Maar nu ga ik toch ook even. Die 3000, die zijn. De ambitie ligt uiteraard altijd hoger, maar die 3000 kunnen we garanderen. En dat is wat anders. Die 4000 hebben we niet gehaald voor de periode, terwijl we daar moesten bouwen op basis van de plannen van de jaren daarvoor. We gaan nu bouwen op basis van de plannen van de afgelopen 4 jaar. We moeten plannen bijmaken voor de komende jaren. En dat gaat maar steeds door. Dus wat er nu gebouwd gaat worden, is inderdaad nog met name vanuit de vorige coalitieperiode. En er zit gelukkig ook nog heel veel sociaal bij.
5: En het zit hem ook in een stukje mentaliteit. Want gaan we inderdaad telkens naar de stad toe communiceren wat we niet kunnen behalen, of laten we zien wat we wel kunnen doen? En dan denk ik dat het veel eerlijker is om een cijfer als deze op te schrijven dan een cijfer als 4000 die in de afgelopen periode ook niet behaald is.
1: Eens, maar die ambitie die moet je wel hebben. Want dat is eigenlijk wat je zegt in je hele coalitie. Ik bedoel, je geeft heel veel woorden. En je wilt het vertalen naar de werkelijkheid, ben ik helemaal met je eens. Maar wat belet namelijk een coalitie met elkaar om van die 4000 in één keer naar 3000 te gaan? Terwijl je weet, je kan die 4000 wel halen. Daar ben ik zo heilig van overtuigd.
2: Nou,
4: er zijn meerdere plannen.
0: Ik ga nu even naar de heer De Heijen. Kritische noten. In hoeverre is het. Kijk, interruptie van de dochter?
2: Ja, ik krijg een vraag of ik even kom kijken. Hey, nee, maar vast, schat. Ik kom er zo aan. Kijk. Ja? Ga maar zo. Ik kom er zo aan.
1: Mooi, hè?
2: Ja, die interruptie is gelukt. Nu de
0: goed,
2: volgende.
0: Ja, oké. Okay. Nou, de andere interruptie is, er wordt hier gewoon een aantal dingen gezegd. Kritiek van Uzal is heel simpel. Wanneer het gaat om de woningen is inderdaad van, het is van boven naar beneden bijgesteld. En eigenlijk had je dan anders moeten zijn. Datzelfde kritiek wordt eigenlijk ook door Katief gegeven van Peter van Dordt. Hoogduin die zegt van ja, D66. We moeten realistisch zijn. Dat is een soort eigenlijk een sneer naar. Toch een beetje proef ik dat wel, de heer Hoogduin. Tussen D66 en GroenLinks Partij van de Arbeid. Denk van waar gaat het over? Je mag best ambitieus zijn. Dat je het niet kan halen, daar zijn verschillende uitlegsituaties over mogelijk. We kijken naar de geopolitiek, we kijken naar het stikstofbeleid, alles wat er gewoon de gaande is. En projectontwikkelaars die zich gewoon terugtrekken uit de projecten. Waardoor je zegt van nou, dat is een argument om te zeggen van mevrouw, maar dat ligt niet aan een partij.
4: Nee. Nee, en wat je zegt, hè, er zijn allerlei ontwikkelingen. En daarom is het ook zo goed dat er in dit akkoord nu ook woorden zijn gegeven aan de samenwerking met en in de regio. Daar moeten we echt veel meer mee samenwerken, zodat je de plannen die je hier maakt niet precies hetzelfde zijn als in de naburige gemeentes, waardoor je eigenlijk elkaar tot last bent. Dus zowel om woningbouw als om woningverdeling en nog vele andere vraagstukken moet die samenwerking op gang komen.
0: Maar kijk, in Papendrecht kan er amper gebouwd worden. Ambacht heeft al heel slim volgebouwd met Phoenix woningen.
4: Dus
0: dat betekent dat je dan strikt genomen, Zwijndrecht heeft ook weinig mogelijkheden. Dan moet je de polder in van de Alblasserwaard.
2: Ben?
0: Ja, ik luister.
2: De heer Hoogtein had net natuurlijk een legitiem punt, namelijk communicatie. Als je iedere keer 4000 woningen opschrijft en je haalt dat niet, nou, dan straal je wat uit. Tegelijkertijd heeft de heer Katief ook gelijk, want je moet die ambitie wel stellen op het gebied van klimaat, die energietransitie, is dat ons punt. Dus ja, je moet natuurlijk realistisch zijn, maar je moet die ambitie hebben om die urgentie en het bewustzijn ook te realiseren. Maar terug naar woningbouw. De vraag natuurlijk is, waarom lukt het ons dan niet, want dat is de fundamentele vraag die eronder ligt, om die 4000 woningen te bouwen. En daar hebben we nog geen antwoord op. En als je het hebt over communicatie richting de stad, wanneer gaan we nou eens met de stad hebben over waarom het ons niet lukt? Waarom bijvoorbeeld als het ziekenhuis zich wil verplaatsen, dat er eigenlijk maar één locatie is. Als het gezondheidspark niet meer doorgaat, dat er eigenlijk geen volwaardige grootschalige woningbouwlocatie is, waar we in één keer 700, 800 woningen kunnen bouwen. Dat zijn de vragen waar we het met de stad over moeten hebben. En dat gebeurt helaas niet. En dat is onze grootste kritiek. Wanneer gaan we daar met de stad en andere betrokken partners over hebben? Een gezondheidspark is voor ons geen incident. Dat is echt een signaal. En ook een signaal wat we de afgelopen jaren al meerdere malen hebben ontvangen. Maar daar doen we helaas niks mee. En we kunnen niet onze kop in het zand steken en zo met de huidige aanpak doorgaan om vervolgens over 4 jaar weer te concluderen, ja jongens, binnenstedelijk bouwen wordt hem toch niet. Ja, wat gaan we dan doen? Over die vraag moeten we nu alvast gaan nadenken.
0: Ja, dat vinden de anderen van. Ja,
4: maar een half jaar geleden heb ik toch echt inderdaad ook de heer Oezal horen zeggen dat er mede met, dankzij de inzet van GroenLinks, toen de tijd nog alleen GroenLinks, zoveel sociale woningen gebouwd zijn. En nu is het ineens te kort en te weinig en te dit en te dat. We gaan echt verder met de plannen die zijn, die al in uitvoering zijn. Die worden gewoon netjes verder uitgevoerd. En de urgentie snappen we allemaal en de ambitie ligt hoger. Maar het is ook heel duidelijk waarom het niet altijd is gelukt. We hebben gewoon een tekort aan handjes. Gewoon de mensen die het doen, de mensen die bouwen. Want hier in Dordt speelt niet het stikstofprobleem. Gelukkig niet, zou ik al zeggen. Want dat zou ook nog voor veel meer problemen zorgen. En ik hoop dat we vooral gesteund worden in alle plannen die er zijn om nog meer woningen toe te voegen hier in Dordt. Mooi, dank je.
2: Ja, absoluut. Maar ik wil er ook meteen aan toevoegen, is mevrouw Van Vulten met mij eens dat het niet alleen maar gaat om tekort aan personeel of het stikstof of wat dan ook. Gaat het ook niet om de financiële kant, dat projectontwikkelaars de casussen gewoon niet rondkrijgen, omdat het binnenstedelijk gewoon veel te duur is. En zou je dan ook niet moeten kijken naar alternatieve locaties, om maar even een dwarsstraat te noemen, aan de randen van de stad, om te kijken, op zijn minst verkennen, nieuwe woonwijken daar uit de grond gestampt kunnen worden.
0: Ja, dan zit hier iemand te lachen en die gaat hier iemand die het woord wil hebben.
1: Nou, dankjewel Ben. Wat ik echt een beetje raar vind is dat op dit moment eigenlijk wordt gespeculeerd om even aan de randen van de polder te gaan bouwen, terwijl we eigenlijk de opgave die hebben in de verdichting. Er zijn allerlei studies van geweest. Het is niet één, niet twee. En zelfs meneer Uzal, voordat je überhaupt in de raad zat ik al in de raad, dan was toen al sprake van verdichting. Dus die studies zijn er. Die geven ons ook de mogelijkheid om duizenden woningen gewoon te bouwen. Dus waarom zou ik nou ergens anders gaan kijken, waarbij het 10 tot 15 jaar gaat duren voordat je überhaupt iets doet, terwijl je nu binnen 5 jaar het een en ander kan realiseren. Dus ik snap uw redenering namelijk niet.
2: Nou ja, u geeft het zelf aan. Dat was 10, 15 jaar geleden. En deze raad mag dankbaar zijn dat u ook zich toen heeft ingezet en al die jaren nog steeds blijft inzetten voor onze stad. Maar dat maakt ook wel dat de wereld om ons heen is veranderd. En we kunnen niet doen alsof dat niet gebeurt. Alsof we rijden nu met 100 kilometer tegen een muur aan als we op deze manier doorgaan. Ja, we moeten alsnog blijven verdichten, zeggen wij ook. Binnenstedelijk moet je inderdaad kijken waar we dat nog kunnen doen. Maar als je het hebt over projecten die niet doorgaan, als dat een terugkerend fenomeen is, ja, dan zou je ook op een gegeven moment moeten kijken van, ja jongens, wanneer gaan we iets anders doen? En het frappante is dat dezezelfde partijen, de coalitiepartijen, afgelopen woensdag wel instemmen met een hoveniersbedrijf aan de randen van de stad. En dat maakt het zo hypocriet.
1: Nou, daar hebben we in ieder geval tegengestemd, dat weet je.
2: Nee, u niet, maar wel de coalitiepartijen. U behoort niet tot de coalitiepartij, maar de coalitiepartijen die niet willen bouwen in de polder zijn wel bereid om daar allerlei andere bedrijven te vestigen, ja.
0: Goed, dan even voor de luisteraars, even helder. We hebben het over de Wieldrechtse Zeedijk. En daar is een hoveniersbedrijf, bekend Dordtse hoveniersbedrijf, die al jaren in Dordrecht zit. Die heeft toestemming gekregen nu, in ieder geval een akkoordverklaring van de raad, dat zij dus aan de rand van, zeg maar, van de Wieldrechtse Zeedijk daar een hoveniersbedrijf kunnen gaan vestigen. En nou goed, daar is het een en ander over gezegd. Essentie van dit hele verhaal is natuurlijk dat we, als we kijken nu naar de huidige klimaatcrisis, als we kijken naar de huidige hitteproblemen die we hebben, als je gaat verdikken, verdichten, in hoeverre kan dat eigenlijk wel? Want op dit moment ga je dus die hittestress krijgen. Dat heb ik uit al diverse onderzoeksrapporten ook gelezen. Op het moment dat je dus inderdaad nog meer straten gaat bij, of huizen gaat bouwen, dan versteen je de stad zelf verder nog. Dus daar komt een andere realiteit nu om de hoek kijken, waar je als politiek ook rekening mee moet houden. Van kan een stad zich uitbreiden? Of besluit je of een stad zich niet kan uitbreiden? Maar dat betekent dat je dan ook nee moet zeggen tegen een hele hoop andere mensen die dus een woning zoeken. En dat is denk ik het pijnlijke probleem waar je gewoon als politiek mee te maken hebt.
5: Ja, maar tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat dat echt niet meer hoeft. Want verdichten kan heel goed samengaan, ook met vergroening. Ik zie hele mooie voorbeelden in andere steden, wel wat grotere steden, maar ik zie Utrecht, ik zie Rotterdam en ik zie in Amsterdam zie ik woontorens uit de grond gestampt worden waar ook gewoon groen bij aan toegevoegd is. En ook op de straten zelf kan je gewoon goed kijken naar verdichting met groen.
0: Goed, maar Dordrecht is geen Rotterdam.
4: Nee, maar we mogen wel een beetje een ambitie hebben.
2: Op de Spijboulevard ook, hè. Dus je ziet dat daar ook met instemming, vond ik juist ook een hele mooie samenwerking ook in de gemeenteraad met alle partijen, ook in de coalitie. En je zegt van joh, we gaan daar gewoon flink aantal honderden huizen bouwen. En tegelijkertijd komt er gewoon meer groen terug dan dat er nu is.
5: Ja.
2: Mm-hmm. En dat is volgens mij ook even de tegenwoordige blik, want ik ben het helemaal met de OESO al eens dat de omstandigheden ook veranderd zijn. En met elkaar er anders naar kunnen kijken. Maar het een hoeft inderdaad het ander niet uit te sluiten. Zoals de heer Hoogduin ook zegt. En even over het debat voeren met elkaar. Kijk, volgens mij is het heel, heel goed voor alle partners met wie wij samenwerken, dat deze coalitie duidelijk aangeeft, dit is de koers. En zo ziet de koers er wat ons betreft uit richting 2050. Dat betekent dat wij aanhaken op de beweging van anderen. En dat anderen op onze beweging kunnen aanhaken. En dat gaat gewoon het verdienvermogen omhoog brengen. Dat gaat gewoon mensen laten investeren in deze stad. Dat gaat ervoor zorgen dat onderwijsinstellingen zich willen verbinden. Dat de culturele sector kan bloeien. Dus dat is heel positief, maakt je ook voorspelbaar. Dat doen we dus ook bij woningbouw. En ja, ik constateer ook, en ik vind eerlijk gezegd gewoon een stevig debat op de inhoud dat we afgelopen week hebben gehad. Ja, daar kan ik persoonlijk zelfs van genieten. Dat is volgens mij hartstikke goed. Dat is ook de taak van alle partijen.
0: Maar ik moet gaan
2: afvallen. Tegelijkertijd hebben we wel een koers met elkaar uitgestippeld. Ja. En kunnen we op die hoofdlijnen het niet laten afveilen door fundamentele andere keuzes te maken. Maar dat is ook koersvastheid.
0: Het debat gaat gevoerd worden in de raad.
1: Ik wilde heel snel even iets zeggen tegen meneer Den Heijer. Als u nou eens gewoon even antwoord geeft op de vraag, dan zou die discussie ontzettend goed kunnen lopen, namelijk in de raad. Goed. Doe dat nou eens gewoon een keer.
0: Er wordt hier duidelijk gevraagd, maar goed, dat geldt voor alle
2: partijen. Als elkaar luistert, dan komen we ook een end zetten.
0: Dat geldt voor alle partijen, denk ik.
2: Ik ga ook mijn best doen. Ja?
0: De heer gaat zijn best doen. En Katief gaat ook zijn best doen. En we gaan gewoon meemaken of jullie allemaal je best doen. En of we inderdaad vruchtbare 4 jaar tegemoet gaan komen. In ieder geval, dank voor jullie bijdrage. Dit was Studio Wit en de Politieke Stamtafel. Volgende week zijn wij er weer. En ik wens jullie een prettig weekend. En vergeet niet te drinken.
4: Dankjewel.
0: En kijk naar elkaar.
1: Ja, Ben.
4: Tot ziens, Ben.
2: Tot weekend.
0: Doei.

0: ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een aanrijding tussen drie auto's op de Groene Kruisweg in Spijkenisse is één bestuurder gewond geraakt. Het slachtoffer moest uit zijn auto worden bevrijd door de brandweer. Het ongeluk gebeurde omstreeks een uur of 10. Alle drie de wagens zijn totaal los. De bestuurder die de aanrijding vermoedelijk heeft veroorzaakt is aangehouden. De politie zegt dat hij weigerde mee te werken aan een alcohol- en drugstest. De Groene Kruisweg is richting Rotterdam dicht. De politie heeft vannacht in het centrum van Rotterdam een man van 19 getaserd. De man had het op de Hennekeinstraat op een lopen gezet om te ontkomen aan een preventieve fouillering. Maar ver kwam hij niet. Op de Aard van Nesstraat konden agenten hem aanhouden na een stroomstoot. En toen bleek waarom die was weggerend. De man had ruim 1000 euro aan cash geld bij zich. De politie heeft het geld in beslag genomen en onderzoekt de herkomst ervan. Een 19-jarige mag zich laten verantwoorden voor justitie. Bewoners in Schravendeel demonstreren vanavond opnieuw tegen de aanhoudende onrust in het dorp. Al een tijdje is er overlast door groepen jongeren die door de straten lopen en aan autoportieren voelen in de nachten. Ook zouden fietsende meisjes worden lastiggevallen. Vorige week werd een jongen met een verstandelijke handicap belaagd. Daarna zijn er vechtpartijen geweest. Er zijn 5 jongeren aangehouden uit Schravendeel en Papendrecht. De inwoners van Schravendeel zijn er helemaal klaar mee. Burgemeester Witte van Hoekse Waard hoopt dat de demonstratie vanavond op het Weegje rustig verloopt. Voor het eerst in 6 jaar tijd is sprake van een regionale superhittegolf. Om 10 uur werd het in Limburg 30,4 graden. Voor een superhittegolf moet het 5 dagen achter elkaar zeker 30 graden zijn geweest. En daarvan moeten er 3 dagen 35 graden of meer op de thermometer hebben gehad. En dat gebeurde nooit eerder al in juni. In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. En de rest van het land, ook bij ons, is code oranje van kracht. Het weer voor nu zeer warm, temperaturen tot 34 graden. Veel zon, maar in de loop van de dag toenemende bewolking en in de middag al kans op een eerste onweersbui. Vanavond toenemende kans op een zware onweersbui met regen, hagel en zware windstoten. Koelt het uiteindelijk niet veel verder af dan 20 graden. Morgen periode met zon, opnieuw kans op een bui en dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de AWB. Vertraging op de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Bij Zeroskerke 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto...

0: Ja hoor, we zijn er weer. Wat een hit was dat, de Apetapete. Je hebt hem zo vaak gehoord volgens mij dat je hem niet meer aan kan horen, hè?
1: Nee, ik heb hem heel vaak gehoord, ja.
0: Hij is te grijs gedraaid in het grijze verleden. Maar intussen mag het weer, dus doen we het ook. Zeg, je luistert weer naar Grenzeloos Weekend, jouw informatieve programma over en in de buurt. Dan doen we dan op de zaterdagmiddag, maar we doen het ook op maandagmiddag. Want dat is natuurlijk als je via Merwe Radio luistert op maandagmiddag allemaal te volgen. En dan weet je alles weer. En oh, we hebben zulke leuke dingen. En in de pijplijn voor de komende weken. Ik zou niet op vakantie gaan als ik jullie was. Want er komt nog zoveel leuks aan. Maar vandaag is het ook leuk hoor. We gaan praten over de open dag die nu bezig is bij de natuur- en vogelwacht Alblasje Waard. Het heet in Papendrecht te zijn, maar Wijngaarden is kort erbij eigenlijk als je op de fiets gaat. Zoek dat maar eens een keertje op. Bijzonder interessant. Dat hoor je straks allemaal. En we gaan met Bart van Leeuwen praten. En nee, niet die van la-di-da-di-da-di-da. Dat is heel lang geleden. Deze man is van het waterschap Hollandse Delta en hij vertelt wat er allemaal gebeurt bij een waterschap. Terugkijkend op de afgelopen week naar extreme hitte en droogte. Want ook dat heeft wat toe te zien bellen. En nou, aangezien Meren er niet is, Floortje, mag jij extra veel vertellen?
1: Oh ja, fijn. Ja. Nou, ik heb wel nieuws eigenlijk.
0: Oh, eerlijk?
1: Want ik had natuurlijk weer kikkervisjes.
0: Ja.
1: En het zijn nu kikkers.
0: Dus die zitten nog in jouw kamer?
1: Die zitten nu in mijn kamer. Leuk, hè?
0: Ze hebben bij de Natuurvogelwacht ook kikkers zitten. En die mannetjes die worden blauw als ze dan aan het paren zijn. Hoe is dat met die kikkers van jou?
1: Die zijn altijd blauw.
0: Die zijn altijd
1: dus
0: blauw?
1: Dus dat zie je niet. Maar ze hadden wel dat ze mogen niet boven de 24 graden komen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb echt de hele week rondgerend met bakjes water en airco's en weet ik wat. Want ik zit op de zolder en op de zuidkant. Dus dat was lekker warm daar.
0: Heb je airco boven?
1: Ja, dat wel. Maar soms deed dat zelf niet goed genoeg. Dus ja.
0: Wat spannend allemaal, zeg.
1: Ja, het was heftig.
0: Zeg, je komt even de radiopapa naar voren. Maar hoe was je toetsweek?
1: Nou, die Mirre had toetsweek. Ik denk dat je die verwaart. Ik moet nog mijn toetsweek hebben.
0: Je was toch aan het leren daarvoor?
1: Ja, maar ja, ik leer altijd 2 weken van tevoren. Dus ik heb pas volgende week toetsweek.
0: Jij bent goed bezig. Ja, respect. Ja. Flink voorbeeld.
1: Ik moet beginnen.
0: Oké, wanneer begint dat allemaal?
1: Woensdag begint het. En dan tot volgende week woensdag.
0: Dat meen je niet,
1: maar joh. Weet je, laatste loodjes. Dus komt goed.
0: Je hebt wel geboft, want Mirre die zat in een oud schoolgebouw in de hitte. En jij gaat dat natuurlijk helemaal anders doen.
1: Nou ja, het is ook wel oud daar hoor.
0: Ja, maar dan is het niet meer zo heet in ieder geval.
1: Nee, oké, dat is wel waar.
0: Dus je moet altijd de voordelen en de nadelen tegen elkaar afwegen.
1: Zeker,
0: we hebben een heel leuk programma vandaag in de aanbieding. Zoals wat ik net al zei, die onderwerp.

0: Top 40 staat helemaal stamvol met allemaal zomerliedjes op deze manier eigenlijk. Ik denk van, die kennen we allemaal, want die worden zoveel gedraaid op het moment. En wat is er mis met Mart Hoogkamer? Alleen naar Spanje? Nou, ik zou er niet mee heen willen, want kijk eens wat de hitte we hier al hebben. Verschrikkelijk. Erover gesproken, het was heet, het was droog deze week. Maar welke gevolgen heeft dat voor waterhuishouding en dijken? We vroegen het aan Bart van Leeuwen van het waterschap Hollandse Delta.
1: Vanmiddag dan is de open dag bij de natuur- en vogelwacht de Alblasserwaard.
0: Dat is zo strakjes pas hoor, die vogelwaard. Ja, die vogelmensen, daar waren we volgend bij op visite. Dat was ook heel erg leuk, maar dat is nog niet aan de beurt. We gaan eerst opname horen van het waterschap over de extreme hitte en droogte. Bart van Leeuwen, die vertelt hoe dat zit.
2: Nou, gelukkig staan we altijd geteld, zou ik willen zeggen. Het is niet de eerste keer dat we natuurlijk zomers krijgen en hete zomers. En dit soort omstandigheden. Gelukkig is ook in ons gebied het einde alweer een beetje in zicht. Hè. Dus gaan we na het weekend alweer een koudere periode samen. Maar als we naar de statistieken altijd kijken, of naar de data, dan baseren we ons vooral op het neerslagtekort. En natuurlijk op het moment dat het de zon schijnt, verdampt er meer water. Maar uiteindelijk kijken we ook wel naar het neerslagtekort. En in ieder geval bij de waterveiligheid. En ik heb vanochtend nog even gekeken. Iedereen kan het op internet nagaan. Want die cijfers zijn natuurlijk gewoon openbaar. Dan gaan we in ons gebied, dankzij hoe onze keer in elkaar zitten, gaan we vanaf 175 mm neerslagtekort gaan we extra inspecties doen. En in andere gebieden is dat al vanaf 150 mm tekort. Zoals ik vanochtend te horen kreeg, bijvoorbeeld bij onze buren van Hoogheemraadschap Delftland het geval is. Daar hebben ze gewoon venige kades en venige waterkeringen. En die zijn drooggevoeliger dan de waterkering in ons gebied.
0: En dat geeft dus ook extra werk, want dan moeten we allemaal kijken of er scheurtjes in gaan komen.
2: Ja, ja. En als er een scheur is, dan is er nog. Ook dan weten we wat we moeten doen. Dan vullen we, als de scheur groot genoeg is, of te groot is naar onze bevindingen, dan gebruiken we zogenaamde zwelklei. En die stoppen we dan in zo'n scheur en geven die water. En dan gaat die klei zwellen en dan gaat de scheur weer dicht tot de proporties die wij aanvaardbaar vinden.
0: Het klinkt heel makkelijk dit, eigenlijk.
2: Nou, het is, kijk, in 2018, toen hadden we ook een hele droge zomer. Toen zijn we echt ook opgeschaald vanuit waterveiligheid. Want het was eigenlijk voor het eerst in ons gebied dat we dachten, ja, wat gaat het nou betekenen? En al die extra inspecties en die opschaling die we toen hebben gehad, die hebben wel geleerd van, nou, eigenlijk valt het in ons gebied gelukkig nog wel mee. Hè, dus wij kennen ons keren natuurlijk hartstikke goed. En sindsdien zijn we vanwege de droogte niet meer opgeschaald, maar wel dat we extra inspecties doen en de maatregelen omtreffen die ik net heb aangegeven. Dat waar nodig, dan stoppen we wat zwelklei erin. Maar tot nu toe is het inderdaad beheersbaar.
0: Ja, nou zijn wij te beluisteren tot aan Gorinchem toe met het programma. Dan heb je een stuk Alblasserwaard. Dat is een heel ander soort omgeving. Hoe zou dat daar werken?
2: Ja, ik kan me voorstellen, omdat het daar toch allemaal wat meer venige gebieden zijn, dat ze daar al wat harder aan het werk zijn.
0: Is het nou ook zo dat als er ergens blauwalg wordt geconstateerd, dat jullie daar ook nog iets kunnen doen?
2: Dat is een goede vraag. Dat is meer van het waterbeheer. Ja, meestal leidt dat tot een zwemverbod volgens mij.
0: Er zit geen aangreep bij vanuit het waterschap.
2: Als ik even kijk in mijn lijstje, zit er geen actie vanuit het waterschap in om dat verder te doen. Maar er zou ook nog even op terug kunnen komen.
0: Wat is voor iemand die bij het waterschap werkt nou eigenlijk de leukste periode van het jaar dan?
2: Nou, ik zou willen zeggen, eigenlijk is er geen dag hetzelfde. Dus kijk, mijn accent ligt op de waterveiligheid. Hè? Dus mijn mooiste periode is altijd als we weer heel huids uit het zogenaamde stormseizoen zijn gekomen. En dat loopt van oktober tot en met maart. En dan zien we dat de dijken het weer goed gehouden hebben. En dan gaan we kijken wat we aan onderhoud nodig hebben om ook weer het volgende stormseizoen goed in te gaan. Maar ik zeg, er zijn geen twee dagen hetzelfde. Er is altijd wat te doen. Zowel in beheer en onderhoud als ook vooruitdenken. Hè? Want het is niet voor niets dat we dit interview dan denk ik hebben. We zien toch dat in de geschiedenis de laatste tijd de warmte en de droogte toenemen. En aan de andere kant ook, kan de zomer weer eens een bui vallen, zoals die natuurlijk niet lang geleden ook alweer viel. Dus kortom, dat zijn ook wel dingen waar we onze waterschappen moeten aanpassen. Het is niet alleen extreme droogte, maar ook extreme nattigheid die opeens kan optreden.
0: Mm-hmm. Zomaar een heel andere vraag. Hoe ziet de tuin bij de familie van Leeuwen eruit? Is die dicht betegeld?
2: Dat is een goede vraag. Ik heb niet zo'n grote tuin. Die is dus niet. Ik woon zelf in het centrum van Den Haag. Dus ja, daar is het nogal verhard. Dus mijn tuintje van, wat zal het zijn, 9 vierkante meter, denk ik zo. Ja, daar is een terrasje op, want anders zakken de stoelen weg. Maar ter compensatie heb ik wel weer een klimplant op mijn gevel. Waarvan ik nu denk, ja, had die maar 5 jaar geleden wat ik daarmee begonnen. Maar die is nu een jaartje of 4 al aardig aan het groeien. En ja, dat is ook belangrijk, hè, om gewoon je huisklimaat bestendig te maken. Daar kan je zelf ook wat aan doen door de zon van je gevel af te houden bijvoorbeeld.
0: Is dat iets waar het waterschap ook nog adviezen in geeft dan een groenere tuin?
2: Nou, we hebben natuurlijk wel onze acties om inderdaad tegels te wippen, zoals dat, maar dat is ook landelijk het geval. Mm-hmm. Aan de andere kant doen we ook met regentonnen nog iets, zodat je ook weer het water, als dat valt, kan gebruiken voordat dat weer het stelsel in verdwijnt. En voor de rest, ook iedereen is er bezig, de gemeentes ook. Hè, want die willen natuurlijk ook dat hun inwoners gezond de periodes doorkomen. Je kan altijd op onze website kijken natuurlijk voor informatie over dat soort acties. En ook de laatste informatie over waar we allemaal mee bezig zijn, ook rondom de droogte. Daar hebben we een live blog voor op onze website en op sociale media. Daar publiceren we natuurlijk ook het nodige nieuws en actualiteit. Ik kijk nog even die vraag van Blauwoog na.
0: En dat was Bart van Leeuwen van het Waterschap Hollandse Delta. En die blauwalg, daar doen ze op zich niet zoveel mee. Ze kunnen wel, zoals ze dit, doorspoelen. Maar ja, als het water uit de rivier ook blauwalg bevat, dan schiet het nog niet op. Meestal is het zo dat dan een gemeente een negatief zwemadvies geeft, of een verbod zelfs om te zwemmen. En dan met blauwalg gewoon maar wachten totdat het weer gaat regenen of koeler weer wordt. En dan gaat het vanzelf een keertje weg. Hij had ook nog een leuke tip om zelf eens te kijken als je wil weten hoe het staat bij jou in de buurt met het neerslagtekort. Daar hebben we nog wel eens last van. Dat kan gewoon op knmi.nl. En als je nou bij de KNMI kijkt, dan zoek je gewoon naar het tabblaadje bovenin neerslagtekort. En dan kom je bij droogte terecht. En dan kan je dat precies allemaal vinden. Nou, leuk om je daar eens mee bezig te houden. Dan kan je een beetje zelf weermannetje spelen. Dat is toch grappig. Dit is een beetje de tijd van de tropische muziek en de zomerse dagen. De momenten waarop je zegt van laten we lekker tot 's avonds laat buiten gaan zitten. Het is voetballen, lachen, leuk. Veel mensen interesseren dat niet, maar die hebben wel interesse in om op de koele momenten even buiten te zijn. En groot gelijk dat je hebt natuurlijk. Gelukkig dat de scherpe kantjes er een beetje afgaan. Dan kan je ook gewoon binnen voetballen kijken. Heeft niemand last van je. Zou het wat gaan worden met het voetbal trouwens? Dat is de grote vraag. Ach, met een paar dagen weet je alles. Dit was een kraker van een zomerrit van een stief aantal jaar geleden. De Lam-

0: nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. In Dordrecht is de nieuwe Risk Factory Zuid-Holland-Zuid officieel geopend. Na de zomervakantie bezoeken leerlingen uit groep 7 en 8 de locatie, waar ze spelenderwijs leren omgaan met verschillende veiligheidsrisico's. Uniek is het speciale overstromingsscenario, waarin kinderen ervaren wat ze moeten doen bij hoogwater en stroomuitval. Volgens de veiligheidsregio helpt de Risk Factory bij te dragen aan een veiligere regio. De website Sliedrecht 24 meldt. De sporthal De Lokhorst in Sliedrecht wordt donderdag 2 juli een gratis driewielfiets ontdekdag gehouden. Bezoekers kunnen tussen 1 en 4 uur 's middags verschillende soorten driewielfietsen vrijblijvend uitproberen en informatie krijgen over de mogelijkheden. De middag is vooral bedoeld voor mensen die zich niet meer veilig voelen op een gewone tweewieler, maar wel graag willen blijven fietsen.
2: Een mooi initiatief is dat eigenlijk wel. Het ziet misschien wat apart uit, een driewieler, maar het houdt je toch wel lekker buiten op de been. En dat met dit weer. Zomervakantie komt eraan. Wat gaan veel mensen doen als het van dit lekkere weer is? Dan proberen ze lucky te worden. Daar gaat het liedje over.

0: nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hardcorefeest Parkzicht in Vlaardingen is afgelast. Burgemeester Zevenberg heeft besloten de vergunning in te trekken op advies van de veiligheidsregio en de gezondheidsdienst. Het is te heet voor dansfeesten. Zeker in combinatie met alcohol en drugs, zegt de gezondheidsdienst. Om diezelfde reden zijn eerder ook al festivals in Rotterdam voor vandaag geschrapt, als het Nauws Klaar Festival, een buitengewoon festival en het I Love Urban. In Schiedam gaan onder meer de Poppenhuisbeurs in de Margriethal en het Wijkfeest Groenoord niet door. Het is weliswaar niet zo heet als gisteren, maar het is nog altijd ongezond warm, zeggen de gezondheidsdiensten. Bioscoop Kinepolis in Dordrecht heeft een waarschuwing voor alle filmvoorstellingen. Het kan warm zijn. De airco in de bioscoop doet het niet, meldt de bioscoopketen op de website. Het kan daarom warm zijn in de zalen. Excuses voor het ongemak. Het is niet bekend wanneer het probleem bij Kinepolis in Dordrecht is opgelost. Bij een aanrijding tussen 3 auto's op de Groene Kruisweg in Spijkenisse is 1 bestuurder gewond geraakt. Het slachtoffer moest uit zijn auto worden bevrijd door de brandweer. Het ongeluk gebeurde omstreeks 10:00 vanochtend. Alle 3 de wagens zijn totaal los. De bestuurder die de aanrijding vermoedelijk heeft veroorzaakt is aangehouden. De politie zegt dat hij weigerde mee te werken aan een alcohol- en drugstest. De Groene Kruisweg is in de richting van Rotterdam nog dicht. En voor het eerst in 6 jaar tijd is sprake van een regionale superhittegolf. In de loop van de ochtend kwam de temperatuur in Limburg boven de 30 graden. En daarmee was de superhittegolf een feit. Voor een superhittegolf moet het 5 dagen achter elkaar 30 graden zijn. En 3 dagen zeker 35 graden of meer. En dat is nog nooit eerder al in juni gebeurd. Het weer, het is bij ons een graad of 34 landinwaarts. Aan zee een paar graden koeler. Er staat nu nog veel zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en kan er een eerste regen- of onweersbui gaan vallen. Vanavond hebben we een flinke kans op zware onweersbuien met hagel, regen en zware windstoten. En het wordt vannacht 20 graden. Morgen hebben we een periode met zon, ook nog kans op een bui en dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. Zwembad De Hoge Devel in Zwijndrecht is van 29 juni tot en met 1 juli gesloten vanwege werkzaamheden. In het zwembad wordt het tegelwerk aangepakt, waardoor het gebouw tijdelijk dicht blijft. Naar verwachting gaan delen van het zwembad vanaf 2 juli weer open. Abonnementen, rittenkaarten en zwemlessen worden automatisch verlengd, zodat bezoekers hiervoor niets hoeven te regelen. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we: het nieuwe cultuur-, onderwijs- en mediagebouw in Ridderkerk is officieel opgeleverd en overgedragen aan de gebruikers. Alle gebruikers hebben wel een eigen ingang, maar zitten onder één dak. De gemeente verwacht dat de organisaties hierdoor makkelijker samenwerken, terwijl iedereen hun eigen ruimte en identiteit behoudt. Na de inrichting volgt de officiële opening van het Kongebouw in het najaar.
2: En het weekblad De Brug schrijft over Zwijndrecht Werkt. Die zijn gestart met Kind en Baby. Een nieuw initiatief voor gezinnen die financieel moeite hebben om baby- en kinderspullen te betalen. Via donaties van inwoners en organisaties worden kleding, speelgoed en andere benodigdheden ingezameld en beschikbaar gesteld aan gezinnen die hulp nodig hebben. De spullen worden samen met deelnemers van Zwijndrecht Werkt gesorteerd en uitgegeven. De organisatie roept inwoners op om mee te doneren. Tot zover het nieuws uit de buurt. Het is tijd voor de

0: Wanna Be.
1: If you wanna be my lover.
0: Vandaag is, zoals eerder gezegd, de open dag bij de Natuur- en Vogelwacht Alblasser Waard. Een actieve vereniging waar iedereen wel eens van heeft gehoord. Maar voor wie nog niet bekend is met de NVWA, heb ik vanmorgen eens een bezoekje gebracht. En dat was indrukwekkend. Vanmiddag dan is de open dag bij de Natuur- en Vogelwacht de Alblasser Waard. We kennen Koos al, want Koos Leeuwenstein die stuurt ons 20 berichten per dag met promotie over wat er allemaal voor moois te doen is hier. En dan is natuurlijk de vraag, wat is er te doen? Aan de andere kant zit Leen den Oude en die weet onder andere van de Heemtuin heel veel. Even beginnen bij Koos. Heel erg enthousiast bezig. Wat is hier leuk aan jullie wacht?
2: Wat is er leuk aan de Natuur- en Vogelwacht? Nou, ik ontmoet hier vooral mensen die gelijkgestemd zijn. Ik denk dat dat het belangrijkste is als het gaat om de natuur. Ik ben een natuurliefhebber en alle mensen die hier komen zijn natuurliefhebbers. En met elkaar proberen we eigenlijk dat uit te breiden. En naar niet alleen de leden van de Natuur- en Vogelwacht, maar naar iedereen die geïnteresseerd is in de natuur. Dus dat is het leuke ervan.
0: Ja, je gaf net een rondleiding wat jullie allemaal hebben, wat jullie allemaal doen. Mooi gebouw met alles erop en eraan. Educatiecentrum, van alles wat er buiten te zien is. Wat ik me dan afvraag, dat vertelde je zelf ook al. Het is altijd een beetje besloten geweest voor leden. Maar dat moet toch anders gaan worden?
2: Ja, vorig jaar heeft het bestuur besloten dat er eigenlijk meer mensen hier naartoe moeten komen. Ja, met de nadruk op moeten. Zeg ik tussen aanhalingstekens natuurlijk. Nee, voorheen naar binnen gericht. Vooral een vereniging voor leden. En we zagen het ledenaantal afnemen. En dat betekent ook dat er dus minder mensen hier naar het Streek Natuurcentrum kwamen. Nou, ik zag een advertentie staan op de website. Vacature eigenlijk als het ware. Dat ze iemand zochten voor de promotie. Toen heb ik een gesprek gehad met het bestuur. En zij vertelde toen, dat was begin vorig jaar, van ja, we willen eigenlijk ook naar buiten treden. Want veel mensen weten niet van het bestaan van dit Streek Natuurcentrum. En dat is jammer. Ik denk heel belangrijk dat zij zeiden van ja, we moeten meer open zijn voor iedereen die iets wil met de natuur. Dus vandaar dat ik begin maart, april vorig jaar begonnen ben met de promotie van dit Streek Natuurcentrum en de Natuur- en Vogelwacht.
0: Promotie die gaat uitmuntend, maar voor de complimenten. En natuurlijk de activiteiten die erbij horen. Want ja, je moet de mensen een beetje motiveren om de natuur in te gaan. Om bijzondere dingen te doen. Een van die bijzondere dingen die jullie hebben, Leen, dat is de Heemtuin. En daar weet je alles van.
3: Nou, ik weet er uiteraard aardig wat van. Sinds 2000 zijn we daarmee gestart. Ik heb daar het model van gemaakt. Dus. En zo is het ook opgebouwd. Het waren twee weilanden en niks anders. En het was van Staatsbosbeheer sinds 1980. En die hebben wij dus overgenomen. En toen zijn we begonnen met een plek voor vleermuizen. Een vleermuisbuis is het eerste geweest wat ingericht werd. En daarna is dus, zijn gaten gegraven voor de paddenpoel. En er is nog een wiel gegraven. Er is een terrasoever gegraven. Hooiland is afgegraven. We hebben eigenlijk allerlei elementen van de Alblasser Waard hebben we hier in deze tuin ondergebracht. Dus als iemand eens een keertje die tuin... Dus als iemand zegt, ik wil mensen in de Alblasser Waard rondleiden... Dan kunnen ze dat in die tuin doen. Dat is allemaal heel klein uiteraard. Met Durendam in feite. En op elk bord staat nou ook aangegeven een korte beschrijving van wat het is. Dus ze hebben nog geen eens hulp nodig op die manier. Hoewel ik vanmiddag dus weer twee wandelingen geef. Want om 1:30 en 1:00 om 3:00. En dan vertel ik een stuk over de historie. En dan uiteraard dan kijken hoe dat dan gebeurd is. En we hebben dinsdag ook een school uit de Alblasser Waard, uit Blessensgraaf. En die komt ook omdat ik hoop dat daar die kinderen dus door een idee krijgen in wat voor waard dat ze wonen. En vooral omdat wij dus sterk agrarisch gericht zijn, veeteelt is de opdracht geweest na de oorlog aan de Alblasemaard. En ja, dat verandert nu natuurlijk wel het een en het ander. En het zal zoeken zijn voor de agrariërs om te zien hoe we dat nou moeten oplossen. Maar denk er wel om, daar waar is de Alblasemaard, die blijft net zo lang bestaan tot al de graslanden in Nederland vernietigd zouden zijn. Want ja, het zijn van huis uit veetelers. Dus daar hebben we mee te maken. Je moet alleen nu proberen met elkaar te kijken hoe we dat nou op kunnen lossen. Want dat is natuurlijk het, alle verhalen die je hoort, gezeur enzovoort. Nee, het gaat nou om oplossingen te vinden, zodat de agrariër op een redelijke manier zijn werk hier kan doen. En hij zal zich aan moeten passen. En nou, jij hoort nu toevallig vorige week, ja, het is allemaal kerstvers, dat om de natuurgebieden heen, dan wordt er op een manier dus op een andere manier de uitstoot geregeld. En dat gaat een hele hoop agrariërs treffen. En die moeten nou maar kijken of ze daarmee rond kunnen komen, ja of nee. En daar gaat het om. Het probleem is eigenlijk dat de groot, dus het grootbedrijf eigenlijk, die verdient er dan. Maar de agrariërscheck, dat is nog maar een, dat is lang niet zoveel. Ze moeten lenen bij de Rabobank. Ze moeten merk afleveren bij de Campina. Ze moeten kunstmest bij Bayer kopen. En dat zijn gigantische instanties die een hele hoop eraan verdienen.
4: Maar we gaan nu wel een beetje de zaken voorbij, Leen. Want het gaat vooral om de heemtuin. Ja, dat snap ik. Maar het is toch wel mooi om te zien hoe de Alblasemaard er vroeger uitzag. En dat is waar je die rondleiding over geeft, toch?
3: Dat, de grap van het verhaal is dat het een economisch verhaal is. Want zo is het begonnen. Enkel het verschil is met heden. Dat vroeger was het weilandje maar heel klein. En daarna kreeg je hooiland, grind, knotwilligen, eendenkooien. En dat was 2/3 van die Alblasemaard. Maar dat is weg, want dat is allemaal weiland geworden. Dat is het probleem.
4: Ja, ik snap hem. Het leuke is, bij jullie kan je dat allemaal nog zien. Want ik heb de eendenkooi gezien, ik heb de oude hooibalen zeg maar, gezien. De bijen, je moet trouwens niet van kriebelbeestjes houden. Want dan zit je daar verkeerd als je door de heemtuin heen loopt. Want het wiebelt en het kriebelt onvoorstelbaar. En dat kunnen we allemaal zien vanmiddag bij de open dag. Nog eventjes tot slot, Koos. Wat zien we allemaal? Wat laat je zien aan de mensen?
5: Nou, de open dag begint om 2:30. En we hebben een informatiemarktplein. Onze werkgroepen die we hebben de verschillen die presenteren zich daar. Dus iedereen die geïnteresseerd is in planten, insecten, weidevogels en andere zaken, die kunnen bij ons terecht. Dan worden ze op de hoogte gebracht van wat wij allemaal doen. En wij hopen eigenlijk in feite dat mensen daardoor geïnteresseerd raken natuurlijk. Daarnaast hebben we presentaties, dus ondersteund visueel zeg maar, van een aantal partijen die iets vertellen over de historie van de Alblasemaard. Er is een masterclass foto bewerken. En de vogelwerkgroep die geeft ook uitleg over wat zij doen, vooral bij Kinderrijk in de Boezem. En dat is ook een Natura 2000 gebied. En zij doen daar echt heel goed werk. Dus dat is er allemaal te doen bij ons. Daarnaast hebben we de schoolactiviteiten, dus voor kleine kinderen ook belangrijk om hier vanmiddag te zijn. Want we kunnen alles vertellen over inderdaad kriebelbeestjes en wat leeft er nou in de sloot. Dus daar gaan we natuurlijk enorm van genieten. En we hopen dat er veel mensen toch hier naartoe komen. Het weer valt er nog wel mee eigenlijk. Alles is in de schaduw of binnen. Dus hoeven we niet in de zon te staan. En dan is de temperatuur wel hoog. Maar het is wel te doen, denk ik.
4: Het grappige is, het adres is in Papendrecht gelegen. Maar Wijngaarden is je korter bij de Papendrecht, van mijn gevoel. Noem nog eventjes de plek waar we heen moeten fietsen.
5: Matenaweg 1, Papendrecht. En dat is eigenlijk aan de westkant, helemaal aan de westkant van Wijngaarden. Dus als je het bruggetje bij Wijngaarden over gaat, dan zie je ons centrum liggen. Dus aan het eind van Papendrecht, Matenaweg 1. En ik hoop inderdaad dat de mensen de gelegenheid nemen om vanmiddag langs te komen.
4: Tot hoe laat?
5: Tot 5:00 is het open.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. Facet Ridderkerk organiseert deze zomervakantie opnieuw de summer events voor kinderen, tieners en jongeren. Van 17 juli tot en met 14 augustus staan er sportieve, recreatieve en culturele activiteiten op het programma. Inschrijven kan vanaf heden via de website van Facet Ridderkerk. Voor sommige activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd en ook zijn er speciale activiteiten met extra begeleiding in een rustige omgeving.
2: Zomeractiviteiten zijn altijd leuk. Dat doe je denken van ja, lekker, we mogen weer. Maar Floortje, het is niet zo, hè?
1: Nee.
2: Je moet gewoon naar school, hè?
1: Ik moet nog helemaal een toetsweek maken, ja.
2: Ah, joh, een hele toetsweek nog. Ja. Ja, die begint pas woensdag.
1: Dat is waar. Maar ook ja, nog twee dagen naar school.
2: Ja. En na die toetsweek?
1: Ja, dan is het wel leuk. Dan heb ik wel meteen vakantie en
2: gewoon
1: plannen. Ja.
2: Gelijk vakantie?
1: Ja.
2: Die jeugd van tegenwoordig, hè? Dat is ongelooflijk.
1: Ja, ik weet het. Nou ja, nog wel dingen zoals boeken inleveren. Maar daarna...
2: Dat zijn geen schooldagen vakantie. Meer,
1: nee,
2: boeken inleveren.
1: Dat telt niet.
2: Nee, geweldig, joh. Hey, hoe is zo terugkijken tot nu toe je schooljaar geweest?
1: Ja, prima. Ik ga qua cijfers en zo gewoon helemaal goed. Dus het is niet dat ik nog niet over kan gaan of zo. Het is eigenlijk al wel gelukt.
2: Wij zeggen altijd niet voor niets. Wij zijn trots op je.
1: Bedankt.
2: Ja, zeker. En zeker ook dat zo iemand dan bij ons in het programma is. Ja, dat andere kind, dat is er nou niet. Maar vooruit te waren. onaardig om dat te zeggen over Mirre. Want daar zijn we ook bijzonder trots op. Maar ja, je had even een ander feestje vandaag. Volgende week is ze er weer. Over volgende week gesproken. Wat gaan we doen van de week? Ja, toetsweek natuurlijk.
1: Ja, veel toetsen maken.
2: Ja.
1: En ik kan natuurlijk niet meer hardlopen, want ik had die blessure.
2: Ja.
1: Maar daar wordt dinsdag naar gekeken. Dus als het goed is, kan ik dan weer hardlopen.
2: Oké. Okay. Ja, dat zou leuk zijn, want in het najaar dan staat er weer wat op de planning. Hè?
1: Ja,
2: dat,
1: zeker.
2: Je bent al opgegeven.
1: Ja.
2: Dus je moet gaan lopen, meid.
1: Ja, ik moet
2: en je
1: trainen.
2: Moet nog gaan trainen. Maar dat langzaam opbouwen, hè?
1: Ja, zeker.
2: Ja, inderdaad. Goed. Eerst een blokje om het huis, dan een blokje door de straat. En nou ja, goed, zo kom je er wel, denk ik. Mooi. Het zit er voor ons allemaal op, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook.
2: Ja, de grenzeloze toestanden die houden even op te bestaan. Nou zitten we een beetje met de sport. Het is ook niet overal meer dat er gesport wordt in deze hete tijden. Dat betekent dat je zomaar non-stop kan krijgen naar dit programma op de radio. Het is niet anders. Leuk dat je erbij was. Dit was Grenzeloos Weekend voor vandaag. Maar volgende week zijn we weer met een nieuwe editie. Nog dank aan Michiel voor het slopen van het mengpaneel. En we hadden weer een gezellige uitzending. En wij gaan recht toe, recht dan op naar het nieuws. Dit is Normaal. Nog een fijn weekend. Toe.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hardcorefeest Parkzicht in Vlaardingen is afgelast. Burgemeester Zevenberg heeft besloten de vergunning in te trekken op advies van de veiligheidsregio en de gezondheidsdienst. Het is te heet voor dansfeesten, zeker in combinatie met alcohol en drugs, zegt de gezondheidsdienst. Om diezelfde reden zijn eerder ook al festivals in Rotterdam voor vandaag geschrapt, als het Nauws Klaar Festival, het Buitengewoon Festival en het I Love Urban. In Schiedam gaan onder meer de Poppenhuisbeurs in de Margriethal en het Wijkfeest Groenoord niet door. Het is weliswaar niet zo heet als gisteren, maar het is nog altijd ongezond warm, zeggen de gezondheidsdiensten. Bioscoop Kinepolis in Dordrecht heeft een waarschuwing voor alle filmvoorstellingen. Het kan warm zijn. De airco in de bioscoop doet het niet, meldt de bioscoopketen op de website. Het kan daarom warm zijn in de zalen. Excuses voor het ongemak. Het is niet bekend wanneer het probleem bij Kinepolis in Dordrecht is opgelost. Bij een aanrijding tussen drie auto's op de Groene Kruisweg in Spijkenisse is één bestuurder gewond geraakt. Het slachtoffer moest uit zijn auto worden bevrijd door de brandweer. Het ongeluk gebeurde omstreeks 10:00 vanochtend. Alle drie de wagens zijn totaal los. De bestuurder die de aanrijding vermoedelijk heeft veroorzaakt is aangehouden. De politie zegt dat hij weigerde mee te werken aan een alcohol- en drugstest. De Groene Kruisweg is in de richting van Rotterdam nog dicht. En voor het eerst in 6 jaar tijd is sprake van een regionale superhittegolf. In de loop van de ochtend kwam de temperatuur in Limburg boven de 30 graden. En daarmee was de superhittegolf een feit. Voor een superhittegolf moet het 5 dagen achter elkaar 30 graden zijn en 3 dagen zeker 35 graden of meer. En dat is nog nooit eerder al in juni gebeurd. Het weer, het is bij ons een graad of 34 landinwaarts. Aan zee een paar graden koeler. Er staat nu nog veel zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en kan er een eerste regen- of onweersbui gaan vallen. Vanavond hebben we een flinke kans op zware onweersbuien met hagel, regen en zware windstoten. En het wordt vannacht 20 graden. Morgen hebben we periode met zon. Ook nog kans op een bui en dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de N57. Middelburg richting Brouwersdam. Voor Sierhooskerken 5 minuten oponthoud. En de N652 veldt op Schardijk richting Burgerhaamstede. Bij de Nesse 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En al deze korte files hebben te maken met bezoekers aan concert Etsy. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen

0: Maries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bezoekers van Concert at Sea bij de Brouwersdam bij Oudorp hebben de eerste zware onweersbui van vandaag op hun dak gekregen. Rond 1 uur kwamen op de Brouwersdam hagelstenen naar beneden van zo'n 2 centimeter doorsnee. De bui duurde maar een kleine 5 minuten, maar de organisatie heeft de plekken bij het hoofdpodium laten ontruimen. Volgens weerman Steven van der Gijzen viel de bui vroeger dan verwacht. Vanavond is er kans op meer onweer. Hoe zwaar de buien worden en waar ze precies gaan vallen is nog niet helemaal te zeggen, maar het lijkt erop dat de meeste buien in het oosten van de regio gaan voorkomen. De buien zijn een voorbode van koelere lucht. Hardcorefeest Parkzicht in Vlaardingen is afgelast. Burgemeester Zevenberg heeft besloten de vergunning in te trekken op advies van de Veiligheidsregio en de Gezondheidsdienst. Het is te heet voor dansfeesten. Zeker in combinatie met alcohol en drugs, zegt de Gezondheidsdienst. Om diezelfde reden zijn ook festivals in Rotterdam eerder vandaag al geschrapt. Zoals het Nou is Klaar Festival, het Buitengewoon Festival en het I Love Urban. In Schiedam gaan onder meer de Poppenhuisbeurs in de Magriethal en het wijkfeest Groenoord niet door. Bioscopen doen goede zaken met het hete weer. De bioscopen van Pathé verkochten gisteren zo'n 65.000 kaartjes. 2 keer zoveel als op een gewone vrijdag. Dat kwam ook door de tientallen extra matinee-voorstellingen die waren ingelast met het oog op de scholieren die een dag extra vrij hadden. Toy Story 5, Minions en Monsters en de film van Rutger Thomas en Paco 2 deden het goed. Ook vandaag is het druk in de bioscopen. Maar wie voor koelte naar de film wil in Dordrecht heeft pech bij Kinepolis. De airco in de bioscoop is stuk, schrijft de bioscoopketen op de website. Het kan daardoor warm zijn in de zalen. Excuses voor het ongemak. Het is niet bekend wanneer de airco bij Kinepolis in Dordrecht het weer gaat doen. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een vast bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. En de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Het doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie kunnen krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Er komen ook meer oplaadpunten voor elektrische vrachtwagens. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klant. Het weer, het is opnieuw tropisch warm. Temperaturen maximaal 34 graden. Er kan hier en daar al een eerste onweersbui vallen. Maar vanavond neemt de kans op zware onweersbuien vanuit het zuiden verder toe. En dat kunnen buien zijn met veel regen, hagel en zware windstoten. 20 graden wordt het vannacht. Morgen dan hebben we een periode met zon. Opnieuw kans op een bui. En dan wordt het met 28 graden minder warm. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A27 bij de Gorkum. Voor de brug bij Gorkum 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Paspouwenstraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal 40ers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we periode met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Paspouwenstraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Jouw stad, jouw radio.
0: Final Saturday.

Ja, goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij 500 Sterren. Dit is jouw Drechtstad FM op, inderdaad, zaterdagavond de 27e van juni 2026. Het is in de studio hier bij mij thuis, in ieder geval een graad of 30, denk ik zo, ongeveer 30, 35 graden. Dus ik denk, ik hoef in ieder geval geen jas aan te trekken, dat scheelt in ieder geval. En de zweetdruppels hangen nou wel op mijn voorhoofd. Ja, ik heb zei het vorig jaar, ik mocht hier echt eens een keer de airco aanleggen. Maar in alle andere kamers wel overigens, maar ja, dit is er eigenlijk bij ingeschoten en nooit meer wat van gekomen. Maar ik kan je nu al vertellen dat dat binnenkort toch echt wel gaat gebeuren. Oké. In ieder geval een openingsplaat uit het jaar 1981. Hier worden Fruitcake en My Feet Won't Move. Zometeen maand van de week staat weer een top 3 voor je klaar. Ik zou zeggen, blijf ondanks het lekker warm weer gewoon lekker hangen hier bij Drechtstad FM. Dit is Final Saturday. Zometeen de maand van de week dus. Maar deze een plaatje van Andrew Gold. And Never Let Us Slip Away.

0: Ja, je hoort in ieder geval Imagination and Body and Soul. Ik had het jaar 1981. En dat is tevens de maand van de week. De maand van 15 augustus 1981. Goed, ik heb een nieuwsfeit voor je. Jeffrey de Graaf is de producent van de bioscoopfilms De Nieuwe Wildernis, De Wilde Noordzee en Onder het Maaiveld. En met Stadsafari hebben de eerste theaterproductie gemaakt. Een theatercollege over de bijzondere natuur die schuilgaat in de stad, je tuin en je buurt. En dat is geschikt voor jong en oud. En in het theatercollege Stadsafari neemt de bioloog Luc Hogenstein het publiek mee langs de verborgen stad, natuur van de stad. En van veehoudende mieren, insectenhotels, vogels tot scharrelende egels in de tuin. En met spectaculaire beelden van de makers van De Nieuwe Wildernis en De Wilde Noordzee. Het theatercollege zal te zien zijn in Cascade in Hendrik Hierombacht op 25 september 2026. En in Theater de Willem in Papendrecht op 14 oktober 2026. En in de Schouwburg Kunstmin in Dordrecht op 5 februari 2027. En de bezoekers van Stadsafari zijn mensen die geïnteresseerd zijn in natuur en duurzaamheid in hun directe omgeving, de gemeente waar ze wonen. Oké, dit bericht kun je als je wilt nog even teruglezen op rtvpapendrecht.nl onder de kopje nieuwsfeiten. En daar kun je alles op je gemak even teruglezen. Zometeen is het 6:30 en dan gaan wij naar het weerbericht van Meteo Amsterdam. Maar tot die tijd, ik heb een lekkere top 3 voor je uit het jaar 1981.
1: Nummer 3.

snel weg, zonder benzine. En het regent, vader stelen. Op de linkerband, daar zwemmen zelfs mijn krelen.

0: Ja, lekker een top 3 weer. Op 3 hoor je de Lobo en de Caribbean Disco Show. En op 2 hoor je Rubber Robbie en meer Nederlandse sterren. Als je juist op 1 Michael Jackson en One Day in Your Life.
1: Terechtstad FM. Final Saturday.
0: Het is al 7 geweest en dus is het tijd voor het weerbericht. En het weerbericht komt van Meteo Alblasserdam. Vanavond zijn er zonnige perioden en het is drukkend warm. En in het zuidoosten eerst nog extreem warm. In het westen en noorden komt beduidend meer bewolking voor. Dan valt een stevige regen of een onweersbui. En mogelijk met windstoten en veel regen in korte tijd. En later op de avond neemt de bewolking van het zuiden uit geleidelijk toe. En vanaf de tweede helft van de avond boven enkele zware onweersbuien. Met kans op hagel of grote hagel, zware windstoten en veel regen in korte tijd. En lokaal kan overlast schade ontstaan. En ook plaatselijke wateroverlast is mogelijk. En de wind is buiten buien om meest zwak of matig uit uiteenlopende richtingen. Dan gaan we eens kijken. Vannacht vloot warm en benauwd en het koelt amper af. En op meerdere plekken volgt een tropennacht. En er trekken zware onweersbuien over het land van zuid naar noord. En de meest stevige buien die trekken naar verwachting over de oostelijke helft. En er is kans op zware windstoten, hagel of grote hagel en veel regen in korte tijd. En lokaal kan overlast of schade ontstaan. En ook plaatselijke wateroverlast is mogelijk. En de temperatuur die zakt naar 18 tot 21 graden. En buiten, de wind is buiten de buien om meest zwak of matig uit uiteenlopende richtingen. Dan gaan we even kijken wat we morgen krijgen. Morgenochtend zijn er zonnige perioden. En na een warme, benauwde plaknacht loopt de temperatuur snel op. En het voelt drukkend warm aan. Lokaal valt een bui of een onweersbui. En op de meeste plaatsen blijft het verder droog. De wind die draait later naar westelijke richtingen en is veel zwak of matig. En morgenmiddag zijn er perioden met zon. En op de meeste plaatsen blijft het droog. En in de oostelijke helft ontstaan lokaal fikse regen of een onweersbui. En mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur die stijgt naar 23 tot 27 graden vlak aan de kust tot maximaal 31 graden in Limburg. En de wind die is overwegend zwak of matig uit westelijke richtingen. Goed, dit weerbericht kun je nog even teruglezen en dan kun je kijken op meteoalblasserdam.nl onder het kopje verwachtingen. Goed, we gaan lekker verder met de muziek. Er staat weer een lekker nummer voor je klaar. Zometeen Ray Parker. En, maar nu eerst een lekker nummer van Love uit het jaar 1980. My number one.

0: Jouw stad. Jouw radio. Drechtstad FM.
1: Let me say the same, baby.

0: blijf ik altijd een lekkere plaat van Tina Turner. Hè. Let's Stay Together. En een heerlijke 12-inch uitvoering ervan in ieder geval. Oké, eens even kijken. Wat hebben we nog allemaal?
1: Terechtstad FM.
0: Ja, we gaan eens even naar een bericht. Burgemeester Margreet van Driel die heeft op 24 juni het echtpaar Gaal gefeliciteerd met hun diamanten huwelijk. En het paardenrechtse echtpaar is inmiddels 60 jaar getrouwd. Hun liefdesverhaal begon in café-restaurant Het Centrum in Papendrecht. En mevrouw werkte daar en serveerde een uitsmijter aan de man die later haar echtgenoot zou worden. En dat bleek het begin van een leven samen. En het echtpaar kreeg een zoon en een dochter en is inmiddels ook trotse grootouder van 4 kleinkinderen. En volgens hen zijn gezondheid en samenzijn tegenwoordig het allerbelangrijkste. Mevrouw werkte op dat moment leven vroeger. Ja, een stuk gemoedelijker was dan nu. En het diamanthuwelijk wordt zaterdagavond gevierd met zo'n 40 familieleden en vrienden. En er mag gedanst worden, dus de ventilatoren staan alvast klaar. Oké, gezellig in ieder geval. Oké, Final Saturday, dit is jouw Drecht tot de FM. Met nog van alles te gaan. Het is ongeveer 6:50 geworden, dus we hebben nog een paar plaatjes te gaan tot dan 7 uur. Ja, lekker plaatje van Sheila E. en Glamorous Life.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal 40ers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien over de oorzaak. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we periode met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren. Dat gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: 97.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Final Saturday.
1: Drechtstad FM.

Ja, zeker. Welkom terug in het tweede uur van Final Saturday. Goedenavond nogmaals. Het is 10 minuten over 7 bijna 1. En we zijn begonnen met een lekker plaatje uit het jaar 1984. En je hoorde Dead or Alive. En een welbekende plaat van You Spin Me Around Like a Record. Zometeen, Maan van de Week, staat ook weer een lekkere top 3 voor je klaar. We hebben ook nog strakjes na de eerste plaat, na het weerbericht van 7:30. Twee kofferplaten voor je. En welke dat er zijn, dat ga ik straks allemaal aan je vertellen. En we hebben natuurlijk de maand van de week een lekkere top 3. Verder hebben we de opmerkelijke nieuwsfeitjes. En om 7:30 nog een keer het weerbericht van Meteo Amsterdam. Dus ik zou zeggen, kortom, blijf lekker luisteren. En hang aan je radio, want er komt zulke lekkere muziek voorbij. Waaronder een plaatje van Kylie Minogue en Jason Donovan. En especially for you.

0: Ja, de maand van de week. De maand van 25 april 1987. Jullie Jan Hammer en Crockett's Team. En ik weet nog goed dat ik daar eigenlijk met dit nummer een beetje terecht ben gekomen in de elektronische muziek. Want ik zat toen die film te kijken en ik kon even niet meer op de film komen. Maar goed, deze film waar dit thema, zeg maar, thema in draaide, zeg maar. En ben ik op een slag verliefd geworden eigenlijk op elektronische muziek. En ja, van het een komt dan weer het ander, zeg maar. Maar goed, in ieder geval, dat is de maand van de week. Dus, en dat is de maand van, wat ik al zei, 25 april 1987. Ja, oké. Zometeen de top 3, ook in 1987. Maar ik heb eerst een nieuwsfeitje voor je. Burgemeester Margreet van Driel, die heeft op 24 juni het echtpaar Gaal gefeliciteerd met hun diamanthuwelijk. En het Papendrechtse echtpaar is inmiddels 60 jaar getrouwd. Hun liefdesverhaal begon in café-restaurant Het Centrum in Papendrecht. En mevrouw werkte daar en serveerde naast mij de andere man die later haar echtgenoot zou worden. En dat bleek het begin van een leven samen. Oké. Zometeen gaan we naar het weerbericht van 7:30. En tot die tijd heb ik een lekkere top 3 voor je. En die komt, zoals ik net al zei, uit het jaar 1987.
1: Nummer 3.

0: Ja, toch wel een lekkere top 3, hè. Op 3 hoor je Ferry Aids en Let It Be. En op 2 hoor je YouTube en een heerlijke plaat. With or Without You is juist Piet Veerman en Sailing On.
1: Terechtstad FM. Final Saturday.
0: Goed, eens even kijken. Het is er ondertussen alweer 19:30 geweest en is het tijd voor het weerbericht. Eens even zien. Vanavond zijn er zonnige perioden en het is drukkend warm. En in het zuidoosten is het nog extreem warm. En in het westen en noorden komt beduidend meer bewolking voor. Dan valt er een stevige regen of een onweersbui. En mogelijk met windstoot en veel regen in korte tijd. En later op de avond neemt de bewolking van het zuiden uitgeleidelijk toe. En vanaf de tweede helft van de avond volgen enkele zware onweersbuien. Met kans op grote hagel of hagel. Zware windstoten en veel regen in korte tijd. En lokaal kan overlast of schade ontstaan. En ook plaatselijke wateroverlast is mogelijk. En de wind is buiten buien om meest zwak of matig uit uiteenlopende richtingen. Vannacht verloopt warm en benauwd en het koelt amper af. En op de meerdere plekken volgt een tropennacht. En er trekken enkele zware onweersbuien over het land van zuid naar noord. De meest stevige buien die trekken naar verwachting over de oostelijke helft. En er is kans op zware windstoten, grote hagel of hagel en veel regen in korte tijd. En lokaal kan overlast of schade ontstaan. En ook plaatselijke wateroverlast is mogelijk. En de temperatuur die zakt van 18 tot 21 graden. De wind die is buiten de buien om meest zwak of matig uit uiteenlopende richtingen. Dan gaan we eens kijken wat we morgen krijgen. Morgen zijn er zonnige perioden en na een warme benauwde plaknacht loopt de temperatuur snel op. Het voelt drukkend warm aan. Lokaal valt een bui of een onweersbui en op de meeste plaatsen blijft het verder droog. De wind die draait later naar westelijke richtingen en is veelal zwak of matig. En morgenmiddag zijn er zonnige perioden en op de meeste plaatsen blijft het droog. In de oostelijke helft ontstaat lokaal een fikse regen- of onweersbui en mogelijk met hagel of windstoten. De temperatuur die stijgt naar 23 tot 27 graden vlak aan de kust tot maximaal 31 lokaal in Limburg. En de wind is overwegend zwak of matig uit westelijke richtingen. Goed, dit weerbericht kun je natuurlijk nog even teruglezen als je wil. En dat kun je doen op meteoalblasserdam.nl onder het kopje verwachtingen. Zometeen gaan wij naar de twee coverplaten. Ik heb twee coverplaten voor je geselecteerd vanavond. En voordat ik naar de eerste ga, gaan we eerst even luisteren naar een heerlijk nummer uit het jaar 1989. En je gaat horen Inner City in Good Life.

Ja, Inner City en Good Life in het jaar 1989. Maar goed, we zijn ondertussen aan de coverplaat van Gerrit Vos toe. Ik heb er twee voor je geselecteerd. En de eerste die ik ga draaien voor je is Bionix Effect en Iceberg. En de tweede is er eentje van Eden Synthetic Corps en The Robots. En dat is een Kraftwerk cover.

0: FM.
1: Ja, inderdaad. We zijn weer aan het einde gekomen van Vijand Zetten. Helaas, maar de tijd gaat nu helemaal snel. De twee uurtjes zijn zo voorbij. 6 tot 8 uur, zaterdagavond. Vaste prik, maar voor je het weet is het weer 8 uur. Ik bedank iedereen voor het luisteren. En Gerrit Vos voor de kofferplaten die aangeleverd zijn. En verder natuurlijk iedereen die heeft geluisterd naar Vijand Zetten. Ik ben er volgende week gewoon weer, als alles goed gaat. En dan hoop ik wel dat het wat minder warm is in de studio. Maar goed, oké. Zometeen Styles en ik heb nog één plaatje voor je. Dat is een beetje van Bucks Fizz en Making Your Mind Up uit het jaar 1990.

0: Maurice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft Bouw- en Woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal 40ers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien over de oorzaak. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we periode met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

Ja, super mooie klanken hier in de studio van Drecht Stad FM. Peter Maringer hoor je. Nummer Discovery. Afkomstig van het album New Horizons. Echt ook een heel goed album trouwens dit hoor. Zeker weten. En welkom luisteraars hier in de studio van Drecht Stad FM. Waar 2 uur lang elektronische muziek zoals je ze zelden op reguliere radio zult horen. Maar wel hier bij Stels. En ik besef me op dit moment dat, dat ik toch wel... sinds de Stels doet, dat ik eigenlijk toch wel iets heel bijzonders aan het doen ben. En waarom ik daar over begin, ga ik jullie straks nog uitgebreid even bij stilstaan. Maar er is een belangrijke persoon die ook eigenlijk mijn grote voorbeeld op radiogebied. Die is heen gegaan, maar daarover zometeen meer. Maar in ieder geval... ik besef nu dat ik eigenlijk met een paar andere mensen samen met deze persoon nog een van de weinigen zijn die deze muziek op de ether en op de kabel slingert. Laat ik het dan zo maar zeggen. Anyway, zometeen hier meer over. Maar we gaan naar de volgende plaat. Eerst is dat de kantelteken van synthesizer muziek, soundscapes, ambient... en Berlijnse school, enzovoorts, enzovoorts. En het volgende nummer wat we gaan draaien is van Ron Boots, de grote

Van achter E-Life. En een oudje ook inderdaad van hem. Genaamd Gavir. Afkomstig van het album Different Stories en Twisted Tales. Geniet van deze mooie klanken. Absoluut.

Ja, mooie klanken. Deze meneer is natuurlijk een grootmeester. Ja, je hebt natuurlijk Jean-Michel Jarre, maar die andere grootmeester is natuurlijk Space Art. Bijna symfonisch ook. Franse synthesizer componist. En dat hoor je ook wel duidelijk af. Jullie hebben Psychomatic. Heel mooi. Een mooi pareltje. Daarvoor hadden we nog natuurlijk Ron Boots. En we gaan nu even naar Frankrijk. Gaan we naar Leiden. Voor Leidse muziek. En dat is ook altijd, deze persoon is ook altijd goed bezig. Genaamd Adeptus Mechanicus. Enjoy. Clearness.

mooie klanken van deze grootmeester Jim Ottaway uit Australië. Hidden Galaxies van het Cosmic Odyssey. Zeker, zeker niet verkeerd. En daarvoor horen we natuurlijk nog Adeptus Mechanicus met Clearness. En mooie vredige klanken. Deze laatste klanken. Ja, en dan kom ik er eigenlijk toch eventjes stilstaan bij. Ja, toch iets wat niet zo leuk is, helaas. Kan het dan alles gebeuren dat er mensen heen gaan. En dat is inderdaad gebeurd. Iemand die ik persoonlijk niet zo goed kon. Ik kon hem wel van festivals. Bob is helaas niet meer onder ons. Hij is overleden aan een hartaanval, als ik het goed. Ja, inderdaad. Maar deze man kwam ik al tegen in de plaats. Dam in Boeddhisk, al in begin jaren 90 kwam ik hem al tegen. En later ook op concerten. En ik zag hem ook vaak al draaien. Zowel van de sferische elektronische muziek als de muziek wat ik in de tweede uur draaide, die had hij ook van. En hij was daar echt een grootmeester in. En jammer dat hij er niet meer is. Dat die dingen gebeuren helaas. En hij schijnt ook een levensgenieter te zijn. Al kon ik hem niet zo heel erg goed. Als sommige van die hem wel heel goed konden. Natuurlijk kon ik hem wel. Ik kwam hem wel eens tegen. Sommige mensen waren natuurlijk wat closer met hem. Maar hij had natuurlijk een fantastisch programma op het concert. Zijn X-rated. En helaas zullen we zijn stem niet meer horen. Heel erg jammer. We gaan even terug naar de muziek. En misschien had hij dit nummer ook wel gedraaid. Zou zomaar kunnen. Between Interval Delta Capricorni.

dat blijft ook geweldig, dit. Dealer Escape. Deze afkomstig uit 2010 op het album Music for Frozen Journeys. Everybody Drops, hoor je het nummer. Geweldig ook dit, hoor. Dit is echt ook een meeste masterpiece op elektronische muziek gesproken. We gaan uit met niemand minder als Nette Frost. En zo meteen na nieuws kom ik terug voor een uurtje. Sint. Electronic Body Music. Synthpop, Minimal Wave en nog veel meer. Blijf luisteren.

0: ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft Bouw- en Woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal 40ers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we periode met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

Ja, we zijn het tweede uur mooi gestart met een Zweedse synthpop. Die band heet Delay Klinken. Je hoort het nummer Everywhere. En nog het, hij gaat er nog een beetje na met een mooie... bijna een viool. Of nee, een cello bijna. Dit was de Kellen remix van nummer Everywhere. Dat is ook nog de originele, die is trouwens ook heel erg goed. Delay Klinken heet de band. En ik kom uit Zweden. En dit is een promo die ik ooit eens heb gehad. En zeker niet verkeerd trouwens. Goed, tweede uur. Van Stijl staat natuurlijk teken van synthpop, minimal wave. En electroclash, new beat, old school. Misschien zelfs een beetje... Nee, daar geen Italië dit keer. Maar wel natuurlijk hele mooie andere klanken. Zoals je van me gewend bent. En we eindigen meestal snoerhard met electronic body music. Maar zo zijn we. Daar zijn we nog even nog niet aan toe. Maar in ieder geval wordt het een mooi tweede uurtje. En natuurlijk het helaas slecht nieuws gehoord dat Bob Roos is overleden van de concertzender. Die toch met X-Rated jarenlang ook dit soort muziek promoten. En helaas is hij niet meer onder ons. En dat is toch jammer. Behoorlijk jammer zelfs. Want het was wat dat betreft een grootmeester. En nu besef ik eigenlijk dat er samen met hem er niet veel andere mensen zijn. Er zijn er wel een paar in Nederland en ook in Duitsland die het niet helemaal hetzelfde doen, maar wel in de buurt komt. En Stijls komt daar ook, voldoet daar ook aan. Alleen het is natuurlijk heel ander. Stijls is natuurlijk iets ander programma als X-Rated, maar qua stijl en muziek komt het behoorlijk in de buurt. Besef dat het dit soort presentators, en dan bedoel ik eigenlijk positief, die zijn zeldzaam. Zeker in het genre wat dat betreft. En helaas is hij niet meer onder ons. En dat is heel erg spijtig. Anyway, we gaan verder met mooie klanken. En ik heb zomaar een verzoekje net binnengekregen van een luisteraar uit Papendrecht. En die vroeg aan mij... heb je ook een plaatje van die ene Zweedse synthpop band? Want het volgende is ook Zweedse synthpop trouwens. En ik zeg van nou, dat gaan we zeker draaien. En ik denk dat ik daar nog meer mensen heel erg blij mee ga maken. Dus vandaar bij Elegant Machinery. En als je een beetje Elegant Machinery fan bent, of in ieder geval goed op de hoogte bent van hun muziek, dan weet je dat dit een van hun grootste... Misschien wel een grootste hit is geweest. Maar misschien zijn er nog meer hoor. Ik zou zeggen, ga luisteren naar Hard to Handle. En dit is een speciale remix.

Nee. Ik wilde eigenlijk een heel ander nummer draaien. En die was veel beter op deze. Dus ik ga deze. Ja, ik doe het bijna nooit. Dat ik het afkap, maar nou doe ik het een keer wel. Want dit nummer had ik willen draaien. Dus van hierbij nogmaals. Dezelfde band, maar dan dit nummer.

Ja, want je hoorde zojuist Switching Fall. Een nummer wat je hoorde was Ik Vlucht. Het gaat even iets niet helemaal goed hier. Maar goed, dat kan wel eens gebeuren. Anyway, ik ga even naar de eventnieuws. Want daar moet ik ook nog even stil bij staan. En het is namelijk zo dat vanavond zou er een jaren 80 party worden gehouden in Bibelo. En voor degene die daar naartoe wilde gaan, zou ik niet gaan. Want het is afgelast. En vanwege de enorme hitte schijnt het afgelast te zijn. En dan kom je in dak voor noppers. En dat zou heel vervelend zijn. Dus voor de jaren 80 fans moeten even voorlopig wachten tot de eerstvolgende weer. En die is pas in oktober helaas. Wel is de volgende week een heel leuk feestje in Dordrecht. Naamd Lapjeskat. En dat is natuurlijk het obscure Gothic New Wave feestje. New Wave Gothic postpunk feestje in Dordrecht. En in de popcentrale. En daar zullen onder andere een aantal DJ's draaien. En ik misschien, tenminste, misschien draai ik nog een plaatje mee. Maar nee, ik draai zeker een plaatje mee. Samen met mijn collega Alex. En het wordt weer een leuk feestje, kan ik je nou vertellen. En art rock, postpunk, new wave en electronic body music en nog veel meer. Echt, het is net een tikkeltje anders als het standaard New Wave feestje. Maar dat is juist ook wel zijn charme, vind ik eerlijk gezegd. Maar goed, er zijn natuurlijk ook mensen die graag het standaard willen. En dat doen wij niet. Wij doen het net een tikkeltje anders en dat gaan we ook zeker doen. Dus mocht je geroepen voelen om lekker te gaan stoppen en op leuke muziek uit te gaan, dan is volgende week is het in de popcentrale vanaf 9 uur. Dus Komt zeker. Komt helemaal goed. Goed. Tijd voor New Beat, Electronic Body Music en aanverwanten. Oké, we beginnen maar met deze. En die is ook zeker niet weg te denken op zo'n Styles Radio Show. En deze is van Split Second, Crime Wave.

Ja, Lege Lars, natuurlijk Nitzer App met Dr. McCarthy en natuurlijk een welbekende, namelijk Blood Money. Fantastisch nummer, luister, vooral die overstuurde synthesizer, super vet. Daar wordt natuurlijk nog Crime van second. En we gaan nog lekker keihard door met die volgende, namelijk deze is namelijk van Jäger 90. En hou je van IBM, dan is dit IBM. Zeker weten.

onlangs nog gezien in Eindhoven, Leather Strip. Speelden ze dit nummer ook, maar een iets andere versie. Maar was ook erg mooi trouwens. Strip Me Down. Van Leather Strip, afkomstig van het album Confinement. En daarvoor hadden we toen nog... ook nog hele lekkere muziek van natuurlijk van Jake Nonchig. En we gaan eruit met een Japanse band. Ik zou zeggen, tot volgende week. Dan doen we er dunnetjes over. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En tot volgende week doen we het helemaal opnieuw. Dus ik zou zeggen, geniet van de laatste klanken. En deze is van niemand minder als DRP. Nee, sorry, dat is die DRP. Er zijn twee Japanse bands, inderdaad, maar dit is die andere. Oké, Second Communication met Mumblefucker. Zeker weten.

0: van 10 uur.
1: Ik ben er en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Als getuige brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. De automaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Paspouwenstraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft Bouw- en Woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 100 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was getrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal 40ers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Koelt af dan 20 graden. Morgen hebben we periode met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 1 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Mijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/n.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? X4AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

Dance Mix Skills wereldwijd laten horen? Het kan. Weten hoe? Zend een e-mail naar yourmix@thebeatcompany.nl en ontvang onze audiospecifieke

let the world know what mix skills you got and play your house and dance mix worldwide. Wanna know how? Send your email to yourmix@thebeatcompany.nl and you will receive our audio specs in return. Do it now! Ook jouw house and dance mix skills wereldwijd laten horen. Het kan. Weten hoe? Zend een e-mail naar yourmix@thebeatcompany.nl en ontvang onze audiospecificaties.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Paspouwenstraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal 40ers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Every week, same day, same time. Jouw stad, jouw radio. Trendstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dregstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
2: Dregstad FM.
0: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.
3: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Het is, we zijn nu vanuit de coole tv-studio in dit geval. We gaan deze week een heerlijke techno-set neerzetten. We hebben over het algemeen wat ruimere techno-genre genomen. Namelijk ook wat piek-techno en wat melodieuze techno. Dus wordt zeker genoeg reden om te blijven luisteren en te kijken. Dat kan ook natuurlijk als je via tv kijkt of YouTube-kanaal van TV Papendrecht.

Ja. Het ligt de tijd weer. Het zit erop voor dit uur. Als je op tv kijkt, dan... Teach me a lesson. Dan wordt het uitgezonden op donderdagavond om 9 uur. En ook op zaterdagavond om 9 uur. Dat is wel zo fijn. En no mercy. Ja, ook op YouTube, kanaal van TV Papendrecht, kan je het allemaal terugkijken. Voor de luisteraars van RTV Drechtstad FM, hallo, alle namen. Ja, daar gaan we nog even lekker naar het nieuws. En dan zijn we straks weer terug. Dus graag tot de volgende.

0: 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Paspouwenstraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal 40ers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
2: Drechtstad FM.
3: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station, the best house in techno, Paul Henderson. Feel the bass, hear the drums. This is Basic Beats, Kick-Ass Radio.
4: Welkom terug bij het tweede uur van Basic Beats. Leuk dat je kijkt of luistert. Kijken doe je bij TV Papendrecht natuurlijk. En dan als je kijkt, dan kijk je op een donderdagavond of een zaterdagavond om 9 uur. Of je kijkt via het YouTube-kanaal van TV Papendrecht. Maar we zijn nu live op de radio op een vrijdagavond bij Drechtstad FM. En dit is dus het tweede uur voor de radio. En we gaan dan zoals elke week eigenlijk helemaal los met lekkere percussie volle techno. En dan beginnen we gelijk al goed met Feig. Out of format, zo heet deze mix. We hebben nog meer leuke namen die voorbij komen. Zal ik eens even kijken. Snel spieken. The Advent komt nog voorbij. Keizer Disco, Secret Cinema. Nou, Axel Caracassis hebben we ook nog in de rij staan. Genoeg reden om te blijven luisteren of kijken.

Ja, dan zit het er alweer bijna op voor deze week dan. Maar als je op de nacht, als je op vrijdagavond luistert, dan wordt het nog herhaald in de nacht van zaterdag op zondag bij Drechtstad FM en bij Atos Radio. En een keer terug te zien bij TV Papendrecht op donderdagavond. En de zaterdagavond om 9 uur. En we hebben ook nog eens een keer het YouTube-kanaal van TV Papendrecht. En van Basic Beats hebben we ook nog eens een keer de geluidsfragmenten op Soundcloud staan. Kijk voor meer informatie op www.basicbeats.nl. Ik ga er nog eentje inmixen en dan is het echt afgelopen. Bedankt voor het kijken, slash luisteren en graag tot volgende week.

ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer